0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea hadden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Friesloorn, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Harke Stig. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Jazeker, het is een west 9 de morgen. Het is krijgt weer 8 uur west. En een mooi, wij beginnen met de 1188ste uitsturing. En ja, we zitten nog in de vakantieperiode, dus we hebben non-stop muziek van één artiest de hele uitsturing lang. En die één artiest, dat is van de morgen Reijer, oftewel Reijer van Drongelen. En in het eerste uur dan zingt er al je solo lieden. En in het tweede helft, nou ja, ik de eerste, nou de afsluiting van mijn eerste uur, dan zingt er al mooi verschillende artiesten, zoals Chris Kraaienoord en Mirjam Kerkhoff en Titia Govert, Eline Bakker. En nou ja, die artiesten al hier. Maar we gaan gewoon lekker solo beginnen. Mooi Reijer van Drongelen. Het volgende nummer is Genezer. Het leven in mij. Hier is liefde. Ik weet hoe goed mijn God is. Ach, van die heerlijke nummers van Reijer al hier. En ja, misschien is bij Jim Reijer net zo heel bekend. Maar als je concerten van Reijer sjoggen op de televisie. En je ziet hoe groot en vol de zaal dan is. Dan, ja, dat is toch fantastisch. Dat er zoveel jongeren toch naar dit soort van concerten komt. En lieten die het alleen maar over ons heer gaan en over het leeuwen. En dat vind ik dan altijd weer fantastisch. Goed, de hemel is om mij heen. Der begonnen Reijer krijgt mooi. En dat is toch fantastisch dat de hemel al zo dichtbij is. En ja, helemaal om je heen, dat de Heer die ter winnet dus heel dichtbij is. Fantastisch mooi. We gaan gauw verder met het nummer Genezer.

Zie het lam, zong Reijer. En ja, ik ben zo'n mooi noemer. Maar ja, het is natuurlijk wel vrij stevige muziek. En dat zullen ja, wat oudere harkers wat minder van horen. Maar het is wel echt muziek van Jonge Rijn. En als je dat als joggen, hoe volle van Jonge Rijn er nooit dit soort concerten komen. Dan denk ik, ja, dat is wel fantastisch. De muziek is al je wel wat luider. Maar ja, de wudden ben toch wel weer heel goed te verstaan. En daar gaat het om. Wat hij zongt en wat hij te vertellen heeft. Over het leeuwen, over is Heer Jezus, wat hij voor ons dient heeft. En nou, neem maar op. Goed, ik kwam er even tussen, want ja, we moeten het eerste uur over afsluiten. Ik heb nog twee nummers staan, dan geven we even een harking. En dat ben wel weer twee nummers dat er mooi een orenartiest mooi zongt. Het eerste nummer laat niet los.

Bos, wat zongt er mooi Kees Kraaienoord. En dan het tweede nummer, Waardig is uw naam. Dat zongt er mooi Mirjam Kerkhoff, de zangeres van Sela. En Tilitia Govers. En ja, dat is dus Waardig is het lam. Ik wil je nog tankje voor het harkje naar deze eerste oren. Wij zijn er aan de orenkant van Jochen Oren gewoon weer. Maar weer meer muziek van Rijer van Drongelen. En, maar goed, dat is voor straks. Nou gauw dit oren vol, mooitje. U laat niet los. Mooi Kees Kraaienoord.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
0: Friesland, Sjonk Gospel. Met Aale Bos.

En een heel hartelijk welkom, waarom hier bij Fries Stones Young Gospel op de stuurder om erop zilt. Jazeker, wij zijn krijg begonnen met de tweede helft van deze 1188ste uitsturing. Want ja, we zijn alweer aan de andere kant van Njoggen Oer en ik je beloof dat we er nooit Njoggen weer wezen zullen. Dus ja, je bent weer. En we hebben, Joert, we zitten nog in de vakantieperiode. Dus we hebben maar één artiest de hele snijde man. En dat is de Joert Rijer, oftewel Rijer van Drongelen. En vooral in dit laatste jaar, dan heeft er steeds artiesten bij. En we kregen die harde kind het nummer Zegenkroon. Nou, dat is een heel erg bekend nummer, want het is ook, ik opnam in de list van opwekking. En ja, dan maak ik even nu de holle zo'n 104 zondag, meen ik. Maar ja, ik ken er ook wel zien in de eerste video, dat weet ik even zo gauw net. Maar ja, dan prachtig mooi nummer, dat er zongt mooi, Eline Bakker. En hij heeft nou direct nog twee nummers die direct mooi, Eline zongt Geen Afstand en Terug naar Eden. En ja, ik ben fantastisch mooie nummers. Maar het zijn al je vol nummers van dik 4 een hele minuut. En ja, dan gaat het tijd lekker hut. Dus dan hebben we maar twee nummers, dan komt de halen er wel weer even tussen. Ja, geweldig mooi. Gaan we verder naar de muziek van Rijer van Drongelen. Mooi Eline Bakker, Geen Afstand.

Terug naar Eden zong Rijer van Drongelen te Geerden, mooi Eline Bakker. En ja, daar werd mooi bedoeld natuurlijk, nou, de Hof van Eden, daar werd hier God de Ierde maken het. En werd Adam en Eva begonnen binnen en werd het nog rust en vrede weer. En ja, nog voordat Eva om de appel, of de meest noemde vrucht, biert. En die ik kon Adam joeg natuurlijk. Maar goed, daar begon het al heel mooi. De zonde van de mensen. En ja, goed, daar ging dit verskoor fantastisch mooi. Ja, ik kom er toch weer even tussen, want u steed zit er heel hut op. En ik wil je hem al hier heel graag dankzij ze voor het harkje naar deze oorloeren Friesland Jean Gospel. Ja, het weer een uitsturing, mooi wat stevige muziek. En ja, die is eigenlijk helemaal bestemd voor de jonge Rijn. En ik hoop dat er een prote van die harken hebben van de moon. Want ja, als je dan sjoggen naar de concerten die de Rijer jouwt, of Eline Bakker en zo wat hinder, dan denk ik, jongens, maar eens even zien hoeveel jonge Rijn dat er op aankomt. En ja, ik vind dat fantastisch. En dan is de muziek wat loden en dan gaat het de jeugd vaak om. Maar er wordt toch deze mooie en goede Wuddensong. En ja, dat is dan toch fantastisch dat ze die ik weer mooi krijgen. Goed, ik maak je in het laatste jaloer. Ik kan het even vertellen hoe we het straks weer doen, maar het kerkertje is. Nou, die staat Jood onder leiding van dominee Dirk Verbeek. En die komt van Ternaat. Hij zal de hele dienst verzorgen. De muzikale omlisting in die dienst wordt weer verzorgen door het programmamaker. En zo bidden we Jood weer om een goede, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Want die zegen van de Heer, ja, dat is fantastisch. Dat je die alle keren weer mooi krijgt op het einde van zo'n dienst. En ja, daar mogen we de hele week weer op teren. Maar ja, dat is toch fantastisch dat dat zo kan en zo mooi. Goed, wij gaan hier nog even verder om dit orenvolt, of dit jelle orenvolt te maken. Want ja, maar wat zien we in die dienst al. Ik heb in ieder geval nog twee nummers klaarstaan die draaien zong mooi Mirjam Kerkhoff. Wij hebben u lief, een heel bekend nummer dat ik regelmatig in glorieklanken kom. En hoop in mij dat we het eigenlijk wel zongen. Is er dan nog tijd over, dan heb ik nog een nummer dat heet Emmanuel. Maar ik denk net dat we daar meer aan taak komen. Nogmaals, dank voor het harken. En Friesland Jean Gospel in de nieuwe week weer. Van straks een hele goede kerkertje eerst te wensen. En wij gaan ook als jongen, wij hebben u lief.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: Een goeie morgen, gemeente. De tsjerkedienst van deze sneintemorgen komt ik wel live hier vanuit de studio en stiet jood onder leiding van vakhanger Dirk Verbeek uit Ternaat, vakhanger van de baptistengemeente in Dokkum. De muzikale omlisting in deze tsjerkedienst, dat wil ik jood weer verzorgen terug eens programma maken. En zo bidden wij ik jood weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

Het oorvangslied van deze snijde maand komt uit de bundel van opwekking, nummer 224. Verblijd u in Jezus uw Heer.

Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Fijn dat u weer afgestemd bent op deze dienst en dat we zo deze dienst weer met elkaar mogen beleven voor het aangezicht van onze Heer. Zullen wij een ogenblik stil zijn voor die almachtige, grote en geduchte God. Vader in de hemel, Heer, wat is het een verlangen van u om uw kinderen bij zich te hebben. Om een ontmoeting met elkaar te hebben. Een ontmoeting met u en een ontmoeting met elkaar. En wat is het mooi dat het ook op deze manier kan, Heer. Dat we zo mogen luisteren, Heer, naar uw woord. Dat we ons mogen buigen, Heer, voor uw grootheid in deze dienst. En Heer, we verwachten alle hulp van u, Heer. Heer, dat mogen we ook uitspreken, dat onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, en die trouwen houdt en nooit laat varen de werken zijner handen. En u komt naar ons toe met genade en vrede. Heer, en we bidden dat die genade en vrede ook vermenigvuldigd mag worden, dat we vanmorgen ook weer bemoedigd mogen worden, Heer. Heer, we verwachten alles van u in Jezus' naam. Amen. We gaan nu luisteren naar het lied opwekking 223. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer.

Ja, we hebben geen andere pleitgrond dan onze Heer Jezus Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is, om de toorn van God te dragen, om ons te verzoenen met de Vader en ons het eeuwige leven te geven. De gekruisigde en opgestane Heer Jezus, dat is onze pleitgrond. Niets op verdienste van onszelf. Er komt niets uit onszelf. Ik lees u een vers voor uit 2 Korinthe 4, vers 6, waar staat: want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. God heeft in ons hart geschenen om, ja, door het werk van de Heer Jezus de heerlijkheid van God te mogen aanschouwen. Het is zijn werk. En door zijn Heilige Geest heeft hij het licht in onze harten doen schijnen. En wat is dat mooie, wat mogen we daar dankbaar voor zijn. En zo willen we ook in gebed gaan. Vader in de hemel, Heere, niets van onszelf. Nee, Heere, niets van onze verdiensten. Maar door de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u naar deze aarde gezonden hebt. En door u, Heer Jezus, die zei: hier ben ik om uw wil te doen. U hebt uw leven gegeven, Heere, als een offer, als een lam ter slachting geleid. Heere, alle werk is door u gedaan. En Heere, als we daar dan aan denken, aan uw heiligheid, uw heerlijkheid, Heere, dan zien we ook wie we zelf zijn en hoe vaak wij, ja, van u afgaan. Hoeveel zonde ook wij nu nog doen, Heere. Heere, dat we met de wereld meegaan. Heere, dat wij niet aan uw doel beantwoorden te alle tijden. Dat we zwak zijn, Heere. En we willen dat ook voor uw aangezicht brengen en belijden, Heere. En u vragen om vergeving. Dat we ons vernederen voor uw heilig aangezicht. Ons verootmoedigen, Heere. Heere, dat we niet hoogmoedig zijn. En Heere, als we dat met ons hart doen, en dat willen we ook doen, dan wilt u graag vergeven, Heer. Heer, dan is die vergiffenis van onze zonden daar en doet u onze zonden weg, zover het oosten vandaan is van het westen, en u komt er nooit meer op terug. En Vader in de hemel, dan mogen we opnieuw beginnen. En u weet wat onze luisteraars de afgelopen week allemaal hebben meegemaakt. Wat voor situaties ze ook zitten, Heer. Heere, misschien teleurstellingen, misschien ziekte, misschien de dood. Maar Heere, misschien ook, ja, op de berg zijn, zoveel blijdschap te mogen ervaren in wie u bent. Heer, u weet wat wij nodig hebben. En Heer, wilt u vanmorgen, ook in deze dienst, Heer, wilt u ons bemoedigen, ons kracht geven door uw Heilige Geest en door uw woord, Heer. Verlicht uw woord door uw Heilige Geest. Laat het licht daarop schijnen, Heer. Het is het levende woord, zo scherp en zo krachtig, dat het scheidt merg en been, dat het onze gedachten blootlegt voor uw heilig aangezicht. Wilt u ons maar corrigeren, wilt u ons maar weer bij de les brengen, Heere, dat we vasthouden aan uw woord. Want we leven in een wereld, Heere, die ons van u wil afhouden. Maar wilt u ons bewaren en ons leiden door uw woord. Heer, zo leggen we dingen aan u voor en, ja, wilt u maar werken, Heer, in onze harten. Open onze harten voor die heerlijkheid van uw woord. In Jezus' naam vragen we dat uit genade. Amen. En zo mogen we ook de schriftlezing lezen uit uw woord. En we lezen vanmorgen uit de brief van Paulus aan de Timotheus, de eerste brief, hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 16. En ik hoop, en ja, misschien heeft u de Bijbel klaar te liggen om dat woord open te slaan en met mij mee te lezen wat er staat. Het gaat over de taak van Timotheus. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en de onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad,
omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Tot zover de schriftlezing. Voor de prediking gaan we nog luisteren naar opwekking 689. Spreek, o Heer, door uw heilig woord.

Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het thema voor vanmorgen is: wees een goede dienaar van Jezus Christus. Stel je eens voor dat iemand u vraagt om zijn bedrijf te runnen. De eigenaar van dat bedrijf die vraagt jou en hij vertrouwt jou dat bedrijf toe. Maar je bent nog heel jong, maar je hebt wel de kwaliteiten om het werk te kunnen doen. Als je dat op je neemt, neem je een hele verantwoordelijkheid op je, met alle risico's van dien. Alles kan meezitten, alles kan tegenzitten. Maar de eigenaar van het bedrijf heeft jou alles uitgelegd hoe je het bedrijf moet runnen. Dan kun je heel hoogmoedig zijn en zeggen van: oh, dat gaat mij best lukken en ik kan dat allemaal wel. Maar ik denk dat de meesten van ons toch zouden zeggen van: nou, ben ik daar wel geschikt voor? Kan ik dat allemaal wel? Oh, broeders en zusters, zo geeft Paulus hier aan Timotheus een hele geweldige, belangrijke, verantwoordelijke taak. Timotheus moest leiding geven over de gemeente van Efeze. En dat moest hij doen in een hele spannende tijd. Een moeilijke tijd. Een gemeente die nog heel jong was. En die leefde in een cultuur waar bijvoorbeeld de godin van de vruchtbaarheid werd vereerd in Efeze. Met de Artemisbeeld.

beeldjes. Het beeldje dat uit de hemel gevallen was van een figuur met een vrouw van boven en een vis van onderen, die werd daar aanbeden. Heel belangrijk. En er was ook een keizercultus. De keizer van Rome werd vereerd, werd goddelijk eerbewijs gegeven. En hij was de redder en hij was de weldoener. En er was een jonge gemeente waarin mensen tot geloof kwamen, maar ook mensen die weer weggingen. En er werd veel gediscussieerd in die gemeente. Gediscussieerd over verzinsels van mensen, over geslachtsregisters. En de religieuze kennis werd breed uitgemeten. En zo waren er dus ook heel veel tegenstanders die het moeilijk maakten in de gemeente. En men geloofde ook, er waren tenminste mensen die niet meer geloofden in de opstanding van de doden, omdat Jezus al was opgestaan. En zo was er heel veel tegenstand. En bovendien had ook Paulus tegen de oudsten van Efeze gezegd in Handelingen 20, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u binnen zullen komen, die de kudde niet zullen sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen, de leerlingen weg te trekken achter zich aan. En zo waren in de gemeente ook allerlei leringen van misleidende geesten en machten die de mensen misleiden. Er was bijvoorbeeld ook een misleiding van dat mensen een soort ideologie voor zich hadden van het paradijs. En dat ze dat gingen nastreven. Dat mensen niet meer mochten trouwen. Dat mensen vegetarisch moesten eten. Geen vlees meer mochten eten. Wat je kunt lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 1 tot 3. Ze wilden het weer zo leven zoals het in het paradijs was. Paulus heeft Timotheus, die jonge Timotheus, hier over deze gemeente aangesteld. Timotheus was een van de beste medewerkers van Paulus. Hij was een kind in geloof. Hij was tot geloof gekomen en hij was ingewijd in de schriften door zijn moeder Eunice en grootmoeder Lois. Ingewijd in de schriften, in het Oude Testament. Hij was bekendgemaakt met de schriften. Hij wist wat daarin stond. Hij kende de ins en outs van het Oude Testament. Maar hij was nog betrekkelijk jong en Paulus moest hem ook aansporen, hem bemoedigen. Hem bemoedigen zoals hij deed in 2 Timotheus 1 vers 7. Waar hij zei, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het evangelie, voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Een jonge man die aangesteld wordt over de gemeente. Hij moest aangespoord worden. En broeders en zusters, zo is het ook met ons. Ook wij zijn dienaren van de Heer Jezus Christus. En we zijn niet allemaal leiders, we zijn niet allemaal voorgangers. Maar we zijn allemaal priesters, als gelovigen van de Heer, om in zijn dienst te staan. En ook wij behoren ons niet te schamen voor het getuigenis van onze Heer Jezus Christus. Wij horen niet te zwijgen. En als het goed is, zijn we vol van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En kunnen wij, stroomt onze mond ervan over. Maar we weten uit onszelf dat er zoveel tegenstand soms is, dat we ook soms zwijgen, dat we moedeloos worden en dat ook wij aangespoord moeten worden. Paulus is in grote onzekerheid, grote onrust over de gemeente daar. En hoe is het met de gemeente hier in Nederland en in Europa gesteld eigenlijk? Staat de gemeente er niet zeer slecht voor? Worden niet zeer veel kerken verkocht? Kerken lopen leeg. Ja, sommige groeien en andere, vele kerken lopen leeg. Maar zijn wij ook niet verontrust over de gemeente, over de toestand van de gemeente? Zijn wij nog het sieraad? Zijn wij nog het licht en het zout en zout van deze wereld? Denk, wat heeft de gemeente nog voor gezag in deze wereld? Vorige week heb ik gesproken over Jesaja 62.
waar de Heere wachters om de muren aanstelt. Wachters die niet behoren te rusten en die hem, God, niet met rust laten, die de hemel bestormen, die blijven bidden dag en nacht. Heere, herstel de muren, herstel Jeruzalem, maar ook mogen we dat toepassen op de gemeente. Dat de gemeente weer hersteld worden, dat kerken weer volstromen, dat God weer de eer krijgt, dat mensen weer verlangen hebben om naar de samenkomst te komen. Dat mensen weer naar de bidstond komen, naar de Bijbelstudies, om het woord van God te horen. Het is zo belangrijk. En Paulus geeft heel duidelijk aan, hier in Timotheus, in vers 6, wat de kern eigenlijk is van de hele brief. Hij zegt van, als u deze dingen aan de broeders voorhoudt. Dus al wat hij hier schrijft aan Timotheus, dat Timotheus dat voorhoudt aan de broeders en zusters van de gemeente, daar in Efeze, dan zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Wat is het toch een verantwoordelijke taak om een dienaar, een dienstknecht van de Heer te zijn, van de Heer Jezus. Hij stelt u en mij in zijn dienst. Zijn we daar bewust van? Beseffen wij ons dat wij in dienst staan van onze Heer en Heiland? Hij zegt erbij, hij zegt van, u moet gevoed worden, Timotheus, door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Gevoed worden. Timotheus moest zelf gevoed worden door het woord van God. Wij hebben ons dagelijks voedsel nodig. Het eten en drinken. Maar wij hebben ook het geestelijke voedsel nodig. Wij kunnen niet zonder dat geestelijke voedsel. Er is een oude vrouw bij ons in de gemeente, 94 jaar, en die zegt, nee, wij moeten onder het woord staan. Gisteren waren we in een dienst en stond ik op de preekstoel in een oude hervormde kerk. En die preekstoel staat hoog boven de gemeente. En we hebben daar ook over gesproken, maar de preekstoel werd vroeger zo hoog gemaakt, zodat de gemeente onder het woord van God kwam. Het woord van God heeft ontzag. Er staat boven de mensen en de mensen moeten naar het woord luisteren. En zo gevoed te worden. Maar niet alleen gevoed te worden door het woord, maar ook door de goede leer. De leer, ja, tegenwoordig zegt men van nee, geen leer, maar de Heer. De leer is ouderwets. Maar we zien in de brieven, onder andere van Paulus allemaal, dat Paulus altijd begint met de leer, omdat die van fundamenteel belang is. De leer over waarom bijvoorbeeld moest de Heer Jezus sterven. Waarom was dat nodig? Dat alle mensen zondaar zijn. En dat we alleen gered kunnen worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat we anders verloren gaan. Er is zo weinig diepgang tegenwoordig in de leer van Christus. En in het fundament van de Heer Jezus Christus. Dat is zo belangrijk. En dan zie je dat in de tweede helft vaak van de brieven het overgaat op het praktische leven wat wij leven. Beide zijn belangrijk. De leer en het praktische leven. En die goede leer heeft Timotheus van Paulus ontvangen. Hij is Paulus nagevolgd. Paulus heeft die leer van Christus ontvangen. Hij is door de Heer Jezus zelf onderwezen. En hij geeft dat door aan zijn volgelingen. En Timotheus volgt hem. Dus onder het woord, die leer leren kennen, is zo belangrijk. Want dan ben je een dan kun je het aan andere mensen voorleven. Als je niet in die leer en als je niet gevoed wordt, hoe kun je dan doorgeven aan anderen? Hoe kan de blinde geleiden? We hebben zelf die voeding nodig. Dus niet alleen in de gemeente, maar ook in het gezin. Vader en moeder hebben voeding nodig. Vader en moeder hebben die leer nodig. Om een voorbeeld voor de kinderen en ook de grootouders hebben dat nodig voor de kleinkinderen. Om in dienst van de Heer te staan. Om het voor te leven. Als wij dat niet voorleven,
prikken de kinderen daar zomaar doorheen. Ze zien zomaar of het echt of niet echt is. En deze dingen, Paulus ziet het ook verder in vers 11, hij zegt daarvan, beveel deze dingen en onderwijs ze. En in vers 15, overdenk deze dingen. Hij heeft het telkens maar weer over deze dingen. Om ze te onderwijzen, te overdenken, om daarin te zijn. Maar hij zegt in vers 7, maar verwerp de onheilige en de onzinnige verzinsels. En oefen uzelf in de godsvrucht. Hij moet andere dingen die onheilig zijn, onzinnige verzinsels, moet hij verwerpen. Dus aan de ene kant onder het woord, je laten voeden door het goede woord in de leer, maar juist de verkeerde dingen verwerpen die onheilig zijn. Die niets met de heiligheid van God te maken hebben. En ook de onzinnige verzinsels. Dingen die door mensen zijn verzind. Hij begint daar ook mee in het begin van de brief in hoofdstuk 1 vers 4. Daar zegt hij van mensen die zich bezighouden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Verzinsels van mensen. Hoeveel dingen zijn de gemeente niet binnengeslopen en worden van binnenuit in de gemeente gebracht van mensen die zelf dingen verzinnen? Ja, wij denken dat het ook zo wel kan. Maar dat is niet het woord van God. Nee, de mensen hebben het zelf verzonnen. En zo zijn er in de gemeente dingen ingeslopen. Die mensen denken van zo kan het ook wel. Maar het is niet goed. En ook eindeloze geslachtsregisters, daar waren de Joden zo mee bezig. Maar hij zegt, dat levert twistgesprekken op. Dat bouwt de gemeente niet op. Dat bouwt het geloof niet op. En dat is juist zo belangrijk, dat het geloof opgebouwd wordt. Dus verwerp dus al die dingen die niet naar het woord van God zijn. Die niet de gemeente opbouwen. En dan zegt hij erachteraan, oefen uzelf in de godsvrucht. Oefen uzelf daarin. Breng het in praktijk. Wat je geleerd hebt, welke voeding je hebt gehad, breng dat in de praktijk. En dat is een oefening. Het woord dat daarvoor gebruikt wordt in het Grieks, als je dat vertaald wordt naar het Nederlands, dan is dat gymnastiek. Dus je moet naar het gymnastieklokaal. En dat is de kerk, dat is de gemeente. En misschien kunt u daar niet meer heen, omdat u zelf niet meer bij machten bent om dat te doen, wegens ouderdom, maar wegens ziekte. Maar dat we ons oefenen, gymnastiek oefenen, geestelijke oefeningen doen. Hij zegt erbij van de oefening van het lichaam is van weinig nut. Kennelijk was daar in de gemeente van Efeze, was daar een soort cultuur dat ze zich zoveel met het lichaam bezig hielden, dat ze dat zo belangrijk vonden. En dat zie je ook tegenwoordig. Ook gelovigen gaan soms 3 keer in de week naar lichamelijke oefeningen, naar de sportschool. En vinden dat belangrijk, zodat ze zich kunnen meten met andere mensen. Maar Paulus zegt van, dat is maar van weinig nut. Hij keurt het niet helemaal af. Nee, natuurlijk niet. Het is goed om conditie, lichamelijke conditie te hebben. Maar het is van weinig nut. Hij zegt, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Dus om je zo te oefenen, om het in praktijk te brengen, wat er in de Bijbel staat, is nuttig voor alle dingen. Want het heeft zo zijn uitwerking. Hij zegt, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dus als je oefent in een lichamelijke oefening, is nuttig hier voor aarde. Maar als je sterft, heeft het totaal geen zin meer. Maar je oefenen in de dingen van de Heer heeft eeuwigheidswaarde. Is belangrijk voor nu om in het leven te staan, om een vruchtbaar leven te dragen, te hebben, om vrucht te dragen, ook voor de mensen om je heen, voor je kinderen en je kleinkinderen, voor de gemeenteleden, maar ook voor het toekomende leven dat de Heer geeft. En we hebben als gelovigen een geweldige toekomst, maar we moeten wel met deze dingen bezig zijn. Het is zo betrouwbaar, zegt Paulus. Het is een betrouwbaar woord. En dan duidt hij misschien ook op al die dwaalleraren, op die misleiding brengen, wat niet betrouwbaar is.
Het woord is alle aanneming waard. Je kunt het gerust aannemen, zegt Paulus tegen Timotheus. Tegenwoordig ook, wat is het belangrijk om de dingen te toetsen die er gezegd worden in de kerkdiensten. Die je op internet kunt opzoeken. Toets alle dingen. Zijn ze goed? Is het betrouwbaar? Want er is zoveel woord wat niet betrouwbaar is. En dat is zo belangrijk om je daarin en daarmee bezig te houden in plaats van die verzinseld in die geslachtsregisters. Geestelijke conditie is ontzettend belangrijk. Paulus zegt van daarvoor spannen wij ook ons in en worden wij gesmaad. Daarvoor zetten wij ons in. Hij zegt in een andere tekstverklaring van een andere Bijbel, dit staat in de HSV, hierom worden wij gesmaad, gehoond. Maar hij zegt ergens anders, hij zegt dit is het doel van ons zwoegen en ons strijden, omdat het een geweldige uitwerking heeft. Want wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God. Daar hopen wij op. Wij hopen niet op het lichaam, dat het lichaam zo geweldig is. Dat is van veel minder belang. Nee, we hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die ons alles geeft. Hij is een behouder van alle mensen en in het bijzonder van de gelovigen. Een behouder kunt u denken aan, hij is de redder van alle mensen. Nou, hij redt niet alle mensen. Alle mensen worden niet gered. Het is geen alverzoening. Maar we moeten hier het woord behouder meer zien zoals hij is een onderhouder. Hij onderhoudt alle mensen. We weten ook dat hij de zon laat schijnen over bozen en slechten. Dat hij het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij onderhoudt alle mensen. Maar Paulus zegt daar in het bijzonder bij. Hij zegt in het bijzonder de gelovigen. Hij is zo dicht bij ons als gelovigen. Hij is zelfs in ons door zijn Heilige Geest. Hij onderhoudt ons, hij beschermt ons, hij spoort ons aan, hij leidt ons, hij bewaakt ons. En dat is zo geweldig, dat we zo'n geweldige God hebben die zo met ons bewogen is en ons leidt. En wat mogen wij ons, broeders en zusters, ook inspannen? Dat wij dat doel voor ogen houden, dat wij zwoegen en strijden om een goed voorbeeld te zijn, om anderen te onderwijzen, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze medegelovigen, om ze op te bouwen in dat allerheiligst geloof. Strijdt u daar nog voor? Bent u zo nog bezig? Bent u zo nog een goed dienstknecht van de Heer Jezus? Heeft u de gemeente nog op het oog? Heeft u nog uw kinderen en kleinkinderen op het oog? Op hun behoud? Beveel deze dingen. Het is een bevel wat Paulus aan Timotheus geeft. Het is niet zomaar van, oh, doe dat maar, jongen. Nee, het is een bevel. Hier moet hij zich aan houden. Het is ook een bevel naar ons toe, van Gods wijze. Doe dit, onderwijs mensen. Wees daarmee bezig. En misschien denkt u wel van, ja, wie ben ik? Ik kan dat niet. En zo zegt ook Paulus tegen Timotheus, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Nee, laat je niet minachten. Timotheus was jong en de ouderen in de gemeente die kunnen zeggen van ja, ach dat jonge broekje, wat heeft hij ons te vertellen? Nee, Timotheus moest juist door het goede voorbeeld te geven aan de mensen het respect en het ontzag verdienen van de mensen. Hij moest een voorbeeld geven in woord, wandel, in liefde, in geest en in geloof en reinheid. Hij moest het in praktijk brengen, zodat de mensen hem gingen respecteren. Voorbeeld zijn in het woord, dus in de woorden die je spreekt. In wandel, dus in je gedrag. Hoe gedraag je? Wat zien mensen van jou? In liefde. Heb je liefde, de agape-liefde, de overgevende liefde voor de mensen om je heen, voor je geliefden. In geest. In een krachtige geest, in passie voor de Heer. Ben je zo bezig? In geloof,
In trouw, in geloofstrouw, ben je trouw aan de Heer en aan zijn woord. En in reinheid, ben je gehoorzaam aan de Heer of niet? Dat is zo belangrijk. En daar kunnen we onszelf ook aan toetsen. Dan kunt u zich ook aan toetsen. Ben ik op deze manier in deze dingen allemaal voorbeeld? Blijf bezig. Als je zo bezig bent, blijf dan bezig. Ook met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Timotheus wist niet wanneer Paulus zou komen. Maar Timotheus moest de gemeente voorlezen. Zoals ook in Openbaringen 1 staat, zalig zij die voorlezen. In de synagoge werd er gedeelten uit de Bijbel voorgelezen. Maar dat niet alleen. Ook met het vermanen, het bemoedigen, het aansporen van mensen. En met het onderwijzen. En dat ook met het oog op onderwijzen van de goede leer tegenover de kwade leer van de dwaaleraren. Het goede te onderwijzen. Blijf dat doen. Je kunt zo ontmoedigd worden. Je kunt het zo gaan verwaarlozen, de genadegave die je van God hebt ontvangen. Want God heeft ook aan Timotheus deze genadegave gegeven door zijn Heilige Geest. Hij heeft hem bekwaam gemaakt. God maakt u bekwaam om in zijn dienst te staan. Timotheus heeft dat ontvangen door een profetie. De handen zijn hem opgelegd door de ouderlingen in de gemeente. Een soort bevestiging. Die gave heb je gekregen onder handoplegging. Overdenk deze dingen, zegt hij. Dus blijf erin bezig. Leg het niet aan de kant. En dan denk ik ook voor mij als voorganger. Er zijn zoveel dingen die je afhouden om deze dingen te doen. De Satan is er als een kippen bij om je hier aan te onthouden. Want dan is dit er en dan is dat er. Wat je gedachten afleidt van de goede dingen die Paulus zo geeft. De wereld. Alles wat er in de wereld gebeurt. We kunnen zo makkelijk praten over corona, over de politiek, over de regering, over wat er in de wereld allemaal gebeurt. Maar het spreken en het nadenken over de Heer Jezus zelf, ja, dat sneeuwt onder. Nee, we moeten er juist in leven, zegt Paulus. Ons opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar wordt. Dat we vorderen, dat mensen het kunnen zien. Dat wij vorderen in het oefenen van het geloof, in de godsvrucht. Dat het vrucht gaat leven in ons leven, dat we godvruchtig zijn. Op elk gebied, dus zowel in woord, wandel, liefde, geest, als in geloof en in reinheid. En wat is het dan belangrijk? Dat we acht geven op onszelf. Dat wij onszelf gaan beproeven. Dat u uzelf gaat beproeven. Ben ik nog zo bezig? Bent u nog zo bezig? Zoals Timotheus bezig moet zijn in die gemeente van Efeze? Of heb ik het veronachtzaamd? Of heb ik me onder laten sneeuwen? Ben ik zo opgegaan in de wereld? Ben ik zo met mezelf bezig? Met mijn gevoel en hoe slecht het met mij gaat? Nee. Geef acht op uzelf en op de leer. Bent u nog in de goede leer? Bent u nog bezig met de goede woorden, met de waarheid? Houdt u zich nog aan de waarheid of hebt u zelf al zoveel dingen verzonnen zoals u denkt dat het kan gaan? Overdenk die dingen. Volhard daarin. Dat geeft aan dat het niet makkelijk gaat, maar dat u vast moet houden aan dat woord. Dat er zoveel afleiding is. Dat u zo ontmoedigd kunt worden, dat u het zo kunt veronachtzamen, verwaarlozen. Maar Paulus zegt, wanneer u deze dingen doet, dan heeft dat zo'n geweldige gevolgen. Dan zult u uzelf behouden en ook die u horen. In de Filippenzenbrief staat van, bewerk uw behoudenis met vrezen en beven. Dus waak over jezelf. Wees angstig voor jezelf, hoe u de fout kunt ingaan. Denk niet dat u alles maar kunt, dat u het wel even vol zult houden, dat u hoogmoedig bent. Wie staat, ziet toe dat u niet vallen. Nee, dat we onszelf behouden. Nee, de behoudenis in Christus. Maar dat we bij de Heer Jezus blijven. Dan moeten we niet op onszelf pochen, maar dan moeten we smeken. Heer, hou ons vast. En dat u hen die u horen ook behoud, dat ook zij onderhouden worden in het woord en in het geloof.
En als je hierover nadenkt, dan denk ik, wat is onze dienst toch belangrijk? Wat maakt het veel uit hoe wij bezig zijn, hoe wij een dienstknecht van de Heer zijn? En ik hoop dat u vanmorgen weer aangespoord bent om een goede dienstknecht van de Heer Jezus te mogen zijn. En hier wil ik het belaten en bid en vraag en smeek aan de Heer. Leid mij op de goede weg. Doorgrond mijn hart en ken mij, Heer. Opdat er die weg die verkeerd is, dat u die weg doet. En dat u me weer leidt door uw Heilige Geest en door uw woord. Amen.

Wat is het mooi als je dit lied kan zingen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Het is zo als de Heer Jezus door God geroepen werd om hier naar deze aarde te komen, dat de Heer Jezus zei, hier ben ik om uw wil te doen. En zo mogen ook wij zijn. Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Neem mijn leven. Ik geef mijn leven in uw handen. Ik geef alles. Elke vezel, elke cel in mij staat tot uw beschikking. Dat is een heel ander leven dan een leven voor jezelf. Ik wil dit of ik wil dat. Nee, je geeft tijd aan de Heer tot beschikking. Je wilt er voor de Heer en voor de mensen om je heen zijn. Toegewijd zijn. Want je weet hoe belangrijk het is om een dienstknecht van de Heer te zijn. En dat het straks ook zo mag zijn als wij bij de Heer komen, dat hij zegt, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Ik hoop dat de Heer dat van mij kan zeggen. Maar uit mezelf denk ik van nou, zo zal het niet zijn. Ik doe mijn best en meer kan ik niet. Maar het is de algehele overgave. En let wel, als u dat doet, als u dat zegt, en u zingt het makkelijk, neem mijn leven, laat het Heer, dat hij het ook gaat gebruiken. Dat hij het ook gaat doen. En dat is juist zo mooi. Zullen wij de Heer danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, Heer, wat is uw woord toch rijk. En wat mochten wij vanmorgen weer aangespoord worden om in dienst van u te staan. Paulus gaf die jonge Timotheus de opdracht over de gemeente van Efeze. Een geweldige verantwoordelijke taak. Heren, en zo ook wij. Zijn wij in uw dienst gesteld. En we beseffen dat niet al te vaak. We staan daar niet zo vaak bij stil. Maar ik hoop dat ook de luisteraars hun leven volkomen toegewijd mag zijn aan u, Heer. Dat we tijd nemen om te bijbelezen, gevoed te worden onder uw woord. Dat we ons door dat woord laten corrigeren. Dat we niet op eigen verzinsels leven, Heren. Heren, dat wij het ter harte nemen. Dat wij diepgang zoeken in uw woord. Wat er tegenwoordig zo weinig is, Heren, die diepgang. Dat we uw woord overdenken, herkauwen, zoals een koe het gras, de kuil over herkauwt, Heren. Want daar is zoveel tijd voor nodig. En die tijd wordt zo van ons geroofd, want we hebben het allemaal zo druk, Heren. Maar dat we prioriteiten gaan stellen in ons leven. Dat er tijd voor gebed is op vaste tijdstippen in ons dagelijkse leven. Dat er tijd is om de Bijbel te lezen. Tijd in gebed met u, Heren. Dat we naar zoveel we kunnen, naar de samenkomsten gaan en de bidstonden opzoeken, de Bijbelstudies opzoeken. Dat we leren om te vragen, Heren, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Zoals Samuel tot u sprak, die kleine Samuel. Heer, dat u zo met ons bezig zijn en dan bidden we voor ons land. We bidden voor de gemeenten in ons land. Heer, dat ze weer vrucht mogen dragen. Het zout en zout en het licht en het licht mogen zijn. Want het is zo belangrijk in deze tijd. We bidden voor onze regering, die vaak zo blind is, omdat ze de Bijbel weggedaan hebben. Omdat ze u, Heere God, weggeredeneerd hebben. Omdat ze op eigen verzinsels leven, Heere. Met eigen gedachten, maar we kunnen het zelf wel. Nou, we zien dat ze het niet kunnen. We zien de chaos in deze wereld. Maar Heere, wilt u komen dat de hemel openscheurt, Heere. Dat mensen weer gaan beven voor uw woord, voor wie u bent. We bidden voor uw volk Israël. Heer, zegen uw volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de spoedige komst van u, Heere Jezus, naar deze wereld in heerlijkheid. Heere, om recht en gerechtigheid op deze wereld te brengen. En we bidden dat ook nu nog velen tot geloof mogen komen in u, Heer Jezus. Zowel heidenen als joden, Heren, om bij u te mogen leven. Om in die heerlijkheid van de Heren mogen te zijn. Om te mogen ervaren, te mogen weten dat we gedragen worden door u, Heer Jezus. En beschermd te worden in uw bewarende handen, Heer. Zo danken we u voor deze dienst die we vanmorgen mochten hebben, Heer. Alle eer, alle glorie, alle wijsheid en macht en kracht komt u toe. Tot in eeuwigheid. Amen.
Ons slotlied waar we naar gaan luisteren is opwekking 520. Wees mijn verlangen. Daarna, na het lied, hebben we nog de zegenbeden van de Heer.

0: wij mogen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Totdat Jezus komt. En we zeggen Maranatha. Kom, Heer Jezus. En wie dorst heeft, nemen het water des levens om niet. En Heer Jezus, we mogen u aan uw belofte houden. U zegt, ik kom spoedig. Ik kom haastig. Amen.
1: De circuitzingers van deze sneintemorgen kwam ik wel live hier vanuit de studio en stuurt onder leiding van vanganger Dirk Verbeek Uternaat, vanganger van de Baptistengemeente in Dokkum. De muzikale listing in deze dienst waar ik Joert werd verzorgd als programmamaker. Omsluitend om jouw alven beginnen we weer met geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het dienst van Nije Wiekersnijn zal voorgaan de heer Laurens Duplessis uit Skinnegautum, directeur van de Stichting Opwekking. Vanaf dit plak nog een hele goeie snijn te wensen.
2: Glorieklanken, het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek met Ale Bos.
1: En er werd een hele goeie morgen, Herke Stiege. Hartelijk welkom bij mijn eigen geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Ja, ik deze snoeien wil het programma weer maken. En het is een programma voor Jim, maar vooral terug Jim. Want Jim, mooie de noemers terug Jan, die wij van Jim draaien gaan. En Jim ken ik Joert West Kilje op het nummer 0518 45 15 02. En dan krijg je hem of Renske de Vries of Gera Kornman op de telefoon. En die noteren ontzettend graag Jim Weesken. En ja, misschien heb je mijn nummer daarom heel graag weer eens een keer jaren wil. En dat eigenlijk nooit met rood wordt. Nou, skill je even naar dat telefoonteam en zij ziek je dat op. En dan kunnen we dat even weer van hem draaien. Verder kun je hem natuurlijk liedjes omvragen omdat er niet een jiddy is. Of als een bemoediging bij een ziekenhuisopname of tussenkomst uit het ziekenhuis. Het kan eigenlijk voor allerhande soorten van dingen. En denk eens om dat liedje stukje nooit te leven dat hij hem dan betreft. Even om een oor denken en van die oor even een plaatsje omvragen. Ach, het is een hele liedje moeite en het kan hele grote dingen doen. Dus skill je 0518 44 15 02. Renske en Gera, die zitten er helemaal klaar voor. En wij hier natuurlijk ik, want ik moet al hier wel een beetje om elkaar praten. Dus dat komt verder zich helemaal goed. Er zijn verleden weken drie noemers lezen leren, daar beginnen we deze uitsturing mooi. En de eerste die kwam van Frankje Bosma. En die wil een plaatsje draaien voor alle harkers van dit programma. En ze zei, het is gewoon een heel mooi lied. Het komt van Nederland Zingt en het noemer heet Heer. U bent mijn leven.

Een prachtig mooi lied om dit programma mooi te beginnen. En ja, wij maken dit programma te geren. Jemme thuis, die thuis de lieden terug jou. En wij hier in de studio, die thuis de lieden naar van hem draaien. Maar we maken alles doen ter eer en glorie van uw hemelske huid. Uw Heer, die er altijd voor u is, die er altijd voor u kleest. En ja, dan is dit natuurlijk een fantastisch mooi lied om mooi te beginnen. Goed, de volgende mevrouw die ik van verleden week is, die kwam van Hilly Poortstra van Haas. En dat is eigenlijk een in memoriam, want ze schreeuwt, het is bestemd van mijn mem en mijn squamem en die zoon op tongens die 16 juli Jiddiwest hebben. Nou is Hilly Poortstra zelf al, die had al bij de bejaarden, zeiden ze dat. En dan nog een plaatsje trouwens in memoriam van mem en squamem. Ja, dat ben van die dagen, die viert je nooit, die datums. Dus vandaar dat zij daar een plaatje voor draaien wil. Diverse korens, jongen, ruwe stormen mogen woeden.

We hebben nog één nummer dat verleden week net om daar komen binnen. En dat nummer kwam van Tine de Vries. En die wil een plaatje draaien van Mindert en Aukje. Van Sietske Tolsma. Van Kees en Betty. Van Frans Vertuin en van Britten van der Wouden. En Jim krijgt alleer een vriendelijke groet van Tine de Vries. En zij wil dat Dwan mooi lied zongen trog zegen. Mag ik jou tot zegen zijn?

Ja, dan hebben we het aan de oorvragen van deze snoeien. En de eerste daarvan die komt van Seike Wassenaar. En Seike die schreeuwt graag, wil ik het prachtig lied oorvragen. Als bemoediging voor alle harkes. En in het bijzonder voor elke een die ziek is of eenzaam ben. En dit lied dat is ik bestemd voor het team van Gloriekanker. Waarvoor wij dan natuurlijk weer heel hartelijk dank, zei ze Seike. En Seike schreeuwt verder mooie de woorden van dit lied. Us eroen herinneren dat de Heer us altijd kind en altijd dicht bij us is. Zij het opvragen, opwekking 518. Heer, u bent altijd bij mij.

Het meer van Haas en die had een liedje voor hemzelf, wil ik vragen. En ja, dat is een nijnummer van Leanne Crawford. En het is dus weer een Engelstalig nummer. Het nummer heet Thank God. En het nummer dat vertelt eigenlijk van Heer, ik ben blij dat jou de Ierde schapen hebben. En dat wij, die jou mij geschapen hebben, dat ik op die Ierde omrennen mooi in alle vrijheid. En ja, ik ben daar gewoon ontzettend dankbaar voor. Leanne Crawford, thank God.

Ja, toch weer een prachtig mooi lied om dankbaar ta uiting te brengen. En dat je dankbaar bent voor alle zegeningen die je zo dagelijks weer krijgt. Fantastisch mooi. Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. En die komt van Arend de Graaf van Balzert. Die heb ik best skillen. En die wil een plaatje draaien voor hemzelf, maar ik voor het team van Glorieklanken. En hij zei, ja, dat lied wat ik omvragen graag jaren wil, dat is een mooi lied. En het gaat over leeuwen en het volhouden daarvan. En daarom heeft er omvragen nummer zo'n troot christelijk mannenkoord harde. Wie gelooft tot aan het einde?

Jitske, het is ik skillen. Oh nee, net skillen. Je hebt dus mailt. Of via de app is dat gewoon leuk. Maar goed, voor haarzelf en voor alle harkers van dit programma. En Jitske die schreeuwt elke keer als ik dit liedje heb, dan viel ik gewoon hoe dichtbij de Heer bij u kom ik in. En hoe mooi gevoel dat het altijd is. Opwekking, Psalm 164, zegenkroon.

De volgende omvraag is omvregen terug het team van de kerkelijke programma's hier bij Omroep Zilt. En dit nummer is bestemd van Rini Schoorstra en zijn dochter Gritsi Naomi. En die in het internaat. Rini Schoorstra die gaat heel regelmatig voor in de kerkdiensten die wij hier uitsturen bij Omroep Zilt. En op tongensdag 16 juli is zijn vrouw en de mem van Gritsi Naomi overleden. En dat hekt door Ineke Schoorstra Dijkstra. En de rouwdienst die we horen op tijdens 21 juli. En wij willen via dit programma haren ik bemoedigen. En natuurlijk een hele grote sterkte wensje bij het verlies van zijn vrouw en haar mem Ineke. En we willen voor haar daarom dit nummer draaien. Opwekking 808 op die dag.

heel even terugkomen op dit lied, want Ineke Schoorstra, die is dus overleden, maar die koos zich net zo heel best uitrie over haar leven, maar ze koos wel je vol opschreeuwen. En ze had ik schriften volschreeuwen, maar ze is in heel groot geloofsvertrouwen is zij inslipt. En dat is toch wel weer heel mooi om te horen. Goed, gaan we naar de volgende vraag. Die komt van Kees Boersma van Oemanskerk. En dit nummer is van hemzelf. Mark van Schimem, Matsje Boersma Ekema, die in het zorgcentrum in Verwet wint. Sam maar weer even een mooi plaatje om naar te luisteren, zei Kees. Johannes de Heer, nummer 116. En het wordt zongen terug de zingende zusjes. De doorboorde hand.

De volgende vraag die komt van Britta van der Woude en is bestemd voor haar zoon Geert van der Woude. En die is Jiddy of Jiddy West, 52 jaar geworden en krijgt een hartelijke felicitatie daarmee. Nou heeft Britta een nummer gekregen, een hand op de schouder, en zei toch dat Gert en Hermien dat zongen, maar het gaat om Wietse en Tineke van der Heijden, die zongen dit lied, een hand op je schouder.

Volgens mij, Ellie en Rick, dit noem ik op harde programma's tegen. Maar goed, schuiven nou alles nooit. Kees Wierstra heeft dus ik skillen en die wil een plaatje draaien van Betty Prins, van Britta van der Wouden, van Tine de Vries, van Frans Vertuin, van Oane en Romy Steekstra, van de Bilkerts en van het team van Glorieklanken, waarvoor wij dankzij ze. Elk krijgt van Kees Wierstra een bemoediging. Johannes de Heer, zongt, zegen ons al het goede.

Het volgende oorvraag die komt van Us Judith uit Haas. Ze heeft het liedje voor haarzelf omvregen, maar ik voor alle harkers van dit programma. En Judith die schuit, dit is een fantastisch mooi lied om nooit te harken, maar vooral om het mooi te zingen. En wij weten natuurlijk hoe mooi het Judith zingen kan. Dus zong lekker mooi, Judith. Ademproject, mooi het noemer. Adem.

0: gansvrij.
1: Zeker Wassenaar, die heeft nog een plaatje om Freek. En dat is deze keer bestemd van Judith, van Jitske, van Sjoerd. En zij schreeuwt graag, wil ik van Jimme dit prachtige lied Goodness of God van Sissy Winans omvragen. En ik hoop je dat dit lied Jim bemoedig je mooi en Jimme erom herinner je mooi om Gods trouw elke dag opnij. Sissy Winans en Goodness of God.

Een prachtig lied, maar ik moet er een beetje vaat achter zetten, dus komen we net uit. Sjoerd Mier, die had nog een plaatje ongevreken en dat is van hemzelf bestemd. En hij zei dat is ook weer een prachtig lied om naar te herkien. Martijn Bewalda, mooi, dapper genoeg.

Willem Bouma, jou krijg een bemoediging om ben terug quarantini venstra. En zij hier oorvregen nummer groot is uw trouw en dat moest dan zong worden toch een Urkermannenkoor. Nou, we hebben het Urkermannen ensemble van die dit nummer zongt. Groot is uw trouw.

Vrouwtje Wassenaar heeft dus ik een berichtje dient via haar dochter Seike. En vrouwtje die wil graag een plaatsje draaien voor Anneke Faber. Want oorhoen een tees die 21 juli wie Anneke Jiri. En daarom wil vrouwtje haar graag nog een felicitatie aanbieden. En mooi een muzikale groet. En daarom zongt het koor Morning Light gefeliciteerd, zeggen wij.

Corentini Veenstra en nog een plaats, jongen Vregen. Deze keer is dat bestemd van Joke en van Pieter van der Duim. En Jim, weer een hele grote sterkte te wensen en een bemoediging. En Jim krijgt het nummer veilig rustend in uw armen, jongen Ben.

mijn dagen heeft hij in zijn hand water zongen. En ja, dat is voor hun een heel mooi lied. Ik ga gauw naar de laatste vraag die we hier draaien komen. En dat, die komt van Jeltje Spoelstra. En Jeltje heeft verleden week volgens haar ik een lied omvragen. Dat is bij ons nooit binnenkomen. Dus ja, dan kunnen we hem ook niet draaien. Maar dat was een lied die we bestemd voor Klaske Boomsma van Minnetskeer. En die wie op 12 juni jiddy, en die kreeg een hertelijke felicitatie, mooi de hertelijke groeten van Jeltje Spoelstra. Maar zie je nou ik van Teke Hoekstra van Stiens een plaatsje om vregen, en ik ga juist rond ook een mail beantwoorden al zo, en ik denk dat we hem combineren vanwege de tijd. En dat doen we dus ik, maar die is ik jiddy West, en die krijg ik de hertelijke groeten, mooi gods zijn voor het nieuwe levensjaar. Wij hebben nog een nummer voor haar kleersteen van het Urkermans, of de Urkermans-formatie. Ik ben een koninklijk kind.

Ja, beste mensen, dit wordt het laatste nummer wat we draaien konden. En ik heb hier nog draaien, eigenlijk vier lezen die het nog gedraaid worden moesten. En we zetten er nou even een nummer onder, daar heb ik het straks nog even over. Maar Ike en Minder, die hier ik nog een plaatsje om vregen. En die zei ze van, ja, wij winnen en we leven hier in goede gezondheid. En nou, de operatie van Ike is dat bijzonder. En daarom een nummer van Edoza, The Holy City. Dan het Chris Wiebenga van Haas nog een plaatsje om te vragen van Stuart Meer. En dat moet een nummer worden van Liane Crawford, Still Waters. En we krijgen nog een briefje binnen van Stuart en Anne Bauma. En die wil een plaatsje draaien van Mark en Yvonne van de band van Litlum. Die krijgen een bemoediging. En daar mag we verdraaien het Rieuwhout en Kruis. Dan heb ik nou nog een nummer hieronder draaien. Dat hebben we onbeen gekregen. Maar wij weten net wie het jongt. En wij weten net wat de titel van dit nummer is. Dan zou hem daar nog straks even goed naar Harkje willen. En als je het weten dat u graag even trooi aan willen. Dan zullen wij dat zeer op prijs stellen. Ik wil hem al hier geweldig bedanken voor het mooi doen van dit programma. Het ziet we bomvol. En dat is prachtig om het zo te mooi te zien. Ik wil Renske de Vries en Gera Kornman bedanken voor het ondernemen van alle telefoontjes, het noteren van alle verzoekjes. Johannes Bleken die de techniek, ik ben fantastisch. En zo konden wij dit programma maken mooi. Na een week is Glorieklanken er weer, dan is de presentatie in handen van Saskia de Jong. Ik wens Kim nog een hele goede snoeita en Harkje nog even goed naar dit laatste lied. Als je het weet, jou het dus graag even terug.

0: Radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Waar Alink en Co. Geen Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.

Goedemiddag en welkom bij de Ziltemiddag van Omroep Zilt. Het is zondag 26 juli en de klok slaat 2 uur. Mijn naam is Jacques de Vries en de komende 4 uren nemen technicus Verder ten Hoeve en ik je mee langs het laatste nieuws uit Waardhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Met sport uit de regio en natuurlijk de beste muziek voor deze middag. Of je nu onderweg bent aan het werk of thuis luistert, fijn dat je erbij bent. Dit is Ziltemiddag.

0: Dat was Itga van Dua Lipa. Centraal staat vanmiddag de jaarlijkse dorpskaatspartij van Arum. En die wordt al heel lang genoemd de Gerrit Okkinga-partij. Als eerbetoon aan de legendarische Arumer kaatser Okkinga, Gerrit Okkinga. Trons in Arum zijn aanwezig Jan Bakker en Henk Hempenius. Jan doet het verslag van de heren. Henk neemt de dames voor zijn rekening. En we beginnen bij Henk.
1: Ja, daar binnen van midden dus om tolvoer uit aanzetten. Langzamerhand kunnen hier in ieder geval de paraplu's weer eens even oud. Want ja, we hebben al een mooi wat wetter hier op het keertschild in Arum. En dan hebben ze 1 tot en met 4. Ja, die beide wedstrijden binnen krekt uit. Ja, wel spannende partijen, want er wordt wel verschil in de eerste op de cycliek verkeerd. Iris Veldman, Rikster Winia, Jelde Koopmans, stonden zien door Annette Haan. Gert Oliklemaan, Nijholt en Jenny Terstra. Dan wordt het vierde traaien eerst in Gliek. Wordt het uiteindelijk 4 eerst in Gliek. En dan is het op 4 om 5 en 0-6 aan het. Ze behoort de keers en daarmee pakken zij de overwinning en gaan zij dus naar de tweede omloop hier in Arum. Dan de nummers 3 en 4. Gerbrecht Koster, Rix Blanke, Noël Hiddingas en Janne Palma, Ilse Baantra en Suzanne Allema. Ja, daar pakte het bedoel van... Gerbrecht Koster een traaimien voorsprong. Ja, en dan komt langzamerhand het partij van Janne op gang. En ja, knokt zich waarom in de wedstrijd. Het wordt uiteindelijk daar 5 om het draaien. En zoals je vier in het voordeel van Perdue van Janne Palma. En zij winnen dus de partij. Want de bal van Gerbrecht is vervolgens boeten. En dus gaan wij op wij naar de nummers 5, 6, Zoon en 8. Larissa Smink, Anouk Smink, Sani Tzadi, Ginaas Nlos, Sjen Louise Krol, Jeska Terpstra en Sjenet Winia. En Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vierde de Vries. Zij gaan het aard opnemen. Sjen Rudy Kroondik, Lisanne Skaringa en Noah. En ja, dan hebben we de volledige eerste lijst bestiet dus op het veld hier bij de vrouw, hier in Arum.
0: Henk, dankjewel. Wij komen regelmatig vanmiddag bij jou terug. We gaan door met een nummer van Madonna, True. We gaan nog even naar Jan, natuurlijk. Jan Bakker, die pakken we meteen ook eventjes mee. Jan, kom maar in.
2: Ja, dankjewel studio Jems, zijn dat het 12 uur weer, maar het is bij mij hier nog maar 1 uur en dat ben ik blij om het oor, waren wel heel let van dat we thuis binnen. We zijn inderdaad bij de Gerrit Okkinga partij, trieste omstandigheden tot nota, maar wat Henk ik zei, het wit wat die achter onderloft. Van orde waren ze, komen wat witter wolken aan dan de donkere wolken die er de krek hangen. Dus dit, we hopen dat het droog wordt, want het is net zo vol om hier te wijzen. Zo. Wij zitten natuurlijk droog, maar de meesten eromheen, binnen net voor, er zitten misschien een 150 man in de tribune aan de linkerkant van mij en er zitten wat meesten in de tent. Die drinken daar een bakje, ja, die eten daar even wat. En dat is het enige. We hebben geen muziekkorps, we hebben nog geen fleur. Maar we zijn wel logeerd met de Gerrit Okkinga partij. En inderdaad, Gerrit Okkinga, de man hier van de Keersen, destijds van Arum. De huid van Gerben en zijn broer natuurlijk, die het ontiegelijk protodien heeft van de Keersen. Wij gaan inderdaad terug naar de eerste omloop. We hebben gezien dat Remmelbang met Jordan Baris van Beem en Evert Pieter Tals met opnemen moesten zien. Menno Verschieten, Rick Minnesma en Cisse Steenstra. Die man hing tot nota 12 wedstrijden spelen, 12 wedstrijden won. En dat ging juist er helemaal verkeerd. Of tenminste, dat weer van het keerste misschien wel mooi. Want dat weer Toddy Martin Bersma die het juist van hun won, maar 4 miljoen. En diezelfde Martin Bersma gingen in het begin van het seizoen. Ik had er Trijke bij geweest in de finale. En Trijke gingen ze maar 4 miljoen als je Menno Verschieten. Maar die man ging Menno Verschieten en zijn maat gingen er juist er al maar 4 miljoen. Maar die winnen nog maar 4 miljoen van Remmel Bauma, Jordan Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Dus Menno Verschieten, Rick Minnesma en Cisse Steenstra die gingen naar de tweede omloop. En wie komen ze dat zien? Inderdaad, Martin Bersma, Hester Pasma en Erwin Sielstra. Want die winnen met 4 met 12 van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Dus we hebben de wedstrijd in de wedstrijd straks op de tweede omloop. De wedstrijd natuurlijk van, we willen sowieso van het partij van Cisse Steenstra winnen. En Cisse Steenstra wil natuurlijk hun afdeel van Juster. Zat ze dat zijn in de pers, toch weer goed maatje richting de PC. Want die zit er rond te komen natuurlijk, waar ze. En dan met de kappen omheen, dan met de kappen in kant uit. En dan met je de Jordik steen, want dan krijg je de flow misschien weer te pakken. Maar inderdaad, Martin Bersma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra, die winnen maar 4 met 12 van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banster, wat ik zei. En nu zullen we de patroon 4 met 6. Redme Saagman, Steven van der Meer en Jurrit Oosinga. Die keer te zien, Drent, Jesse van Beem, Van der Riep, Nick van der Wald, van Saai Beren en Jelvin Kaper. En daar zit het spul een gelijk, dus dat geeft mooi gelijk op. En de patroon zomer nacht ben ik los, Peter van Zuiden, Alert Hoestra en Kevin Jordi Hiemstra. Die steen een scannerspul voor, zien het patroon van nummer 8. Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volksma.
0: Jan Bakker, jij ook dankjewel. En ook bij jou komen wij vanmiddag veelvuldig terug.

0: Ja, dat was Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Een nummer wat veelvuldig gecoverd is. Onder andere door Creedence Clearwater Revival. We gaan weer naar Arem toe. Naar Henk Hempenius.
1: Ja, hier de cirkel ondertussen de, nus, de nummers 4, 6, 7 en 8 op het veld zijn de eerste vier op het doen. Ja, die hebben hun wedstrijd al gekeerd. En dat kan wel eens een hele mooie wedstrijd worden tussen de nummers 5 en 6 van de list. Larissa Smink, Anouk Smink, Sennie Tsadishin, Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En de hoorpartij hier tussen Anna Enema, Iris Oosterbaan, Vier de Vries, ik, Jean Pertoe van Rudy Kronik, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga. Beide partijen binnen echt krek uitzetten. Tussen de formaties van Larissa en Pertoe van Louise Krol is het correct twakkelijk worden. Terug een sitbal en een boetenslag en laat nog een keer zien in het tussenspel. En bij de formatie van Rudy Kronik, ja, zij krijgen de eerste trappen onder de telegraaf. Want ja, de bal van Anna Enema is boeten. Dus we zijn correct los, maar de volgende vier Pertoe bij de Fraudi. En ja, de eerste trappen toen die stemmen dus al op de tweede list. Dat is het Pertoe van Annette de Haan, Gertel Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Ze winnen op 4-5 en 0-6 van het Pertoe van Iris Veldman, Rikster Winia en Jelde Koopmans. Ja, en het Pertoe van Jana Palma, Ilse Baanstra en Suzanne allemaal. Loopt dan het langste aan, Shin Pertoe van de Gebre Koster, Riks Blanke en Noël Hiddinga. Wat hebben we te draaien, 5 en 4-6. De bal is dan boeten van Gerbrecht, dus straks op de tweede list. De eerste partij, het Pertoe van Annette de Haan, Gertel Liekema Nijholt, Jenny Terpstra, Shin Pertoe van Jana Palma, Ilse Baanstra en Suzanne. De nummers 4, 6, 7 en 8. Ben correct u de startblokken dan hier in Arem.
0: Wij gaan het volgen, Henk. En we gaan direct door naar Jan Bakker, die de heren onder zijn hoede heeft.
2: Ja, Reppen Sageman, Steven van der Meer en Jurre Doosinga. Die komen op Spulmgrieke, Cycliks. En Brent Jesse van Been, Nick van der Walten, Jelvin Kaper van Sint Anna Parochie. En Brent Jesse van Been, die mag de bal opstaan. En die brengt hem bij Steven van der Meer. En die weet over hier mooi. Die staat die bal boven door alles heen, over de tribune heen. En dat betekent dat hij de trui met waar wordt van het patoer van Reppen Sagemans, Steven van der Meer en Jurre Doosinga. Peter van Suden, patoer nummer Zoon, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra. Die hebben een gatje slaan. Ja. Die stemmen Skinner Traaien is voor zijn Corne Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma.
0: We gaan door met Jambalaya Fats Domino.
3: Nieuws, cultuur en muziek uit Noordwest-Friesland. Dit is de Ziltemiddag.

0: Penny Lane van de Beatles, geschreven in 1967 door Paul McCartney. Een soort nostalgisch verhaal over zijn jeugd. Maar goed, dat was 60 jaar geleden. We gaan snel weer naar de actualiteit in Arum. Henk Hempenius.
1: Ja, dus je ook naar de nummers 4, 6, 7, 8 bij de vrouw. Larissa Smink, Anouk Smink, Sandy Tsadi, Shin, Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Ja, daar hebben we ondertussen het eerste bordje verkeerd. Dat ging op de 6-2. Dan is de bal boeten van Louise. En dat betekent dus dat de formatie van Larissa Smink dus een eerste voorsprong heeft. Het is ondertussen alweer fjouw gelijk in het volgende eerste derde. Dus we hebben gekregen die dan zetten. Mooi die wedstrijd hier in Arum. En het is, ja, je moet hier echt paraplu op, paraplu al. En in het orenperk dus tussen de bedoeling van formatie van Rudy Kronik, Lisanne Skaringen en Noël Elzinga. Zij ben op voorsprong kwam. Zijn het bedoel van Anna Enema, Vira de Vries en natuurlijk Achterinse. Hier is Oosterbaan. En daar waren de eerste verkeers op de 6-2. En dan is de bal boven van Noah. En dat betekent dus de eerste verkeers hier bij de Vrouwelijks H-klasse in Arum.
0: Dankjewel Hans. En we gaan door naar Jan Bakker. Hoe is de stand van zaken bij de heren, Jan?
2: Ja, dat wil ik de microfoon er wel in bijpakken natuurlijk. Heel aan een mooi plankje van mij. Ja, de stand van zaken is best wel leuk bij het partour nummer 4. Redman Saagman, Steven van der Meer en Jurrit Oosgaard. Sjen nummer 6, Brent, Jesse van Beem, Nick van der Walten, Jelvin Kaper. En die man die kwam een traai met waar achter. Maar ondertussen is het traai is in de geworden. Dus die partij gaat heel mooi gelijk op. Niels Brent, Jesse van Beem, Nick van der Walten en Jelvin Kaper. Ik alweer het misschien het waarste in. De jongere partij, nummer 7, Peter van Suden, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstraat, Sint-Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Ja, derde het partour van Corné Tuninga toch wat rondingen. Die pakken hun eerst en Steve Wommel draaien in achter en fjouwt waar. Dus Peter van Suden, Aad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra, die winnen door de held. Dank u wel.
0: Dank u wel, Jan. Het is een beetje regenachtig, daarom dachten we, laten we eens een liedje tussendoor gooien wat met de zon te maken heeft. Alleen ook een klein allertje onder gras. The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
3: Dit is

0: Liar. Prachtig nummer van Davina Michel. Henk, als ik zo naar buiten kijk, dan lijkt het erop dat het wat droger wordt. Klopt dat?
1: Ja, het is hier paraplu op. Paraplu al eigenlijk op dit moment bij de vrouw in Arnhem. En ja, het lijkt het wat op te lossen inderdaad. En we hopen natuurlijk maar snel dat het heel snel droog wordt hier. Ja, nu bloot het wat miserien. En ja, dat is natuurlijk net een leuke keer te rijden. En dat scheelt hier natuurlijk ook een heel soort meisje op het keertje. Maar ondertussen willen we dus wel volop keersen hier bij de vrouw. Ja, het eerste bordje ging naar het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink. En natuurlijk zijn iets uit die simpedoel van Louise Krol, Jessica Terpstra en natuurlijk Jeanette Winia. En vervolgens wordt het zoals het waar. En dan zou het Anouk Smink, die zei van dankjewel, rammelt de bal een hele andere boppen heen. En zij hebben dus een speelvoorsprong onder Telegraaf hingen. Ja, nou is het correct een spul om het eerst te worden. Want het weer Louise Krol, ze weer goodbye in het tussenspel. Op de zoals het waar, werd zij de bal voor de keertje te keren. En daarmee komt er dus een spul om het eerst te hingen. En een schienetwaar. En die schienetwaar hing het ik in het voordeel van Pedro van Louise Krol. Ja, daar op de andere kant, daar ging het eerste bordje naar Pedro van Rudy Kronik. Maar Noah Elzinga en Alisana Skaringa. Ja, vervolgens wordt het Saïd Gliek. En dan Mario Rudy Kronik de bal weer naar het perk te sturen. Dat had in dit geval net goed. De bal die keert een heel lang. Ja, die knikt eigenlijk krijgt de vier uur het perk in. En zij hebben daar dus eerst een Gliek en Fjoudwaar hingen. Die Fjoudwaar die hing het aan de kant van het Pedro van Anne Hennema. Een heel prachtige zitbal van Anne Hennema. En dat betekent, nee, het wordt de Fjouwelijk natuurlijk, want de Fjouwelijk hebben we in handen van Pedro van Rudy Kronik, zij zijn nummer 8 op de list. Larissa Smink stiet ondertussen weer klaar. Spel om het eerste steen zijn naar voren. Ja, de eerste twee punten ben we voor het Pedro van Louise Krol. En dan ben ik benieuwd wat Larissa naar richting dat perk sturen zal. Komt Money onder in, brengt hem achterin. Misschien net hebben we die record dan vliegend. En daar kan Anouk net bij. En dat betekent dus dat het Pedro van Louise Krol. Ze komen wel weer om. Spel om het eerste steen zijn naar achter. Maar wel misschien de Fjouw voor Noodtrof. Die bobbelslag van Jeanette. Dus de spanning keert langzamerhand weer om in de partijen.
0: Henk Apenius, dankjewel. En we gaan heel snel door naar Jan Bakker.
2: Ja, Redmer Sagemans, patroon nummer 4, Steven van der Meer en Jurre de Wozinga. Ze staan een mooi voortje in Brent, Jesse van der Beem, Nick van der Walten, Jelvin Kaper. Maar nee, dat verloren in de ring van de wedstrijd, want wie traaien is gekregen, het wordt de Sarge gelegen. En dan is het toch Brent, Jesse van Beem die dat eerst nog aan taal loopt. Ik heb net echt zo'n goed dat gong, want op de orenveld wie het Peter van Zutten die het veld al moest. En zeggen we dat het patroon Corné Tuninga en Simaten de jaske zondag. Dus we hebben net in de gaten wat er aan de hand is, maar dat betekende wel dat ik die slag even mist op de Sarge gelegen. Het houdt wel in dat Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald en Jelvin Kaper met vuilere metraaien voorkomend zijn. Rapper Sagerman, Steven van der Meer en Jurre de Wozinga. En de partij werkt door hier, patroon nummer Sam, Peter van Zuiden, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Daar wie een gotje slaan van schinnetraaien. Eerst natuurlijk datzelfde patroon, zijn Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Maar ondertussen is het de traaien met twaalf worden. Dus Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma, die hebben de inhaalslag proberen te maken, maar dan is het Peter van Zuiden niet van het veld allemaal. En zitten we nog te wachten hoe die partij verder in de zil.
0: Dankjewel, Jan Bakker. En we gaan door met Moi, Lolita van Élysée.

0: Moi Lolita van Elysée. We kijken heel eventjes vooruit naar de PC van komende woensdag. Het partuur van Auke Boomsma, Marten Leijenaar en Jelmer Miedema heeft afgelopen week op het Sjoekeland de Kids afgewonnen. In de finale verstoegen zij het partuur van Wiebe van Wier overtuigend met 2-5 en 0-6. Met overwinning bemachtigt het drietal het 16e en laatste startbewijs voor de 173e PC, die, zoals ik zei, woensdag in Vraneker wordt verkaatst. Boomsma en zijn maten maakten hun favoriete rol waar. In de halve finale rekenen zij al overtuigend af met het partuur van Kast Hoekstra, Tijmen Bijlsma en Silvan Elzinga.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is

0: Madonna, vorige week zondag zong ze nog bij de finale, de WK-finale Spanje-Argentinië en nu bij Omroep Zilt. We gaan snel terug naar Arum, naar Henk Hempenius.
1: Ja, dat is ondertussen de nummers 4 en Soys, Larissa Smink, Anouk Smink zijn iets die gewoon vliegende uur de startblokken. Sipperdoel van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Het weer spul voor hun en dan wil het Soys 2. En dan is het uiteindelijk toch Louise. Ze staat op een goede plak, op een goed moment, keert de bal voor de keers. En dat betekent spul om het eerst. Ja, en vervolgens is het uiteindelijk op de spul om het eerst. En de twee zou de keers net voorbij het perk van Anouk en Senne. Dat betekent het spul om gelijk. Ja, en terwijl een boetenslag krijgt van Larissa op de schiener Soys, is het toch draai om het waar. In het voordeel van Peru van Louise Krol. Mooie beide maten natuurlijk. Jeanette Winia en Jeska Terstra. Ze staan in de schinnenfinale waar ik al voordeel is het twee keers in het tussenspel. En dat betekent der in ieder geval even een rally van opslag. En op de andere kant, ja, daar zie ik ondertussen dat de partij ik der rond de kantlijn is. Het eerste bordje gong, ik bedoel van Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga, Shin Anna en Emma, Iris Oosterbaan en vierde de Vries. Dan krijg je twee keer de Soiglik achter elkaar, drie keer eigenlijk. Maar ja, de eerste werd kweeopslaan terug Rudy Kroondijk, dat betekent eerst een glik. En vervolgens op de Soiglik is de bal boeten van Noah, dat betekent Soiglik. En dat weer dus spul om het eerst. En ondertussen had het bedoel van Anna en Emma de voorsprong toch weer uit te bouwen. Het weer Soiglik en dan get ik dat bordje uiteindelijk. Nooit het bedoel van uiteindelijk aan de maand een mooie natuurlijke vierde de Vries en Iris Oosterbaan. Zij staan dus ondertussen traaien voor. En op de overkant het bedoel van Louise Krol. De touwtjes stevige langsmaand in hand. Dus er binnen stonden de spul achter. En binnen nou misschien wel op wijn naar dat vierde bordje. En het tweede keer luidt er nog in het tussenspel. Ja, die luidt op een meter of twee achter de slaglijnen. En dat betekent dus dat Louise Aert die opslagverzwaring maar Jeska bij haar op de boppen. En die opslagbal nemen we natuurlijk maar even mooi. Anouk Smink voorin, Senne Itzadi achterin. Traaien met twee en een schinnen size nou on de Telegraaf. Komt de bal, maar het perkt dat gaat net goed. Deze bal van Louise gaat boeten. En zouden we daar in ieder geval size 2. En op de andere kant is het dus traaien worden. En de eerste 2 punten ben we van bedoel van Rudy Kroondijk. Want het perken van Lisanne en Noah werd de eerste keer te passeren. Daar luidt een tweede keer, die luidt op een meterke uit de middenlijn van de middenlijn. En dat betekent dus dat de vierde de bal nou richting het perk stuurde. Mooi. Komt ze mooi heronder en stuurt hem achterin bij Noah Elzinga. Die rekent hem goed, maar daar kan Iris Oosterbaan bij. Hij gaat tussen Lisanne en uiteindelijk tussen Lisanne en Rudy terug. Dus Traaien en Twaglik. Louise Krol is alweer onderwijs. Kan hem zelf retourneren? Ja, die kan hem zelf retourneren. Komt er een keertje te lezen van een meter of jouw uit de voorlinie. Betekent in ieder geval even een ruilie van opslag. En die opslagbal neem ik natuurlijk nog even een mooi voor we weer even zeggen bij collega Jan Bakker natuurlijk. Ja, het partoer van Louise kan een fot en gatsje slaan. Misschien wel een boy naar die jouw om het waar voorsprong. Nadat ze eerst dus een spul achterkwam te steen. Zover is het nog net. Larissa of Senica die zullen deze keertje verdedigen. Op de oorkant is het Anna Enema die de bal achterin jouwt bij Noël. Ja, en die witter worden hier mooi. Die bal gaat een heel eind door de boppen heen. En zo komt het bedoel van Rudy Kroondijk in ieder geval in dit eerste op een fjouwdwaal voorsprong. En zij steen dus ondertussen dus draaien meer naar achter. Maar ja, dat is misschien wat een vertekend beeld. Trijken zou ik op rij derde. Zijn iets die jouwt de bal voorin bij Jeska Terpstra. Ja, en die springt even. En die laat hem eigenlijk voor het deel. Jeska passeert de keers. En daarmee komt het bedoel van Louise Krol op een fjouwdwaal voorsprong. Toe van Larissa Smink.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte van de stand van zaken bij de dames. We gaan snel door naar Jan Bakker en die gaat ons bijpraten over de heren.
2: Ja, op toeren 4, Rapper Sageman, Steven van der Meer en Jurre de Hozenga. Zijn nummer 6, Brent, Jesse van Been, Nick van der Walten en Jelvin Kaper. Het wil mooi gelijk op, Fjouwer is gelijk. En het wordt 6 van het toer van Rapper Sageman. En het diezelfde rapper, een fantastische zitbal. Wordt het 4 met Fjouwer. Nog een zitbal van Rapper Sageman. Schinnen 2, dan is het een kweerslag van het perk van Brent, Jesse van Been. Wordt het Schinnen Fjouwer. En nu is het ondertussen, ik als Schinnen 6 van hetzelfde toer van nummer 4, Rapper Sageman, Steven van der Meer en Jurre de Hozenga. Dus het lijkt erop dat die man die partij wel uitmaatje kennen. Peter van Zuiden, nummer zoon, Arad Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra, die leerden het patroon van Carne Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier, Volkersma van alle skinnertraaiersten helemaal voorom komen naar de traaiersten. Maar dan werd het toch 6-12 van het patroon van Peter van Zuiden. En is het Arad Hoekstra die bal opslaat en die een prachtige zitbal jouwt en daarmee de Fjouwer eerst naar de Telegraaf krijgt. En daar hangt het nog ekker 6 aan de Telegraaf. We zeggen even wat de bal van Sagemans doet en inderdaad, die slaat goed op. Het is Het partour van Perk Nick van der Waal die bal kwijt slaat. En daarmee is het partour van nummer 5. Redmer Sagerman, Steven van der Meer en Jurrit Oosinga terug naar de tweede omloop. En kunnen ze daar stop nemen af. Sint-Peter Versuiden, Alert Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra. Of Carmé Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pierre Volkersma. En waarom hoor ik het even praten? Want ik wil even zien wat die slag doet op die 6-4 of

0: Free.
1: Ja, elke vergelijking met de titel van deze song en mijn naam berust op louter toeval. Het is 13 uur 51. We gaan snel terug naar Henk Hempenius.
2: Ja, dus je, dat het op toe van Louise Krol. Nooit zijn Isardi trouwens die de bal achterin krijgt. Oeh, die hette Jeska fantastisch. We hebben hem op de boppen. En dan krijg je een triktrak situatie. En daar is het uiteindelijk Jeanette Winia die er heel goed bij is. Ja, fantastische save eigenlijk op de boppen van Jeska. Ze keert omheen en ze kent er correct bij. Ja, en dat scheelt samen een meter of tien keert ze tussen die pedoeren van... ja, bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Sadi Gin richting de opslag. En zij is de inzienwoord bedoeld, dus van Louise Krol. Mooie Jeske Terpstra en natuurlijk Jeanette Winia. Die partij is dus ondertussen helemaal kantelen in het voordeel van Pardoel van Louise Krol. Zei hij, ik alweer de twakkelijke om de telegraaf hing en dan is het twakkeerst in het tussenspel. Dus dat betekent even een ruilie van opslag. Ja, de spanning keert ik weer rond tussen de nummers 7 en 8. Dat is het Pardoel van Anne Enema, mooie Vira de Vries en Iris Oosterbaan. Zij steent zien op het Pardoel van Rudy Kroondijk, Marlisanne Skaringa natuurlijk en Noah Elzinga. Wie kijkt op de Traimien en de Fjouwersoort. Een prachtige zitbal van Noah Elzinga. En dat betekent dat de spanning weer rond komt. In die partij Traaien het waar is die bedoel van Rudy Kroondijk naar achter en naar Noël Elzinga. Zij stiert ondertussen weer kleren om de opslag te verzwaren voor haar partoe. Sjen, wat zei je Dwayne Giet nou? Het is te perken Vira en Iris zij stiert in kleren. Komt die opslagbal van Noël Elzinga wat tussenin. Daar kan Vira makkelijk bij. En dan is er een prachtige retour van Noah. Loopt er een keertskoel van een meter of 5 uit het perk boy. En ondertussen ja, jij met hem misschien wel het wat hulde te wagen hier in Arnhem. Maar het is even droeg. En daar ben we emotioneel heel erg blij mee. Nu is het Sandy Tsadi. Die krijgt genoeg. Ja, glijdt het naar de bal. En de bal vaart de keert weer te keren. En daarmee ja, komt er Fjouwglik onder de telegraaf. Tegen Fjouw om het waar. En Fjouwglik. Alles in voordeel dus van Pedro van Louise Krol. Mooi Jeske Terpstra. Als je net wie niet ziet. Pedro van Larissa Smink. Anouk Smink. Sandy Tsadi. En op de onderkant stiert het Pedro van Anne Enema. Mooi Iris Oosterbaan. En Vira de Vries nog draai om het waar voor. Tjena Pedro van Rudy Kroondijk, mooie Lisanne Scharinga en Noah Elzinga.
1: Henk Benius, dankjewel maar weer. Snel door naar Jan Bakker.
3: Ja, een prachtig moment, want we kunnen zien dat die patoeren zomer en achter de tunnel lopen bij. Peter Versuiten, Aad Hoekstra en Kevin Jordi Hingemstra. Die litten Corné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Bier, Volkers, maar van de Schiener traaien eerst bijkomen tot de traaien eerst gelijk. Ondertussen is het 4 uur met traaien worden en zo is gelijk, omdat het zowel Aad Hoekstra als Kevin Jordi bal boven stoegen, is het Aad Hoekstra die op deze stand zo is gelijk, 4 uur met traaien. De bal brengt naar het perk en die shirt dat die bal achterin komt bij de Klaas Bier, Volkers, maar van Makem die in het patoer van nummer 8 achterin ze functie van zijn op zijn namen het en van zijn rekening neemt. Ik weet niet wat de goede zin is, maar hier van 12 uur zie ik hem.

0: Almeruut, maar ik Broekse Beide en ik zie dat de patoer nou even omgeen. En ik zie wat er nog gebeurt, want er komt helemaal. Oh, het wordt toch cyclisch. Sorry mensen, dat het nog cyclisch. Dat is wel mooi om daarbij te wijzen natuurlijk. Het is 4 met rijen cyclisch. Ik heb het even verkeerd jongen, want die witte blokjes die hangen precies waar de caravan die erachter steert en dan wordt het wel eens in de war wijzen. Maar zeggen nou dat het. Het Joram Elsing op die boven zit, kan in Tuningen bij de opslag en dat zien Maat, Klaaspier, Volkers, maar daar bij het middenveld in het tussenspel zit natuurlijk. Belangrijke slag, want hetzelfde is het uit en hetzelfde komt op de 4 uur jou en hij werd naaikomen om bij te komen. En wat doet die bal? Die bal die gaat achter. En dat wordt een shitbal. Dat was het natuurlijk wel prachtig van Corné Tuninga. Die heeft een shitbal plaats op 4 uur met rijden en side leak. En dan is het er net al op. Maar dan komen we met de 4 uur met jou. En beginnen we helemaal op naai in het naai eerste.
1: Dankjewel. Wij kruipen naar de klok van 2 uur toe. Henk en Jan, jullie kunnen je keel even schrapen. Wij gaan door met een nummertje van Nederlandse bodem. Lady Sunshine and Mr. Moon van de Blue Diamonds.

Dit was het eerste uur van Ziltemiddag. Straks hoor je weer het laatste nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Gevolgd door meer sport en muziek. Blijf dus vooral luisteren. We zijn zo terug.

0: maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het taljet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielder van Ijsma partij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsma dagen.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw hem gauw op.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co. Geone Cinico.
10: Nieuws, sport en muziek.
11: Zilte middag.
10: Jacques de Vries.
11: Omroep Zilt.
12: Welkom terug bij Ziltemiddag op Omroep Zilt. We zijn begonnen aan de tweede uur van deze middag met opnieuw het actuele nieuws uit Waadhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Sport uit de regio en een frisse selectie muziek. Om de middag door te komen, blijf dus luisteren. De techniek vandaag is in handen van Fedde ten Hoeve.

0: Sorry mij, Ava Max. We gaan snel weer terug naar Arum, naar de Gerrit Okkinga kaaspartij voor dames en voor heren. We beginnen bij de dames met Henk Hempenius.
1: Ja, Louise Krol, mooi. Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Ondertussen de touwtjes zien Han. Echt zien het bedoel van Larissa Smink, Anouk Smink en Zijn Iets Hardy. Dat is het weer fjouw om het draaien. Dan wordt het Sois Twaar. En dan krijgt Zijn Iets Hardy de bal achterin van Louise. Die rekent hem vliegen. Maar ja, die bal die vliegt over de kweerlijn heen. En zij hebben dus vier om het draaien. Hingen ondertussen. Ja, een kweeropslag van Louise en een boetenslag van Louise betekent geen fjouw. En dan een retourslag tot in het perk. Betekent uiteindelijk fjouw het waar. Maar die fjouw het waar die hing aan de onderkant van Larissa Smink, Anouk Smink, Zijn Iets Hardy. Zijn dus te bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Maar wel die vier om het draaien voorsprong voor de formatie van Louise. Ja, op de andere kant, daar zit echt wel meer spanning in tussen die beide partijen. Dat zijn nummers 7 en 8 aan de Enema. Maar natuurlijk Vierde de Vries en Iris Oosterbaan. Ze zijn om keertjes in zien, Rudy Kroondijk, maar Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. En daar is het ondertussen weer eerst een week worden. En daar hing het ik al met de 5-jouwer onder de telegraaf. En die 5-jouwer hing het in het voordeel van Ploeg van Rudy Kroondijk. En dan is het aan de ene, maar de bal opslaan mooi. Komt de bal achterin bij Noah Elzinga. En die side van daar blok ik ouwe Anna. En dan is het de bal boeten. En dat betekent dus dat het bedoel van Rudy Kroondijk. Zij pakken de leiding weer. Pakken het belangrijke zone eerst hier in Arum. Door die boetenslag van Anna Enema. Zij komen op een fjouwer om het draaien voorsprong. Zie je het bedoel van Anna Enema. Dus de formatie van Rudy Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. Zij staan dus fjouwer om het draaien voor. Zie je het bedoel van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries.
0: Dankjewel Henk. Jan, ik kijk hier naar buiten in Franeker en ik zie een faal zonnetje. Ik weet het of bij jullie ook het geval is. Maar ik hoorde net op het nieuws dat er mogelijk hier in het noorden onweer verwacht wordt. Dus ik hoop niet dat de partijen in Arum daardoor in het honderd gaan lopen. Maar goed, dat is allemaal vooruitkijken. Graag aan jou het woord.
2: Aan mij?
0: Zeker.
2: Oh, ik had mooi kunnen. Maar inderdaad, graag, want het is natuurlijk het circuit om het lijst in de eerste omloop. Johan Sipma, partoer nummer 9, Gabe, Jan van Popt en Hendrik Koostra. Best een mooi partoer hier. Ik verwaas. Ik heb die man gewoon heen. Ik vind het een degelijk partoer. Ik heb ze per keer seizoen verdiend. En ik zie ze nooit weer keer seizoen. Johannes van der Veen, Jelle Pieter van der Wald en Willem Heringa van Chimarren. En we zorgen ik dat het partoer van nummer 9, Johan Sipma, Gabe, Jan van Popt en Hendrik Koostra voor vandaag het eerste en skinne fjouwer onder de Telegraaf kregen het. Dus die man die liet het helemaal geen geërs op groeien. Maar de tweede omloop, daar begint natuurlijk de partij van dat juiste de finale weer. Het heel vaak de finale weer, al rond het seizoen. Werd heel vaak Menno Versuiten, Rick Minnesma en Sisse Sneestra. Het wonen van Martin Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra. Maar juist net, want juist ging het partij van Menno Versuiten. Misschien maar 4 miljoen draaien in Sijsberen. En nu steeds in Roemekor in de tweede omloop. En dat is natuurlijk wat ik in het begin al zei. Het is een wedstrijd in een wedstrijd, want het partij van Martin Bergsma, die wil natuurlijk revanche op al die keren dat ze verlengd hebben van het partij van Menno Versuiten en Rick Minnesma en Sisse Sneestra. En dat is één deel van de wedstrijd, maar de wedstrijd is natuurlijk ik. De tweede omloop hier in Arum, de partij van de PC, die wil ze natuurlijk ik winnen. En dat kan een hele leuke wedstrijd worden. Al is het natuurlijk, ik zou de story site, en dat is in fabeltje natuurlijk, maar wie het Arum wint, wint de PC net. We zullen het ook al eens zien, we beginnen het al. Zien. Die partij is wat mij betreft de partijwerk meer focus en we houden hem helemaal op de hechten. En we zullen nu dat de partij van Maarten Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra brutaal wooi, de eerste skin of jou gewoon de Telegraaf hangt.
0: Dankjewel Jan, tot straks. We gaan door met een mooi nummer van de Belg Clouseau, Passie.

0: Passie, prachtig nummer van Clouseau. We nemen even een heel klein uitstapje van het kaatsen. We stappen over naar het vierjeppen. Freerik Broerstra heeft daar een mooi verslag van gemaakt.
1: Bij eerste vierleppen, hier ben ik weer mooi het verslag van de oude wieken van het, wat er al in het vierleppen bad is. Ja, wat is er al in bad? Een blessure. Een klassementsrecord, zelfs Nederlands record. Freerik Kramer, Germ versus Miguel. Ja, en een protte weegje. Ja, dat is wat er al in bad is. En ja, we zijn wazig, we zijn begonnen in het Heidenskip. Ja, en dat was een geweldige wedstrijd, echt weer. En ik ken er net over verzezen. Ze maken er een hele mooie partij van. In alle klassen weer dat het geval. Ja, er winnen een heel soort die het wegen. En vooral in die finale. En dat leverde op dat er in die finale vanaf jouw drukte sprong. Ja, maar tredje in de roeg kwam. Dat wie omdat ze graag vier woen. En zien in de voorronde zich al heel veel sprong. Het weer bij de famkes. Wie het Janne Galema. Die ter naar de finale ging mooi viertje zo'n 50. Maar mooi viertje en fjouwer en jochtig. Een nieuw persoonlijk record. Der de doortitel pakte. Maar de dames, ja, daar is het wel heel spannend. En ik zag dat blessure. Ja, de blessure weer van Mare Dijkstra. Ja, dat weer wel heel sneu, want Mare is op het moment heel erg in vorm. En ze hier gewoon een hele best uitstoonsprong van 15 meter zo'n 30. Maar ze moest het zo'n bij het verlitten via de Branca. Dus, wat er nou aan de hand is, ja, dat weet ik nog net. Dat heb ik van een week, zal ik het vaste gern krijgen. Ik denk dat er wat met de knieband aan de hand is. Maar ze lept in ieder geval net weer dit seizoen. Heel erg jammer. Het weer Maarten van der Wal, die het maar 15 meter jochtig de eerste sprong maken en daar dus de doortitel pakte. Ja, en bij de jongens. Ik zag het klassementsrecord. Ja, het was net een klassementsrecord van Friesland. Nee, het was een Nederlands klassementsrecord. Wat Jorrit Bouwstra voorbij sprong. En het oude record stierf op namen van onze Hollander Reinier Overbeek. Ja, en het is nu in handen van onze Jorrit, kan ik wel zeggen. Jorrit woonde aan de wedstrijd, denk ik, mijn jochentje meter 45. Bij de junioren. Ja, dat verbaast iedereen. Riemer Sielstra. Maar Riemer gaat op het moment steeds beter springen. Hij gaat als eerste de finale in. Maar wie Brent Monsma van Chimerum. Die mooi 8 meter en 98 centimeter. De dikke om voorbij ging. En daar mooi zien. Terwijl hij de titel pakte. En bij de senioren. Ja, Freerik Kramer zou ik krijgen. Ik geef een praatje met Freerik Hand voor 14 dagen geleden. En Freerik ging al wat les in zijn schouders en daar woorden net trouwens. Dus hij weer wakker van fysiotherapie. Hij zei 14 dagen geleden, het komt er weer aan. Ja, en dat blikte wel. Want Freerik die lept een hele mooie 21 meter en 9 centimeter. Maar hij woonde aan de wedstrijd net mooi. Nee, het was Miguel Sielstra. Die mooi 21 meter en 59 centimeter derde doortitel pakte. Zijn vijfde. Ja, en dan hebben wij wat er juist al gebeurd is in Drilst. In Drilst. Daar ruimde het afstand over de 20 meter. Er was zelfs nog een keer over de 20 meter sprong. Echt een super hoog niveau. En een mooie wedstrijd om dat te zien. Ja, en bij de famkes. Daar wie het Hieke Vogel. Hieke Vogel. En die noteerde daar een hele mooie 15 meter en 88 centimeter. Ze winnen nooit zo'n vier west. En dat weer dus ik een PR. Bij de dames, ja, daar wie het Hanneke Wester, die daar het vierste sprong. En zij noteerde een 16 meter en 28 centimeter. Het mooie daarvan is dat zij het als famke het scoresrecord in Drilst. En dat wie 16, 28. Dus, maar ze won de wedstrijd wel. En in de finale sprong ze nog een keer een 16 meter. Dus ja, de vrouwen die ben goed om elkaar wegen. Maar de jongens, ja, daar wie het Hielke Brouwer die is eerste de finale in gang. Maar hij rijdt het net op. Hij meldde zich al. En het wie Jorrit Bouwstra, die man jochtje meter 40. En misschien wie de beste weer. Die woont daar weer. Zien daar titel. En bij de junioren. Daar gaan we het tussen Sietse, Riemer Sielstra. Zeg ik al zo, die is momenteel goed in vorm. Maar hij kon net rijden. Want Sietse levert zich hier een prachtige mooie sprong. Zijn eerste finalesprong van jochtje meter en zo'n 60 centimeter. En wat een mooi dijkampioen. Nou, we gaan even een beetje vooruit zien. Naar wat er aankomt op het FK. Bij de senioren. Ja, die kroepen steeds dichter bij elkaar. Het weer Germ, die al 8 keer de wedstrijd won had. Maar Miguel, die pakte de oude ronde Juste dus, zien zonder de titel. Ja, en die twee die verdeelden daar de boel. Maar Frederik en Bouke, ja, en Rutger Piersma, ja, dat ben wel echt FK-leppers. Dus ja, het wordt daar nog heel spannend bij de senioren. Maar de vrouwen, ja, daar gaat het helemaal verdeeld worden. Want ja, Marit had het al gewoon, Hanneke had het al gewoon, Sanne had het al gewoon, Sigrid had het al gewoon, Femke Crispus had het al gewoon, en Jelske had het al gewoon. Maar ja, had ik een keuze maatje zo, zoek ze ze, zet je mild op Hanneke Westert of Femke Crispus. Want ja, dat ben echt de kampioensprengsters. Bij de junioren, ja, daar gaat het tussen Riemer, Brent, Sietse en Auke Jan. Ja, en ik denk zelf, Auke Jan hielde dat. Maar ja, Poet ziet ik net uit. En Riemer op het moment ik net, want die wordt elke dag beter. En bij de jongens, ja, denk ik dat het, denk ik, net zo heel moeilijk worden. En ja, hij mag het alleen nog even doen, Jorrit Bouwstra. Maar hij heeft de concurrentie van Reinder, Hielke en Hidde. Maar tot nota is het elke keer Jorrit die daar de tombola wint en ik dik. Maar dat zou ik wel genoeg dat er een Nederlands record sprong had. Maar de famkes, ja, daar ben ik drie echte kanshebbers. Janne Galema, Nina van Vliet en Hieke Vogel. Ja, en als ik even weer omzien wat de laatste wedstrijd die in Wezen heel goed lept hebben, ja, dan zou ik Nina van Vliet tippen. Maar we hebben ook nog een outsider in de Zamaas. Maar ja, goed, dat zullen we dan wel. En volgende week, dan hebben wij in het Hoornskip het NFM, het Nationale Vierlep Manifest. Ja, en dat is begin vrede jongens al, dan ben je voorrondes en snuwens ben de finales. Maar we hebben daarvoor nog één wedstrijd in Boeten Post en dat is maar een feestweek en dat is aankomende vrede. En dan die weken daarna, dan hebben we nog Burgum. Ja, en dan hebben we de klapper, dan hebben we het FK. Als je hem erheen wil, geen probleem. Zie je en google je even. Vierlep wens hem. En dan kom je automatisch op de site van de Vierlep-vereniging. En dan kun je inklikken als je hem een kaart hebt willen of een ticketkeepje kennen. Volgende week ben ik er weer. En dan doe ik verslag van het NFM en van Boeten Post.

0: na het Vierjep intermezzo van Freek Broerstra en het nummer wat jullie net hoorden, Eyes of a Child van King of the World, gaan we snel weer terug naar Arum, naar Henk Hempenius.
1: Ja, want een prachtig moment, want het is ondertussen toch vier weken lieken tussen de formaties van Larissa Smink, Anouk Smink en Sandy Tsardi, Chimpadour van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Vier weken lieken, zorg lieken, en dat betekent dat de hoorpartij in ieder geval even nog net op punt staat van BN. Kan ik nog wel snel even melden dat het de formatie van Rudy Kroniek, Lisanne Scaringa en Noël Elzinga. Ze wonnen hun eerste omloop toch op 400 draai en zorgelijk door een prachtige boppenslag van Noël Elzinga. En dus zij naar de tweede omloop. Ja, en wie zei Aten Zierko, want dat is nog net bekend al uit een hele liedse keers van een meter of twee nou uit het perk uit. Wie 400 draai voor de formatie van Louise Krom, ja, dan op de zuidelijk in de balboeten van Louise, dat betekent 4-4-4 en krijgt een kweerslag van Jeanette op de zuidelijk, betekent 4-4-4 en nu is het dus alles aan de hang hier in Arum. 4-4-4 en een keer van een liedse 12 meter uit de vallende mooi. En dan is het uiteindelijk, achter Jeanette, zij staat op de boppen, zij mooi haast de opslag en verzwaring voor haar partour. 4-4-4 dus en die zuidelijk stand. Dus Jeanette, wat er gebeurt, Giet, Jeanette neemt natuurlijk even de titel te perken, maar mag te plak stappen. Jeska voorin natuurlijk en Jeanette achterin. En als zodra die te plak zijn, dat is no. En dan kan Senne dan binnen maar heroen in. Komt ze maar heroen in. Komt die bal voorin bij Jeska Terpstra. En dan kan Senne hem zelf nog retourneren. Maar ja, Louise Krol is op het goede plak, op het goede moment. Zij keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat de formatie van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Zij plaatsen zich als laatste voor de tweede omloop hier in Arum. Terug op 4 weken en zorgelijk de win van de formatie van Larissa Smink, Anouk Smink, Sene Itzadi. En zij komen er straks uit. Dus Sjen Rudy Kronik, Lisanne Scaringa, Noël Elzinga. Zij wonen op 4-3 zorgelijk van Anna Enema, Iris Oosterbaan en Vira de Vries.
0: Henk, we komen heel snel weer bij je terug. En we gaan over naar Jan Bakker bij de heren.
2: Ja, de laatste partij in de eerste omloop. En dan gaat natuurlijk vandaag om een prak in de hele finale. Om Trede Pries, Johan Sipman noemen Johan, ja, Gabian van Popten en Hendrik Koolstra. Een mooi partij wat ik in het begin van deze partij zei op papier tenminste. Het zijn Johannes van der Veen, Jelle Pieter van der Wald en Willem Heringa. Het partij noemen het zien. Dat eerste partij, Johan Sipman, komt maar Skinner Fjouwer eerst. Het wordt Fjouwer om in en ondertussen is het 4 om in. En Skinner Fjouwer in het voordeel van hetzelfde partij van Johan Sipman. Ik zit ik naar de hoorpartij te zien natuurlijk. Gabian van Popten en Hendrik Koolstra. Zij komen hier 4 om hier en Skinner Fjouwer voor. Dus dat wikkert die kant wel uit te vallen voor Johan Sipman. Maar die horenpartij, hè, de eerste partij in de tweede omloop. Partour 2, Menno Verschieten, Rick Minnesma en Sisse Steenstra. Het zijn Matten Bergsma, Hester Pasma en Erwin Zielstra. De toppertouren van dit seizoen. En daar zullen we het eerste spul onder telegraaf hingen van Matten Bergsma. Terug een mooie situatie bij de boven. Dat Menno Verschieten de bal in de trektrak werd hoe de bovenlijn heen krijgt. Matten Bergsma die een prachtige opslagbal heeft op een keer bij de middel. En die keers behoort. Zullen we nu dat het eerste spul er is van Matten en Zuidelijk en Matten Bergsma die het nu opslaat. En die bal, oh prachtig, die bal die brengt hij bij Rick Minnesma en die slaat die bal vliegend boven. En dan denk je, ja wat ken ik van die partij Cezanne, nou je Matten wat voor Cezanne, want de spanning is helemaal weer waarom. Het is 12-0 worden, wilst ik toch van Matten Bergsma, Hessel Pasma en Erwin Zielstra. Die zetten terug wat ze juist maar eindigden. Ze pakken samen eens keer een spul, maar ondertussen is het dan toch die 12-0 worden. En is er alles nog mogelijk voor Menno of Verschieten. Rick Minders bij Tisse Steenstra. En denk ik dat het een hele leuke partij wordt. Dank u wel.
0: Dank u wel, Jan. We gaan door met Mark Ronson featuring Amy Winehouse en het nummer Valerie.

0: We maken even een klein uitstapje van het kaatsen naar het nieuws uit de regio. UNESCO stuurt voor het eerst een inspectiemissie naar het Nederlandse Waddengebied. De organisatie maakt zich zorgen over de toenemende druk op de natuur door onder meer toerisme, visserij, zoutwinning en mijnbouw. De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van werelderfgoed. Volgens UNESCO is onvoldoende duidelijk wat de gezamenlijke gevolgen van alle activiteiten zijn voor het kwetsbare natuurgebied. Onafhankelijke internationale deskundigen komen daarom naar het Waddengebied om de situatie te beoordelen en advies uit te brengen. De werelderfgoedstatus staat niet direct op het spel, maar de inspectie geldt wel als een duidelijke waarschuwing dat de bescherming van het gebied extra aandacht vraagt. Wanneer de inspectie plaatsvindt, is nog niet bekend. De aanhoudende droogte zorgt voor flinke daling van de grondwatervoorraad op de Schelling en Vlieland. Dat meldt weddenschip Friesland. Door het uitblijven van regen is het neerslagtekort opgelopen tot 270 mm. Dat is zelfs hoger dan tijdens extreem droge jaren 1976 en 2018. Inwoners en ondernemers worden daarom opgeroepen zuinig met water om te gaan en tuinen en gewassen zo min mogelijk te beregenen. Als beregenen toch nodig is, kan dat het beste vroeg in de ochtend of aan het einde van de middag om verdamping zoveel mogelijk te beperken. Aan de Oude Bildijk staat deze zomer opnieuw een bijzondere poppenkraam. Initiatiefnemer Loet Hin nodigt voorbijgangers uit om een gedicht te schrijven bij het tafereel. De poppenkraam is inmiddels een jaarlijkse traditie. 4 jaar geleden begon Hin ermee tijdens de aardappelweken. Na enthousiaste reacties uit de buurt besloot hij er een terugkerend project van te maken. Dit jaar wil hij mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met poëzie. De ingezonden gedichten worden op het raam van zijn woning opgehangen, zodat ook andere voorbijgangers ze kunnen lezen. Gedichten kunnen worden gemaild naar visueelgedicht@freedom.nl of ze kunnen door de brievenbus worden gedaan op Oude Bildijk 482. Het landschapswerk De Dijk van een Wijf in de gemeente Waardhoeken houdt de gemoederen flink bezig. Op sociale media is veel kritiek. Inwoners vinden het kunstwerk te duur en omschrijven het voorlopig als een bult modder met onkruid. Vorige week ontstond bovendien brand bij het kunstwerk. De gemeente onderzoekt de schade en kan niet zeggen of er sprake is van brandstichting. Volgens de gemeente, Sense of Place en kunstenaar Nienke Brokke is het kunstwerk echter nog volop in ontwikkeling. De huidige begroeiing met onder meer koolzaad, kamille en klaver hoort volgens hen bij de eerste groeifase. Uiteindelijk moeten de kruiden en grassen het kunstwerk zijn definitieve uitstraling geven. En we gaan snel weer terug naar Arum, Henk Hempenius.
1: Ja, bij de vrouwen binnen ondertussen de nummers 12 en 4 binnen uiteindelijk zetten. Annette de Haan, mooie Jenny Terpstra en natuurlijk Gerda Lieklema en Nijholt. Zij is die in onderkant van de opslag. Ze binnen ondergang zien de proef van Janne Palma, Ilse Baastra en achterin is natuurlijk Suzanne Alema. Die partij is echt correct uiteindelijk zetten en dat wil het correct zijn. Want ja, hij gaat tussen de vingertoppen van Jenny Terpstra terug. En dat nou die fantastische partij natuurlijk tussen de patoen van Louise Krol en het patoen van Larissa Smink. Het patoen van Louise loopt uiteindelijk aan het langst aan op die 4-wedstrijd en de cyclic stand. En dat betekent dus dat wij hier voor de eerste cyclic onder de Telegraaf hingen. Annette de Haas, zij ziet het clear op de bob om de bal. Nou, richting het perk van Ilse Baatstra en Suzanne Alma te sturen. En dan komt er een keertje te lezen op een meterke var of een meterke of twee van nou de middellijn. Dat betekent in ieder geval even ruimte van de opslag. En dan gaat het bedoel van Janne Palma gaat richting de opslag. En zij maar proberen om die keertje te behouden. Er wordt dus even een lijn tussen de dames van hoe gaan wij deze keertje aanpakken. Het Sintje is er ondertussen even terug in de kamer. En dat maakt het natuurlijk voor een stukje ongenaam. Maar aan de andere kant, het wordt ik een behoorlijk stuk hudder. Het is lastig opslaan, begreep ik wel. En in het perk is het lastig. Want de bal vliegen alle kanten op. Door deze hudderwien. Die er wat scheef op stier of wat scheef of wat ziet wien. Dus dat maakt het natuurlijk een behoorlijke uitdaging hier in Arum. Om die bal goed richting het perk te houden bij de vrouw. Komt die bal voorin bij Jenny Terpstra. Ja, daar is Janne Palma heel goed bij in het tussenspel. Ze mag hem zelf opslaan en stuurt hem voorin bij Jenny Terpstra. En dan krijgt Jan hem zelf in de hand en zij keert de bal verkeerd. Dus het eerste bordje is verkeerd en dat gaat naar het bedoel van Janne Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Alma. Zien het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra en natuurlijk Gerda Lieklema aan Nijholt. We zijn krekbos van nummers 12 en 4 van de list. En we zijn in de oudatie van de nummers 6 en 8. En dat ben Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia. Die ben krekt uit. Zien straks in Roelie Kroondik, Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. Die hebben nog even een pauze. Dus ik denk maar liefst 10 minuten. Steen die hier ik op, weer op het veld in Arem.
0: Stel door Jan Bakker. Jan, hebben de heren ook zoveel last van de wind dan de dames?
2: Nee, het is alles. Maar ik moet even deze slag in mooi nemen, want dat is een fantastische slag van Martin Bersma. Ik moet er eerst even bijpraten, dan heb ik een aantal wapenratie gehoord. Want men of verschieten, Rick Minnesma, eind 66, Jim Martin Bersma, Hessel Pasma, Herwe Sielstra. En het laatste partour, het komt op Traiaminje toch een kweerslag van men of verschieten. En dan is het onder andere het 66 die de opslag even doorneemt en een bal boven slaat. En van alles gebeurde er in dat eerst. En is het toch Soiglik worden en Traiaminje en Soiglik. En dan is het een prachtig moment om even hier bij te praten natuurlijk. En dat Martin Bersma, hij had het juiste machinaat, noem maar 4 min. Hij kan nu op 4 min komen, want hij deze bal goed opslaat en shoot dat Rick Minnes maar voor in het pergong is. En Tjesse weer achter in het pergong is. Hij ruilen we eens even in het perk. Maar nu is het Martin Bersma, hij shoot naar het perk. Best in de man. Hij neemt die oorloop en hij brengt die bal nu voor in bij Minnesma. En die kan eronder komen. Maar is er een Hessel die de bal van de boven retourneren? Ja, maar dat doet een heger, dat doet het dreig. En hij shoot ik dat. Oh jongens, jongens, wat een triktrak situatie. Dan sla je de bal van de boven heeg even om en dan weet hij dat Jesse Steenser redesteert. En die kan natuurlijk retourneren. En die slaat die bal via de groen richting Martin Bersma. Die kan wij maar de stuit kunnen die bal retourneren. Dat een hele lietse keert. En wachten we eventjes tot die slag verroemd is natuurlijk. Want Traiaminje en Soiglik is een hele wichtige slag. Dus je denkt dat het door de eerste partij in de hele finale. Of tenminste, nee, dat natuurlijk net. Dat is de partour 5 Sison. Dat is de tweede partij in de tweede omloop. Redman Sageman, Steven van der Meer en Jurrit Oosga. Sint-Peter van Suden, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Daar is het op dit moment Soys 2 in het voordeel van de partour nummer 6, Peter van Suden. En zullen wij dat 6 steens, dat is in beide maten. Menno Verschieten en Rick Minnes van vader keert zetten. Het is een keert van een meter of 12, een heel traaier. Als je dat ziet. En Tjesse Steenstra, hij shoot met die man steen. Hij shoot dat hij zal pas misschien wat nog even goed onder die linkerhand. En hij shoot ik dat Erwin Sielsen er achter in de perk komen is. Hij ziet die kweel in om. En Tjesse Steenstra, hij brengt die bal. Ja, tussenin. En het is het Hesselpasma die de fantastische bal, uitslaat in. Die bal die scoort de hoek in. Hij slaat net op de boven, maar hij scoort naar die linkerhoek van alles in kant. Masje linkerhand. En is het Jesse Steenser die er nooit bij kan. Want Ensie Maarten, Rick Minnesma en de Menne van Zitten. Zien vijf keer, maar die kon er ik net bij. Prima uitslagwerk van Hesselpasma. En dat betekent dat het hier Fjaurum Inje wordt. Wat een stand. Fjaurum Inje. Waar gaat het met dat?
0: Daar gaat het naartoe. We gaan het straks horen, Jan. En uiteraard komen we ook weer terug bij Henk Hempenius. Ja, we hebben een uitgebreide database met allemaal muziek. En als je zoekt op kaatsen, dan vind je het nummer Kaatsen op een Lanen van Wiebe van Dijk en het combo Co.

0: We gaan snel terug naar Arum, deze keer naar de heren, want daar is de spanning om te snijden. Jan Bakker.
1: Ja, de spanning is natuurlijk in de partij, want het is Fjouwer om één in het voordeel van Martin Berks, maar toen noemen Fjouwer, Hessel Postman, Erwin Sielstra. En ze hebben ik de Fjouwer 12 in de Telegraaf, Jim Menno van Zwieten, Rick Mindersma en Tjesse Steenstra, dat noemen we 12. En is het Hessel Postman die wil die bal opslaan, Matt en mooi. En die brengt die bal 18 bij Tjesse Steenstra en die moet onderhals kunnen daar een keertje van mooi van een meter te zien. En ik dat partoe zeg, ik heb ze vaak zo'n dit seizoen had ik gezien. En het is oors. Ik weet niet hoe ik het zeg met, maar het is oors. Het is... Ik weet het net, maar het is net, zat het in het begin van het seizoen weer. Henk, even een misschien.
2: Ja, dat ken natuurlijk altijd nummers 12 en Fjouwer ben volop ontkeersen. Ja, we zullen nog een hele leuke partij. Annette de Haan, Jenny Terpstra, Gerda Lieklema, Nijholtje, Jana Palma, mooie Ilse Baansra en natuurlijk Suzanne Alma. En de horen beide partoeren, ja, die komen langzamerhand het veld. Ik word op. Ja, twee keer al zou ik onder de Telegraaf. Het eerste bordje waar pakt terug Jana, zij keert de bal voor de keers en dat betekent een eerste voorsprong. En nu is het ondertussen op een eerste en zou ik is het uiteindelijk aan de toerslag van de keers van Annette de Haan. En dat betekent dus der eerste blik Jan.
1: Ja, dankjewel. We beginnen even heen en weer in deze partij. Het is net vier hier in Naar, maar we zien dat Tjesse Steenstra die bal achterin brengt bij Erwin Sjoelstra. En die brengt de bal. Ja, maar gemak. Hij staat eronder. Hij staat, die hangen even achter het schouder. En een prachtige bovenslag. En ja, de swing zit erin in dat partoe van Martin Bersma, Hessel Postman, Erwin Sjoelstra. Hessel Postman goed op de opslag, goed op de boven. En ja, zijn man die pakken Fjouwer om in en Sois 2. Dus ja, die Fjouwer om in. Vier om in. Juster, vier om in. Traaien keer in het begin van het seizoen van de partoer van Menno van Zwieten. Wat een stand.
2: Ja, dat klinkt, en, ja, hier is ondertussen binnen nummer 6 en 8 kom ik het veld op. Louise Krol, Jeska Terpstra, als je net weet niet. Mooi, daar is een opnemers in Roelie Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noël. Die vrouw binnen hond inslaan. En tussen nummers 12 en 4 is het correct. Eerst een week worden. Wordt een heel wietse keertje en die bal komt achter me bij Gerda Lieklema en hij houdt van Suzanne Alma. Oh, Suzanne deel juist Gerda nog een keer een kans en dat betekent dat je de punten uiteindelijk toch kwijt eruit ziet. De eerste twee in het najaar zijn we voor de partij van Annette. We gaan Zijsteen eerst een blik en de schijnen twee, Jan.
1: Ja, we zien dat Menno van Zwieten een hele lietse keersverdediging maakt en dat doet hem mooi verwe, hè, want hij maakt de bal 18 in de perk en dan is het Tjesse Steenstra die de bal op 12 meter afstand van de perk te gewoon keren kan en daar maar de Fjouwer onder de Telegraaf krijgt. Maar ze steekt wel Sois achter, Sois Fjouwer, Tjesse Steenstra onder opslag en dan brengt de bal bij Erwin Sjoelstra. Wat doet die bal? Die geeft die bal te 4. Ja, die bal die shit over het perk heen en dat betekent dat die bal kwee is en dan is het hier 4 van me in en ja, die stand, 4 van me in, wat ik krijg zou juist een 4 van me in. Begin van het seizoen kijken via meer, maar toen van de oren. Henk.
2: Ja, hier is de ondertussen Jan de Palma die de bal boeten het perk slaat. En dat betekent dus eerst een gelijk en een schinnen Fjouwer. Alles in het voordeel nooit van Annette de Haan en Jenny Terpstra en Gerda Lieklema en Nijholt. Zien dus het proef van Jan de Palma, Ilse Baastra en natuurlijk Suzanne Alma. Maar ja, alle Fjouwer-partoeren die nou nog bij de vrouw op het veld staan, die komen straks sowieso nog een keer in actie. Het zij in de finale, het zij in de strijd om de treadprijs of neer. En de horenbouwpartoeren, de nummers 6 en 8, partoe van Louise Krol. In partoe van Rudy Kronik. Zij ben nog aan die slaap. Maar een minuut of 5 ben zij los. Jan.
1: Ja, we zien nu dat het Tjesse Steenstra de bal achter in de perken jagen. 4 meter minder 4 dan ze krijgen. Wat ook nog wel kwee. En ook met Erwin Sjoelstra met die bal onderhangen ze verwerken. En dat doet er redelijk. Er komt een keertje lezen. Ja, waar de middel in. Nee, net de eerste. Hij luidt op een meter of 7, 8 van de perken. En is het... Net Menno van Zwieten die de bal opslaat, maar die jouwt de bal over Rick Mennesma en die komt nog wel met zijn oor in. En ja, dat is een ziekje van dat patoer. En we zien dat die bal naar Erwin Sjoelstra dit en de kinderen knap onderstappen. En Tjesse Steenstra die bal, ja, de kinderen onderkomen, maar hij maakt hem al links keren in plaats van retourneren met zijn rechterhand. En dat doet de knap, ja, hij brengt die bal met zijn linkerhand aan de boetenkant van het, naar de boetenkant van het veld, zodat er net in je bike in en komt er een keertje lezen bij de stuit. Henk.
2: Ja, hier is Jan de Palma die de bal krijgt. Ja, Sanno het perk daar bracht dat in ieder geval het perkje goed van de mouwen sloeg. Jenny en Gerda. Zij je pakken een schinnen Sois. Eerst een gelijk dus en de schinnen Sois nou in het voordeel van Annette de Haan. Mooie Jenny Terpstra en Gerda Lieke Maan Nijholt. En er komt een keertje te listen op een metergraaf Fjouwer uit de voorlinie.

0: weinige kenningen die hier nog op veel de PC kenningen die hier op veel zit. Maar hij zit wel naast Martin Bergsma en volgens mij ben dat die enigste die de PC bal al een keer om mijn nekken gaan hebben. Ik weet het net helemaal zeker, maar er zijn heel veel andere mensen hier op de bank die dat wel weten en zeggen we dat het de tour van nummer 5. Rapper Sagerman, Steven van der Meer en Jurrit Oosengaard toch nog wat 12 punten naar de Telegraaf krijgt. En is het Martin Bergsma die het nul opslaan zal. Hij stiet natuurlijk 4 min riant voor, maar dat bloot keert natuurlijk. En wat ik zei, 4 min, wat hebben we dat vaak zo dat hier? Is het nou best? Nou, het kind best is, want Rick Minnesma die maakt die bal rikken en die maakt springen. En die bal die vlucht gewoon door de kweerlijnen, dat betekent 12 gelijk. En nogmaals, ik kan er geen woorden van bedenken en ik zal er ook nooit denken, maar ik zie een heel open tour. Van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Chisse Steenstra. Ik ging er nooit denk, ik kom de morgen op de laterij, we hebben het rond, misschien haast nog wel even, maar we moeten nog eens misschien hoe dit al rent. We zagen inderdaad dat Martin Bergsma op een nij kleer zit van die opslag. Hij had Erwin Schulz weer rechts van hem. Ik kan zelf dan aan de linkerkant eventueel in het middenspel, in het tussenspel, als je denkt van Martin Bergsma, hij slaat zijn woord op. Ja. En nu heeft hij Rick Minnesma te pakken. Nee, Rick Minnesma die, ja, heeft Rick Minnesma inderdaad te pakken. Want die bal die gaat kleer. Nee, die gaat boven. Dus dat een 4-12 Telegraaf van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Want dat wordt ik niet, hè, want ze staan 4 meer achter, Henk.
1: Ja, hier is de ondertussen de eerste gelijk en Soistwa. Die Soistwa in de hand van het perk in dit geval. Jenny Terpstra voorin en Gerda Liekema en Nijholt achterin. Ja, die laatste Gerda die staat heerlijk onder die bal. Die bal gaat weer een heel eind hoe de boppen heen. Ja, en zo pakken zij in ieder geval het spul om de eerste voorsprong. Zien het bedoel van Janne Palma, mooi natuurlijk Ilse Baatsa en Suzanne Alma. Het bedoel dus van Annette de Haan, mooi Jenny Terpstra, Gerda Liekema en Nijholt. Spul om de eerste voor, Jan.
0: Ja, we zorgen dat Martin Bergsma een vliegende opslag heeft. Ja. Het patour of het perk Rick Minnes met Sjesse Steenstra. Ze zuggen er nooit. Ze kennen er helemaal niks mee. Die bal die gaat krek op Lintje en die komt net in zijn stuit om. Die schroeit gewoon naar achter elkaar. En ja, daar zit Martin Bergsma in die flow natuurlijk. En in het begin van het seizoen heb ik een keer met Erwin Schulz te praten. Toen zijn we van Frenzy is nog 4. Maar de Tour de France is in Parijs is nog 4. En toen zei Erwin zegt mij van nou, maar dat komt wel. Het komt wel. We gaan richting die PC. Daar willen wij. En maar zien, een traaie dagen van de PC. Steeds hier maar 4 meer voor zijn Sjesse Steenstra, Menno Verschieten en Rick Minnesma. En is het op nee, Martin Bergsma die Rick Minnesma opziekert. En dan is ja, dan lukt het ik al hier natuurlijk. Hij is er pas, maar die zit bij die boven. Hij komt naar voren daar. Die bal die stuit het vanaf het perk. Waar nou, bij de stuit ongeveer, bij de opslag ongeveer. En is het Hester pas, maar die maar alleen gewoon de topbike in. En er een liedse keert van Maitse Kin. En wat in het begin van het seizoen, wat we heel vaak zien, dat het in het tussenspul bij Rick Minnesma Schieten al je wel lukt. Dat het nu het perk. Of het nog het patour Martin Bergsma, Hester pas, en Erwin Sielstra. Ik zag ik dat de patour 4 en Sean, Redmer Sagerman, Steven van der Meer en Jurrit Oosinga. Misschien het draaien eerst achterkomen binnen zijn Peter Versun, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Voor de meesten thuis die het lustrie en die het graag weten willen hoe dat met dat patour gaat. Natuurlijk, misschien het draaien eerst, maar wij zijn toch wel heel benieuwd wat Hessel Pasman op de in dat oorperk over de field. En die shirt nu dat die bal achterin komt. Rick Minnesma die zit achterin, die heeft even ruilen weer. En die liet die bal vallen en dat had een goed zien, want die bal die gaat boeten. En daarmee wordt het hier 6-4 in het voordeel van de patour van Menno Verschieten, Rick Minnesma en Chesse Steenstra. Maar ze staan er wel met die 4 met 1 achter, Henk.
1: Ja, ik zie nou de formatie van Janne Palma. Ze staan dus spul met eerst achter hier. En het is nou te twaggelijk. Er is geen keertje in het tussenspel. En Janne is onderwijs. Nou, die opslaglijnen brengt hem achterin bij Gerda Liekema. Oeh, dan moet Ilse ook snel. En oeh, wat doet die bal? Bloot die bal krijgt vader de boven. Lina Lissen zat te zien. Ilse is krijgt op tijd. En op punt van Bien staat de strijd tussen de ploegen van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia Aarsens, de ploeg van Rudy Kroondijk, Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. Ja, dat is het nog niks aan de hand. En binnen nog net los. En op de andere kant wordt er een keertje online op de boppen. Het gaat al, je krijgt goed. In het voordeel van Ilse en haar beide maten. Spul maar eerst, Jan.
0: Ja, de 4 min die zit te boeken ja, van het hele seizoen. Want het is 4 met 12 worden. Chesse Steenstra die ziet het Erwin Schielstra op achter in het perk. Die net een dikke keert. Maar Erwin die maat hem achterhoor boegen en die slaat die bal kweer. Dat betekent dat je 4 met 12 worden is. Dus het patour van Menno Verschieten. Rick Minnesma en Chesse Steenstra toch wel enigszins een liefst beetje onstutting. Als zit er nog wel traaien is intussen, Henk.
1: Ja, hier is het ondertussen 4-12 in het voordeel van Pro van Annette de Haver. Ze steen ik speel met eerst voor. Maar ja, Gerda Liekema en Nijholt, die stapt maar weer even heerlijk zien de bal om. En dan gaat die bal weer een heel eind over de boppen heen. Ja, ze nemen zij steeds meer het initiatief.

0: initiatief in die partijtje in het bedoel van Jana Palma. Die probeert het wel degelijk door een goed mooi twakje zorgelijk. En dan ging de botjes om en om. En nu weer dus krijgt op die zoiets een prachtige bobbelslag van Gerda Liekema in Nijholt. Dus ik speel hem het eerst voor en voor jou het waar voor. En door de beide partijen ben ik los de formatie van Louise Krol. Zij ben begonnen aan de opslag. Het partij van Roelie Kroondik en derde luidt de eerste keer Jan.
1: Sjeze Steenstra, die had een setbal in de kwelie nou, en iedereen denkt dat de bal doorheen is. Kijk eens, jij er in deze partij, maar nu weer wel een setbal. En brengt die bal nog ver op het bij Erwin Sielstra achter in het perk. En is het, die gooit prachtig in die linkerhoeken. Ja, Sjeze kan er net bij. Rick Minners kan er net bij. En Man of the Sweet, die zit op die helemaal op die oorkant, kon er helemaal net bij. Dus dat betekent dat hier een keert komt te lezen. Ja, best wel een dikke. Maar dat zou het natuurlijk niet hele volle meer hoe dikker de keert is binnen. Want iedere perkspieler kan natuurlijk mooi gemaakt boven. In het voordeel van Martin Bergsma, misschien het waar in het voordeel van Menne Versieten. Dus ik in alle kanten hier naar uit, Henk.
0: Dat kan inderdaad, Jan, die partij is dus nog net spelen. Ja, en wij binnen de vrouw ondertussen krijgt u de aanzetten met de nummers 2 en 4, 6 en 8. En tussen de nummers 2 en 4 is het nou net de Haan die de bal naar het perk stuurt voorin bij Ilse Baanstra. En dan is het heel goed opslagwerk van Annette en de Haan. Dus niet op een goede plak, op een goede moment keert de bal voor de keers. En dat betekent dus dat zij op spul om het eerst en zoiets waar komen heren. En aan de boordkant, daar hing je nog geen punt naar de Telegraaf. Wat waar keert ze in het tussenspel? Dus snel maar even naar Jan.
1: Ja, inderdaad, die skin het waar hing het door de Telegraaf van Menno Versieten, Rick Minners met Sjeze Steenstra. En een dikke keers, maar wat ik zei, ze willen Rick als Sjeze maar gemaakt boven. En het enige voordeel is van een dikke keers, dat is de 12 man van de keers zet, die 12 maten van de keers zet de keers. Al gaat Erwin Sielstra wel helemaal inderdaad van de keers, die bloot net op die boven hing dan met de voren erin. En Martin Bergsma die brengt die bal bij Rick Minners maar. En dan zien we dat Erwin Sielstra inderdaad goed op plak zit, want hij die bal die raarde nou daar. Hij hoeft hem maar amper wat het waan. En dat betekent dat de keers net voorbij is. Naar die twakelijk wat Henk.
0: Ja, hier is de eerste 2 punten van de formatie van Louise Krol. De bal van Noah is boeten. En dat betekent dus dat de eerste keer dat ik verspiel is. Ja, aan de bovenkant keert de spanning wat weer om. De bal van Annette Haan giert boeten. En zakken we het testspel om het eerst. En Sois Fjouwer om de Telegraaf. Alles vol in voordeel van Annette Haan, Jenny Terpstra en Gerda Liekema en Nijholt. Ja, de bin mogelijkheden van het partij van Jana om misschien weer om zich weer om te knakken. En in het eerst zullen we snel nog maar even bij Jan.
2: Jan en Henk, wij moeten inbreken, want we gaan naar de klok van 3 uur. Dit was het 2 uur van Ziltemiddag. Straks het laatste uur, tenzij de finale uitloopt. Met nog meer muziek, sport en actualiteit uit de regio. Blijf bij ons, we zijn zo weer terug.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het taljet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmerdagen.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië als Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jouw hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
9: Nieuws, sport en muziek. Jacques de Vries. Omroep
10: Zilt. Het is de Ziltemiddag op Omroep Zilt. We zijn aangekomen in de 3e en mogelijk laatste uur van vandaag. Want het kan zijn dat we nog langer doorgaan vanwege de finale in Arem. We sluiten de middag dan dus af met het laatste nieuws uit Waardhoeken, Harlingen, Vlieland en Terschelling. Sport en natuurlijk muziek om de middag goed af te ronden. Fijn dat je nog steeds luistert. We gaan snel over naar Henk Hempenius in Arem.
11: Ja, ik zie nu een hele mooie partij tussen nummers 12 en 4 van de liste bij de vrouw. Annette de Haan, mooie. Annette de Haan, mooie natuurlijk. Jenny Terpstra en Gerda Lieklema. Nijholt 16 zien worden. Het bedoel van Janna Palma, Ilse Baatstra en natuurlijk Suzanne Allema. Ja, dat gaat het mooi geliek op. Daar biedt het eigenlijk spul. Want eerst trok een prachtige boppenslag op de eerste geliek en de size waar van Gerda. Ja, vervolgens wordt het size geliek. En dan laat er een hele lietse keertje. En dan mag Janna de bal opslaan en die levert fantastische workout. Ja, Ilse Baanstra krijgt bij die bal. En dan kent zij de bal voor de eerste keer. En daarmee komen zij op spullen gelijk. En nu pakken ze dus ondertussen de Schinnenfjouwer in het volgende eerst. En de nummers 6 en 8 ben ik volop los. En dat ben de patoeren natuurlijk van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Het bedoel van Roelie Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. Ja, daar wint de correcte Sois 2. En daar is het eerste bordje. Ik verkeerd. De keertse wordt voorbij slaan. Droog het perk van Jessica en Jeanette. En dat betekent dus dat het daar 1-0 is in het voordeel van Pedro van Louise Krol. En op de andere kant, ja, daar krijgt het Pedro van Janne Palma nood. De Skinner Sois, want de bal van Jenny gaat boeten. Ja, ze hebben daar spullen gelijk en Skinner Sois en een hele dikke keertje lezen. En dan Elzinga, zij is die in de oren partijen werkelijk om haast de bal richting het perk te sturen. De Sjen wat nou richting het perk stuurt van Jeanette achter. Die krijgt de bal achterin. Die bal die shit naar de boven. Ja, dan is het toch Lisanne Scaringa die de bal weet te retourneren. Komt er in ieder geval twee keer te lezen. Een eerste varende formatie van Louise. Het zien het bedoel van Rulli en op de voorkant. Dus spullenglik. Maar wel de schinnen size in het voordeel van bedoel van Janne Palma. Zij maar zelf was die opslag voor Zwarje. Een keer van Metico size uit de voorlinie. Perk stiet clear Jenny en natuurlijk Gerda. Dan komt nou die opslagbal van Janne voor hem bij Jenny. Terpstra, dat is correct genoeg voor Jenny. Zij passeert de keers. Dus spullenglik is de Zuistwa onder de Telegraaf. En die Zuistwa is in handen van Pedro van Janna. En op de bovenkant is correct en eerst verkeerd. En dat gaat naar Pedro van Louise Krol.
10: Henk, dankjewel. We gaan even door met een muziekje Bang Bang. Jessie, G en Ariana Grande en Nicki Minaj.

0: Jan die heeft iemand voor de microfoon, want zijn wedstrijd is afgelopen. Jan, kom maar in.
1: Nee, wij hier in de Wien Nice natuurlijk. In Blakken weer de Nice. Reclame Nice. En ik heb ook Nice. Want die partij tussen Martin Bergsma en Mene van Sweet, die is gewoon uit. 4-2, zou ik liken, is het Martin Bergsma die de vliegende zitbal plaatst. Op het per van Minnesma en Steenstra. En dan is de partij uit. En denk je, vind ik toch even een interview. Sisse zat nee. Gebeurt nooit. Rick zat nee. Helemaal net. Mene van Sweet, die zit onder een BM en die draait hem om. Daarin ik voort. Is natuurlijk ik logisch. Je zit de vader PC. Vier dagen vader PC. Dan ga je er in één week gewoon twee keer aan. Eén keer met 4-1 en één keer met 4-2. En dan ben ik in de buurt van de klaaihakken. En dan zeg ik Rick Minnesma. Giftig reageren op hersenplasma en zijn maten. En wat er aan de hand is, weet ik net. Maar dat wie gewoon vervelend om te zien. Het is sport, het is emotie natuurlijk. Maar wat ik in het begin van deze media, of ergens in deze media al jaren zijn, hè, het is het patour voor Sweet net als hetzelfde dat ik in het begin van het seizoen heb gezien. Dus dat we hier even werden, ik denk van we moeten dan maar even hierbij praten. Het patour van Mennen van Sweet kennen huis. Maar hoe is het naar huis? Hoe is het morgen naar de loterij? Ze hebben, wat ik jaren zijn, Erwin Sielster had in mij zijn van Friendship is nog 4. En dat is echt 4 weken in. Maar nou, winnen ze in 1 week aan. 2 keer van Mene van Sweet, Sisse Steenstra en Rick Minnesma. In het weekend van de PC. En wat zei dat? Want hoe vaak is het net gebeurd? En hoe vaak weet ik net zo dat de meesten zijn van, had je de PC winnen, of had je adem winnen, win je de PC net. Maar dat is ook wel heel laag. Heel vaak is dat net weer west. Dus het wordt een hele mooie loterij, man. Het wordt een hele spannende loterij. En wat heb ik zin om waar om daar verslag van te doen. Wat dat betreft is het eerste, wordt hier rustig, de meesten erin. Want die andere partij, Peter van Suden, hier dat is geen geweest, maar ik ben naar het veld daar rond en ik zie dat er nog keers, ja, er wordt nog wel keers, dus daar praat ik in maas bij. Maar dit is eerst iets waarvan ik denk van, daar hoor ik hem bij praten, dus bij deze.
0: Dankjewel Jan, dat belooft dus, zoals je ook al zegt, vuurwerk komende woensdag. Henk, is het bij jou ook volop vuurwerk?
2: Ja, oh ja, we zien in ieder geval nou een hele mooie partij. In ieder geval tussen de patroon van Janne Palme, die de bal nou naar het perk stuurt. Oeh, Suzanne, wat dorst. Ja, dat is heel goed werk van Suzanne Alma. Die moest even haar in een bocht brengen om die bal van de keertje te keren. En ja, daar slagen ze dus in. Dus heel goed werk van Suzanne Alma. Dat gebeurt uiteindelijk al hier op de Spelenglik. En de zou je jouw voorsprong voor het bedoel van Janne Palma, mooi Ilse Baanstra en Suzanne Alma. Het zien dat het bedoel dus van Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Terstra. Trijmend was die het bedoel van Janne Palma nou voor. Ja, en op de andere kant, dat kan de spanning ik weer omkeren. Want daar ging het eerst. We hadden dus door het perk van Jeska en natuurlijk het perk van Jeanette en Jeska. Dus zij komen daar mooi op een eerste voorsprong. En nu ging het de zou gelijk onder de telegraaf en later een keertje in het tussenspel en dan is het daar nog een Roelie Kroon die komt de bal richting het perk te sturen. Het is Janna op de oorkant, die doet het net goed, de bal giet de boeten en ze hebben in de eerste twee punten in het eerste wedstrijd van Annette de Haan. Maar ja, de spanning zit hem op de oorkant, een keer een meter of twee heel ver de middellijn en dan is het Roelie Kroon die zij stiet kleer, zij mooi die opslag verzwaren, komt mooi heroor en brengt de bal voorin bij Jeske Terpstra. Ja, dan stiet Noah Elzinga op het goede plak, op het goede moment. Keert de bal makkelijk van de keers en dat betekent dus dat de stand weer volledig in liquid is tussen de bedoeling van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Minjaas, je bedoeling van Roelie Kroondijk, maar Noah Elzinga en natuurlijk Lisanne Scharinga. Op dat eerst en zorgelijk nog een keer de bal voor de keers. Eerst in de league. Naar de bovenkant ziet het bedoeling van Janne Palma voor mooi Trijmendwaard, je bedoeling van Annette de Haan.
1: Ja, kom maar.
0: Jan. Jij hebt nu iemand voor de microfoon, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb net hier van de keertje van de microfoon, maar wel een oud keertje. Nou ja, oud in geschiedenis, daar maar net in leeftijd natuurlijk.
3: Nee.
1: Daniel Iziger.
3: Ja, ja, goeie.
1: Hoe hij stond naar deze partij is niet te zien. Ja. Dan heb ik het door Minnesma.
3: Hoe Minnesma? Ja, nee, Uspertoer
1: Bergsma. Ja, Maarten Bergsma en Minnesma.
3: Ja, nee, wie vond ik een hele mooie pot uiteindelijk. Dat zie je eigenlijk alles in. Jongens die in de pickstart. Geweldig opstandwerk van Matten. En de heer in perk in goede druk. Goede keertsen. Posma, we gaan eens even in boven. Dus dat perfect.
1: Ik heb de Posma degelijk neemt.
3: Ja, nou, meer als.
1: Benieuwd,
3: ja. Nee, meer als. Ik vind hem meer als degelijk. Hij had juist al hele mooie dingen gezien en wat hij nou ook gezien net. Ja, ik vind het meer als degelijk. Hij was hartstikke goed.
1: Ja, ik heb in het begin van het seizoen al ergens in de tweede vierde wedstrijd, toen ging Jim Patoeren maar 4 miljoen voor het werk. Toen zei Erwin Sielstra van Francis is nog 4.
3: Ja, nou, een hele mooie opmerking van hem inderdaad. Daartussen had hij er natuurlijk even uit west om moest een blessure. En nou, we zijn hartstikke blij dat we hem redelijk op een rit hebben en dat hij weer, mooi dan kan.
1: Dan leef je naar de Peseta. Er was vroeger zo'n in die tijd, in die glorie tijd, waar er al zo'n van Witaar wint de Peseta.
3: Ja, dat is al sinds jaar en dag dat zo'n werd voor mij. Maar volgens mij is dat hier en daar een fabeltje. Want nou goed, we hebben het zelf ook wel eens gezien dat had je hem winnen, Arnhem, dat je de Peseta winnen kan. En dat kan nog steeds. Dus dat, wij zijn vooral bezig om dit weekend een mooi goed gevoel van het veld te komen. En tot nota slagen dat heel mooi.
1: Ik heb zo'n van het gevoel bij Jim is anders dan het gevoel bij het patoer van Versweten in het begin van het seizoen. Er zit nog op het patoer.
3: Ja, zeker. We zijn ook mooi in oren instekken. We zijn natuurlijk fit, dat Erwin weer fit is. Dus dan heb je weer zekerheid. Hè? Die jongens, Matten en Hessel, die zocht niks naar zekerheid. En dat snap ik. Hè? En, ik bedoel, er is niks zo erg voor een sporter dat je onzeker binnen hoe wat jouw maat, hè, wat je teamspeler dan beleeft. En je moet elke keer met oren maten. En dat is nooit goed voor het vertrouwen.
1: Nee. Maar... Het ligt ook wel wat je meer taal heeft, hè? Deze periode, deze cyclus, deze tijd in het hier.
3: Nou ja, kleren, dat doen we natuurlijk dat doet elke keer, dat neem ik aan. En we hebben er no natal heeft en we hebben alles op alles zet nu. Toen ik Erwin met name om zien fit iets werden op peil te krijgen. Nou ja, wat is er net mooier dan een heel soort omloop draaien? Want fitter dan dat kun je net worden.
1: Nee, want neem draaien, je hoort misschien wel sowieso draaien omloop, misschien voor jou hoor.
3: Ja, nou ja, we hopen nog steeds op meer natuurlijk. Maar wat ik zei net in de jongens, Juster, wie perfect. Juwet, wat we draaien is bonus.
1: Ja. Nog een mooie latterij.
3: Ja.
1: Maak het daar weer uit? Want ik hier eerst in PWK Lien dacht ik nog van, als de man verschiet te pakken ben, is de eerste omloop.
3: Nou ja, dat zei ik er net nog. Nee, zeker niet. Ik zoek voor de per se mooi vinden dat ze natuurlijk uit moeten steren. Ja, dan komt het oors, dan maken we zien wie de sterkste is op die dag.
1: Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: We houden hem in de gaten, hè?
3: Ja, zeker. Doe maar.
1: Wij zijn er wel een heel dag bij.
3: Heel keurig. Ja,
1: dankjewel. Daniel Liesiger, hartstikke bedankt. En een proto Willem, man.
0: Lanzarote is het volgende nummer van Tragique.

Ja, dat was een vrolijk zomernummer, Lanzarote van Treschik. Ze komen uit Leeuwarden. Zo straks in het interview met Jan Bakker werd ook al gesproken over de loting van het PC. En dat is een mooi moment om eventjes aan te geven wat Omroep Zilt de komende dagen gaat doen met betrekking tot die PC. Op maandag 27 juli volgt van 6:30 tot 7:00 de live uitzending van de loting vanuit de Korenbeurs hier in Franeker. Daar wordt bepaald welke parturen elkaar treffen tijdens de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. De alweer 173ste PC wordt gekaatst op woensdag 29 juli. Vanaf 7:00 tot de laatste slag is Omroep Zilt aanwezig op het Sjoekeland met live verslag, interviews, analyses en sfeerreportages. Beide uitzendingen zijn te volgen via Omroep Zilt Radio, de Omroep Zilt app en de livestream op omroepzilt.nl, zodat je geen enkel kaatsmoment hoeft te missen.

0: We gaan snel over naar Jan in Arum. Jan, kom maar.
1: Ja, meestal doen wij interviews na de wedstrijd, maar nog heb ik Rick Minnesma, die zit hier even. Ik krijg een interview junior een oor. En Rick zei van natuurlijk ben ik een VM-ik en dat zit hier wel heel erg te prijzen, Rick.
2: Ja, jullie zijn er ook wel voor ons, hè? Dus dan moeten we er ook voor jullie zijn.
1: Ja, dankjewel. Het is, ik zei, wij mogen graag van je praten, maar meestal praten we met je, omdat je vooral in het begin van het station trekt en met 4 uur meer van Maarten Bersma winnen. En nog een met 4 uur meer en 4 uur met 12.
2: Ja. Ja, dat zijn hun verdiensten. Afgelopen, we hebben 11 keer, voor dit weekend hebben we 11 keer tegen gespeeld, 11 keer gewonnen. We hebben nu 2 keer van ze verloren, ja, dat zijn hun verdiensten.
1: Maar dat is wel het weekend van de PC, wat doet dat met je?
2: Ja, weinig. Ja, nee, dat doet mij echt niet zoveel. Als je 14 speelt en je wint de 12, dan ja, meer vertrouwen kan je niet hebben. En ik snap wel, je hebt de 2 voor de PC, maar ja goed, dan, misschien ligt er dan ook iets meer druk nog bij hun, anders kan ze heel vrij uitkaatsen. Maar nou, met mij persoonlijk doet het niet zoveel.
1: En maar die maten?
2: Nee, nou, die kennen jullie ook wel, denk ik. Die staan nou niet heel snel in de brand.
1: Heb ik mij verzint of zit er wat een open toer aan het begin van het seizoen? Een beetje oren concentratie, een beetje oren focus?
2: Ja, nee, als je voor mij was de 52 omloop achter elkaar winnen, ja, dan ja, hoe graag je het ook niet wil, maar dan word je misschien wat laks en wat gemakzucht.
1: Dan vind je misschien wel wat ik zacht.
2: Nou, help ik even.
1: Ja, dan kun je wel eens werken, hoor ik je.
2: Ja, super. Nee, misschien een beetje gemakzucht. Ja, waar het precies aan ligt, ik weet het niet. Ik denk dat het ergens ook wel logisch is als je zoveel achter kan winnen. 52 omlopen ongeveer, ja, dan word je ergens wel makkelijk. En het mag niet, maar onbewust, ja, dan word je dat toch.
1: En dan in P.W. Kalinter zei Erwin, ik heb Erwin hoort, zei hem in van Franeker is nog ver. He, dat komt dan natuurlijk van Parijs in de Tour de France. Nu is Franeker in zicht.
2: Ja, nou ja, we gaan Franeker in met 12 overwinningen en 2 verliespartijen. Ik denk dat alle 15 puturen wel zouden willen ruilen met een beeld vertrouwen. Dus,
1: dat is weer. Hey, en dan check je hem naar de kleedkamer in, is toch enige irritatie hier en daar? Waar gaat dat over?
2: Nou, waar gaat het over? Dat is, gaat over. Wij hebben veel van hun gewonnen, nu 11 keer. Ja, ik vind, als ik verlies, ik ben ook een slechte verliezer, dat geef ik ook eerlijk toe, maar ik vind het wel zo netjes om al te feliciteren. En nou ja, andersom is dat niet altijd gebeurd, sterker bijna nooit. En misschien moet ik na de wedstrijd moet ik daar niks voor zeggen, alleen in het heetje van de strijd kan ik me niet inhouden en zeggen van zo kan het ook.
1: Ik heb zo'n dat het emotie is.
2: Is het ook. Ja, dat is het ook.
1: Sportieve emotie.
2: Ja, dat moet eigenlijk even 10 minuten overheen gaan, dan ben ik echt wel weer rustig. Alleen op dat moment, ja, je hebt verloren. Wat ik zei, ik ben echt ook een hele slechte verliezer.
1: Ja, maar dat zie je het hier.
2: Nou, misschien winnen we daarom ook zoveel.
1: Dankjewel. Hey, we houden hem in de gaten, hè, waar is die? En ja. Morgen ik al.
2: Ja, ja, nou leuk.
1: Heb ik een bepaalde verwachting, een bepaalde hoop op de loting? Of het komt zo dat het komt?
2: Nou ja, we weten dat we iedereen kunnen hebben. En dat staat dat buiten kijf. Alleen, nou ja, lekker opstarten zou mooi wezen. Maar ja, dat is het lot.
1: Dus, hey, en wij zijn er de hele dag bij, hè?
2: Nou, dat is super. Dan spreken we elkaar nog.
1: Dankjewel, Rick. Geniet toch van de komende tijd. Dat ben je, Rick Minnesma. En natuurlijk een gekkie zit tussen terug. Maar wat mij onbelangt, ik reed wel even zien naar de perstribune om een plekje te zien. Ik zie dat de eerste partijen weer los binnen. Ik praat hem daarnaast erbij. Ik zie inderdaad dat Maarten Bersma, zijn jongen Sipman, die partij is krek los. En wat ik zie, ik praat hem daarnaast erbij.

0: Craig David met 7 Days. Het is 3:30. We zaten de afgelopen minuten wat in de interviewmodus bij de heren. Maar dat betekent niet dat er bij de dames gekaatst wordt. Dus we gaan snel terug naar Henk Hempenius. Henk, kom maar in.
1: De wol wordt volop gekeerd en was hier een hele mooie partij hier in Arnhem. Tussen nummers 12 en 4 onder horen. Ik bedoel van Annette de Haan. Mooi natuurlijk Jenny Tefstra en Gerdel Luklama en Nijholt. Ja, ze maar vol onder bak zien Janna Palma, Ilse Batra en Jan, natuurlijk Suzanne Allema. Dat wie traai is gelijk, dan wordt het uiteindelijk een skinner choice. En dan is het Jenny sakeert de bal voor de keerste en daarmee pakken zij als eerste het vierde bordje. Dan wordt het vervolgens wordt het choice gelijk. En dan is het een prachtige zitbal van Annette de Haan. En dat betekent dat zij in ieder geval op een 400-traaie voorsprong staan hier in Arnhem. En het is ondertussen weer een skinner twaalf wordt het in het nijers. Ja, de andere partij, Louise Krol, maar Jessica Terpstra en Jeanette Winia. Zij binnen ondergang in de proef van Rudy Kroonik. Maar Lisanne Scaringa en Noël Elzinga. Dat is een leuke partij om te worden, want het eerste bordje houdt het in je nien. Dan wordt het zoals voor jou hoor. Dat is de bal boeten van Rudy Kroonik. En dat betekent een spel om het eerst voorsprong van de partij van Louise Krol. Maar ondertussen is het dus Sarge Lieke worden. En dan mocht Jeanette, zij mocht de bal opslaan op die spel om het eerst. En die Sarge Lieke stand dat net goed. Die bal gaat boeten. En zij hebben de spel en Lieke onder de Telegraaf. En via Lieke onder de Telegraaf. En dat is nou twee keertsen in het tussenspel. En dat betekent dus even Rudy van de opslag. En dan gaat de formatie van Rudy gaat richting de opslag. En zij mooi proberen om beide keertsen te verdedigen. De eerste keer die wat zal het wijzen, met ik of twee, een heel achteropslaglijn, een mogelijke steun. En die wordt aardig verdedigen, toch Noël Elzinga. De perken ziet natuurlijk Claire Jessica Terpstra voorin, achterin, Jeanette Winia. Ja, wie pakt als eerste dus nou de trui? Eerst hier onder de Telegraaf in Arnhem. Spullingelijk en Fjouwelijk. Het is Noël Elzinga, zij stiert Claire Rudy terug van de Keerts en Lisanne op de boppen. Sintje stiert er ondertussen eerder met Rob Rutsen en dat maakt het natuurlijk een stukje comfortabeler hier in Arnhem. Komt die opslagbal van Noël Elzinga achterin bij Jeanette Winia. Ja, die draait haar voor het lichaam, dus die is fantastisch opslaan terug Noël Elzinga. Dus uiteindelijk is het Jeanette Sakin de Keerts net voorbij en daarmee komt het bedoel van Rudy Kroonik als eerste op de size Fjouw voorsprong. Doordat Jeanette de keer dus net passeert op die speelgelijk en die Sarge Fjouwer. En op de andere kant is het dus 400 traaien. En twaggelijk in het voordeel van het bedoel van Annette Haan, mooie Jenny Terpstra. En Gerda Lieklema Nijholt, Simpedoel van Janne Palma, Ilse Baatstra en Suzanne Allema. En dan is het Rudy Kroonik. Zij stiert Claire die keersluit op een meterke van de middellijn. Komt die opslagbal van Rudy. Komt naar het perk daar. Oeh, die knikt helemaal naar de rechterkant. En dat betekent dat die bal uiteindelijk boeten het perk bedaard. En zij hebben dus weer de Sarge Lieke onder de Telegraaf hingen. En dat is de tweede keer op een rij. Wie pakt nou dit tredde eerst in die street? Ja, om een finaalplakje. En Savisa, mooi boy, bedoel nog een keer. Mag je dan een keer strijden om de tredde prijs op neer hier in Arnhem. Zover is het natuurlijk nog net. Je wil op wij naar die finale. En dat willen natuurlijk beide, deze beide partijen. Spullenglik en Sarglik. Het perken, Jeska en Sinet. Tikje nog eens een keer met de wanden zien in elkaar. Ja, ze willen als eerste natuurlijk zien als ze dat bordje pakken kennen. Dit is Noah Elzinga. Zij mooie die opslag verzwaren. Zij stiert de kleren voor om die bal richting het perk van Jeska en Jeanette te stuwen. Sien wat Noah doet een dwangje. Komt die opslagbal van Noah Elzinga. Komt naar het perk daar. En bal hoorde wat wezen. Maar ja, het is een keertje, want de bal krijgt in je stuit. En dan is het uiteindelijk Jeanette Winia die de bal toch maar slaat. En dus er loopt een behoorlijke keertje van een meter of size uit het voorperk. En dat betekent dus weer even Rudy van opslag. Ja, dan is het op die spullenglik en die saaiglik stand gaat het bedoel van Louise Krol richting de opslag. En zij mooi haast proberen om die keers te behouden. Het is Janna Palma die ondertussen de bal bij Noordperk daar stuurt. En dan komt hij voorin bij Gerda Lieklema Nijholt. Ja, die krijgt een boppenslag. Nog een kweerslag en zouden we de vier willen draaien. En Fjouwglik. Ja, belangrijker is nog even die spullenglik en die saaiglik stand tussen de partijen van Louise en het bedoel van Rudy. En het bedoel van Rudy, zij staan in het perk. Vooral Lisanne natuurlijk en Noah. Ja, die keert van een meter of size uit de voorlinie. Jeska en Jeanette worden beide naar voren. Dat stuurt om die bal van de keert te keren. En dan is het Louise. Zij staat achter op de boppen. Het de bal in de hand. En wie het mooi gaat daarin. Komt maar heroor in. Brengt de bal naar het perk. Ja, die bal die zit er fantastisch in. Mooi in het rechterhoekje ploft die bal in het perk. En zij komt het bedoel van Louise. Louise Krol dus weer op een voorsprong. Prachtige zitbal van Louise. Zij komt op een 3-12 voorsprong. Nu is Janna ondertussen die de bal bij het perk stuurt. Die doet dat net goed. De bal gaat boeten. En zij komt er in ieder geval de boetenslag van Janna op wedstrijdpunt. Voor het bedoel van Annette de Haan. Natuurlijk maar Jenny Terstra en Gerda Lieklema. En hij had 4 om het draaien. En zo is jou. En die opslagbal neem ik natuurlijk even mooi. Want ja, dat... is het wedstrijdpunt voor de formatie van Annette aan. Dan kan zij op mooi gaan naar de finale hier in Arnhem. Zafir is het natuurlijk nog net. Janna mooi eerst de doopslag naar Verzwarri. En zij stiet er alweer kleven op wachten tegen op Louise. En die stiet er zelf te plakken. En die retourneert de bal tot in het perk. Dus de eerste trappen in het najaar ben ik alweer voor het bedoel van Louise Krol. Zij stiet een traai om 12 voortje in het bedoel van Rudy Kroondijk. En nou de toeslag van Louise betekent dus geen 12. Dus nou Gerda Lieklema Nijholt die de bal weer voorin krijgt. Ja, en dan is het een kweerslag van Gerda. En zo hebben we dus 4 om het draaien en Zorgelijk. 4 om het draaien, Zorgelijk. En dan is het daar naar Janna die te doodslag verzwaren. Maar Noa Elzinga die denkt van die bal vind ik te mooi. Rammelt een bal maar wel een keer over de boppen heen. Op die draaien met waar en die skinnen het waar. Nu wordt het dus trolleybobbenslag wordt het Twaggelijk. Draaien met waar en Twaggelijk. Maar 4 om het draaien en Zorgelijk op de doorkant. Janna Palma, de mooiste de opslag aan zijn verzwaren. Richting het perk van Gerda Lieklema, Nijholt voorin, Jenny Terstra achterin. Het is Janna neemt natuurlijk even hard die naast haar op de boppen, Ilse Baanstra. En intussen speelt Suzanne Allema. Komt de bal achterin en die liet Jenny vallen. De bal gaat boeten van Janna en dat betekent de eerste finalist bekend bij de vrouw Jenna Arnhem. En dat is het bedoel van Annette de Haan, Gerda Lieklema, Nijholt en Jenny Terstra.
0: Henk, dankjewel. Finale, de eerste finalist is dus bekend, vertel je. We gaan snel door naar Jan Bakker.
2: Ja, bij de crew dan een beetje waarom ben op het veld. Daar is wat ik verkeerd op in perk. De perk is naar de middengang, want ja, dat is een hele finale. En de finale, daar heb ik in 2 perken mee nodig, maar hij een mooi naai veld nedig. En dat is een perk in de midden. En dan zien we dat op toeren noemen Jochen. Dan steen het noemen, omdat ze de eerste allemaal opwoen. Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koetstra. Wat ik in het begin van de middag zei, ik wil een mooi patoerkje. Hij staat een outside patoer van waar hij, denk ik. En dit is een compleet patoer. En dat die man het op de heupen heeft, dan kiezen een protte. Gabriel van Popten heeft hem natuurlijk alles doen. Hendrik Koetstra nef is mij ik al. Johan Sipma dan net. Of tenminste, nee, net, van mij net. Maar ja, die Hendrik Koos had ik de NK's heel vaak won. Die had misschien het record bij de NK's. Dus dat ben wel een man die het een beetje keertje kende. En ja, die maakt hij net uitpoetsen natuurlijk waar. Wat ik zei is een outsider. Maar daar komen we natuurlijk morgen op waarom, bij de loterij. En daar komen we waarschijnlijk wel op waarom, want dan ben we er de hele dag bij. En die man die keertje in het patroon noemen, Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koosstra. Die keertje Maarten Bergsma, Hesselpas met Erwin Zielstra. Die het krijgt met 4-12 van Tjesse Steenstra in zijn maten won. En we zullen ook dat het partij prachtig leek opgeeft. Want het is eerst een leek en 6 jaar in het voordeel van Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koosstra.
0: Jan, nog even een vraagje. Jij bent woensdag dus aanwezig bij de PC. Zijn er nu uitgesproken favorieten? Maar is er wellicht ook een dark horse?
2: Nou ja, wat ik zei, de dark horse is misschien Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koetstra. Maar ik vind Peter van Suden, Alad Hoogte en Kevin Jordi Hiemstra... Nou, dat hoeft het nog een keer kening geweest. Peter van Suden had hem alles woon. Kevin Jordi Hiemstra had hem alles woon. Dus die man die, wel, die weet wel aardig hoe de hazen erin op het Sjoekeland. Maar ja, natuurlijk favorieten. We hebben met Menno van Suden, Rick Minders met Jesse Steenstra, Tolle wie Tolle. Maar ja, de laatste 2 hier van de PC, Sneun en Snoy van de PC. 4-1 en 4-2 erover. Wat doet dat mooie? En Jim heeft mooi luisterd in het partij met Rick Minders. Maar dat hij, ja, hoe hij daarop reageerde. Maar ik hoe Daniel Iseren daarop reageerde. En Daniel Iseren is natuurlijk de coach van het patroon van Maarten Bersma. En ja, die, ik heb het idee dat hij echt een taal heeft. Ik heb dat ik verregen in het interview van BM naar deze periode, naar deze cyclus periode, BM meer een taal heeft. En ja, hij joeg er een antwoord op van wel wat, maar ik denk dat ze er helemaal een taal heeft hebben. En wat mij betreft is dat het blokje, dat hangt natuurlijk van de loterij op morgen af. Maar als we traaienblokjes hebben, we hebben fjaalblokjes natuurlijk, maar als er traaienblokjes van fjaal binnen en in elk blokje zit in je van de patroon, dus bijvoorbeeld het eerste blokje Menno van Suden, het tweede blokje van fjaal tot nummer 8, Maarten Bergsma, en het derde blokje van 8 tot 12, Johan Sipma, Gabia van Poppa en Hendrik Koostra. Dat zou mooi wijzen. En wat mij betreft zou dan het vierde blokje mooi wijzen van de loterij. Als ik mijn wens kunt spreken mooi. Is dat het blokje met Peter Verzun, Alert Hoekstra en Kevin Jorden Hiemstra. En dat dat teruggeeft. Dan hebben we wat mij. Ik heb net zo volle verstand van. Maar dan denk ik dat dat een prachtige hele finale en de finale worden kunnen.
0: Dankjewel. We gaan het morgen zien bij de loting. Tijd voor muziek. I Can't Help Myself, The Kelly Family.

Dat waren de Kelly Family, I Can't Help Myself. Een nummer van, nou, ik denk een jaar of 30 geleden. Het is ook tijd voor wat regionaal nieuws. Na 86 jaar krijgt de uit Marsum afkomstige militair Liewe Kingma alsnog een laatste rustplaats op het militair ereveld de Grebbeberg bij Renen. Kingma kwam in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog om het leven toen hij tijdens een surveillance in Utrecht door een Duitse legerauto werd aangereden. Hij was op dat moment in dienst bij de militaire politie. Na zijn overlijden werd hij met militaire eer begraven in Marsum, maar op initiatief van zijn neef Geert van der Kooi is besloten om hem alsnog over te brengen naar het Nationale Militaire Ereveld. Wanneer de herbegrafenis plaatsvindt, is nog niet bekend, maar die zal naar verwachting met militaire eer worden uitgevoerd. De 12-jarige Stefan Plat uit Mijn Naam deed afgelopen week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen lang liep hij dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor kinderen met een schisis in landen waar goede medische zorg ontbreekt. Stefan werd zelf geboren met een hazellip, een open gehemelte en een kaakspleet en onderging meerdere operaties. Dankzij die behandelingen kan hij nu een normaal leven leiden. Met een QR-code op zijn rugzak heeft hij donaties opgehaald. Voordat hij begon had zijn sponsor al bijna 1500 euro opgebracht.

0: Ash City featuring Adam Levine met het nummer Locked Away. We gaan snel over naar Henk, als wij Henk kunnen bereiken. Henk?
1: Ja, zeker. Ja. Ik zit nog vol tussen die twaalf partijen op die twaalf listen. Ja, fantastisch uithaal weer van Jeanette en Winia. Twee keer nou achter elkaar werd zij de boppen te vinden. Ja, ze moeten wel even in de achtervolging in dit eerst. Want het is 4-3-2, dan wordt het 4-6. En een prachtige sitbal krijgt van Noah Elzinga, betekent 3 eerst in de league. Nou, prachtige boppenslagen van Jeanette en Winia. Maakt het uiteindelijk het 6-4 weer in het zonde eerst. Tussen de bedoelden 6-8. Rudy Kroondijk staat samen met Noah Elzinga en Lisanne Scaringa aan de kant van de opslag. Zien het patroon van Louise Krol, natuurlijk Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Ja, en, het is uiteindelijk een passeerslag van Lisanne, een passeerslag van Noah betekent het kinder voor jou. De slag van Louise betekent het kinder 6, maar nou 12 boppenslagen van Jeanette erachter. Dat betekent 6-4. Dat zou aan de eerste dus 3 eigenlijk en 6-4. En dan die 6-4 dus in handen van patroon van Rudy Kroondijk. Noah Elzinga is alweer onderwijs met die opslag. Nou giet die bal voorin bij Jeske Terpstra. En ken Jeanette erbij. Oeh, die ja, ze probeert hem maar links eigenlijk het perk nog uit te krijgen, Jeanette. Maar dat slaagt het net. Het is een retourslag tot in het perk van Lisanne Scaringa. En daarmee komen zij als eerste op de vier eerste hier in Arnhem. Zij komen op een vier om het rij voorsprong, de formatie van Rudy Kroondijk. Mooi Lisanne Scaringa en Noah Elzinga. Trouw de retourslag van Lisanne tot in het perk. Simpedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Maar het kan nog eens een hele mooie partij worden. Hier de partij is nog net spelen. Het is voor jou om het eruit. Dus op dit moment in het voordeel van Proef van Rudy Kroondijk.
0: We gaan het straks zien, Henk. Snel over naar Jan Bakker.
2: Ja, want die zit, ik zit bij een lekkere pistoltje in de perstribune. Dat is wel een beetje afwijkend van mijn gedrag. Ik zit meestal in het publiek, maar vanwege de waasomstandigheden ik hoor dat in het begin van de medienet. En ik zit hier ook best. En ik zit mooi tegen het veld. Sjena de Patoeren, nummer 9 en nummer 4.

0: die de bal opslaan maakt. En dat fantastische opslagwerken richting Erwin Sielstra. Die kinderen wel wat mooi, maar dan is het Hendrik Koster, de good old Hendrik Koster van Minneskeer, die de bal vier retourneren kent tot in het perk. Wat een tattoo de kweline. En dat betekent dat het patour van Johan Sipma, Gabia van Potten en Hendrik Koster heel verrassend hier, maar fjouwer om hier voorkomt. En dat is, ja, heel verrassend, zeg ik. Het is wel een van die patouren die ik in een blokje zet hier van fjouwer. De blokjes die ik zetten heb, dat we wel in willekeurige geval hadden. Want iedereen wil natuurlijk de droomfinale. Maar dat is een mooi in de loterij pas bekend. Dank u wel.
1: Oké, wat ik me wel eens afvraag, hè, toen ik vroeger voetbalde, hadden we ook wel eens voetbaltoernooien. En als het dan regende, ja, dan werd je op een gegeven moment tussen de wedstrijd door steenkoud. Hoe gaan de spelers, en dat geldt ook voor Henk, hoe gaan de speelsters daarmee om?
0: Nou, zal ik eerst even daarop reageren, want die keert natuurlijk, die bloeien wel warm. Het was net een hele koude ruimwetter, dus dit was een soort wien. Maar ik had toevallig met de fysiotherapeut te praten toen ik mijn bakje sap hier en wij dat de jaren dienen. En die zei ik van, we hebben een prachtige droge fieldenhand, tot nota. En wij, de enigste behandelingen die we doen, is vooral koetenwerk en enkelwerk, omdat het bot op de voeten doorkomt. Maar voor de rest, de keerts ben natuurlijk hard de dikter zitten zien en bij de vrouwen met Henk dat volle beter. Maar die ben een heel soort met de sport bezig. Natuurlijk is het net topsport in de zin van professioneel, maar het rikt er wel naar bij sommige patoeren, begeleiding, fysio's, fysieke trainingen, maar krachtsport en dergelijke. Dus de man fysiek ben, die wil kleren van zijn liedse bui. Misschien is dat bij jou, Henk?
2: Nee, dat je natuurlijk precies hetzelfde. Het enige wat we ontstaan kennen is dat de bovenlaag wat gladder wordt. En dat je glietpartijen krijgt die je eigenlijk net verwacht ziet. Maar dat valt je gelukkig heel erg mooi hier in arm. En als je natuurlijk hele mooie partijen ontstaan. Ja, nou is het Louise Krol die de bal weer naar het perk stuurt. Doet dat net goed. Die bal die gaat boeten. En zoals je ook in ieder geval nog 4 jaar om het draaien. En het was gelijk nou. En alles in het voordeel van te doen van Rudy Kroon. Maar natuurlijk in het perk Lisanne Scaringa voorin, achterin Noah Elzinga. Zie je het bedoel van Louise Krol, dus Jessica Terpstra en Jeanette Winia. En wie krijgt op de eerste omloop de formatie van Louise Krol? Niet maar de schrik vrijkwam op 4 wegelijk zorgelijk. Zie je het bedoel van Larissa Spink, Anouk Spink en Sene Itzardi. En krijgt ze bedijen, Jan. Misschien wel een verrassing. Ik pak deze opslagbal nog even mooi. Zie je net, ja, de bal heug op achterin. Dat is de bedoeling. Maar ja, die bal die wordt net mooi om door de wien. Die hier toch wel wat scheef op. En de west op het veld zit bij de vrouw. En dan geeft die bal de boeten van Jeanette. Ja, en daar komt het bedoel van Rudy Kroon. Die bouwt de voorsprong langzamerhand uit. Een boetenslag van Jeanette levert nu de fjouwer wel voorsprong op voor het bedoel van Rudy Kroon. Hij zet de fjouwer om het draaien. Krijgt de pak de draaien is moeilijk. En fjouwer zoals retour tot in het perk van Lisanne Scaringa. En dat kan wel een hele gouden haal bij ze voor hun bedoel. Hoe is de Louise Krol? Ze stiet ondertussen weer kleer. Fjouwer om het draaien en Fjouwer nog achter. Dan komt de bal voorin bij Lisanne Scaringa. Dat is een prachtige zitbal van Louise Krol. En dat betekent dus Fjouwer in dit eerste. Het achtste eerste bij de vrouw. Strijd om de tweede finale plekje. Het eerste finale plekje is dus in handen van Annette de Haan. Gerda Liklema Nijholt en Jenny Terpstra bent bereid. Wie ten naar het zin komen.
1: Wij gaan nog eventjes heen en weer. Eerst naar Henk en dan weer naar Jan. En dan hebben we nog een paar minuten voor het nieuws. Dus Henk, kom er maar weer in.
2: Oké, ja, dan pak ik hem samen met iedereen op. Een prachtige zitbal krijgt van Louise Krol. Dat betekent Fjouwer Glik. Fjouwer om het draaien en Fjouwer Glik om de Telegraaf. En dan is het daar Louise op Nijen die de opslag verzwaar hier mooi. Die neem ik nog even mooi. En dan schakelen we dan heel snel naar Jan Bakker. Want ja, daar stiet misschien wel de tweede verrassing van de dag op het punt van ontstingen. Dan is Louise Anders Karringen die de bal naar de groen slaat. Komt er een keer te listen. Jan.
0: Ja, Johan Sipma, Gabia van Popten, Hendrik Koster. Fjouwer om hier komen ze voort. In het hele sterke patroon van Martin Bersma, Hessel Pasma en Erwin Sielstra. Het wordt 6-12 van Johan Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koster. Een liedse keertje. Johan Sipma die slacht op. 12 van zijn maat, Gabia en Hendrik Koster, beide van de keerts. Maar die komt er helemaal niet bij. Die keertje wordt knap verwerken en daar terug wordt het 6-4. En is het op naar Johan Sipma die die bal opslaan. Fjouwer om hier voor. 6-4 voor. Gabia van Popten op die boven. Daar kinderen wel. Die is aardig toek daar op die boven altijd. En krijgt hij die bal daar? Nee, het is Johan Sipma die de bal leek in de weg krijgt van Hessel Pasma. En die witte worden hier mooi, hè? Die Johan Sipma. Die slaat die bal, die retourneert die. Maar gang, maar hoe het die vol in de heen. Vier richting het perk in die hoeken daarbij naast het perk. Dat heel soort rond is. En dat een van de oorkeerses bij kan. Dat betekent dat die 4-4 wordt in het voordeel van Johan Sipma, Gabia van Potten en Hendrik Koostra.
1: Dankjewel Henk en Jan.

Dit was het derde uur van Ziltemiddag. Straks het waarschijnlijk laatste uur. Maar als de finale langer duurt, dan gaan we gewoon door. Met nog meer muziek en kaatsen. Blijf bij ons. We zijn zo weer terug.

0: maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
4: Para Link & Co. AutoCinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het taljet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
9: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jouw je hem gauw op.
5: Nieuws, sport en muziek. Jacques de Vries. Omroep
12: Zilt. Dit is Ziltemiddag op Omroep Zilt. Mijn naam is Jacques de Vries. Ja, we zijn officieel aangekomen in het 4e en laatste uur van vandaag. Maar we laten het natuurlijk even afhangen van de finale van de kaatspartijen, dames en heren in Arum, die zo'n beetje de finales bereikt hebben. Dus daar gaan we de komende uur heel veel naartoe. Maar we beginnen eerst met een prachtig nummer van Robbie Williams, Eternity.

0: Dat was Robbie Williams met Eternity. We hebben Jan Bakker de hele middag al aan de microfoon. En hij heeft nu ook iemand bij de microfoon staan.
1: Ja, net samen hier. En ik heb Erwin Sielstra bij de microfoon. Erwin, een oorlman alleen. Toen zijn we van Frenzy Parijs, de PC ja, is nog 4.
2: Ja, klopt. Die wie inderdaad wel even, dubieus wil ik net zeggen. Maar je weet dat je dan een paar weken missen moet. Maar ja, dan is het allemaal weer alwaarts in hoe het herstel gaat. En hoe je dan weer in het ritme te komen. Maar dat is gelukkig wel aardig uitpakt.
1: Ja, vandaar je fysiek natuurlijk. Maar ik heb ook even over de situatie van toen. Dat hij met trajker achter me komen vier om hier Argon in Martenberg, of in Menno van Schieten. Toen zouden ze ook van Frenzy, het is nog 4. Maar dat komt er al.
2: Ja, het is steeds wel een beetje flatteerd, vind ik. Het wie inderdaad wel een paar keer 4-4, maar toch zitten we qua punten al wel redelijk dichtbij, vind ik. Het is nooit dat we het helemaal kansloos verliezen. Ja, dan ligt het wel onder uitslag natuurlijk altijd inderdaad.
1: Zullen wij we gaan weer achter de muziek aan, oké? En heel tuurlijk, ik zei nog van de helemaal geen karf, maar nog is het wel krijg op het moment dat het mij net past. Maar dat ging er allemaal niet in het verhaal.
2: Ja, nee, wat ik zei, het liep het dan inderdaad wel flatteerd dat PK 4-4, 5-2. In mijn naam hier nog dichtbij, 5-4. Maar dan valt het kijk al weer hun kant uit. Nou, en dan hebben we eigenlijk altijd 2 minnenbordjes ertussen die snel gaan. En voor de rest wordt het dan altijd wel een soort zoals gelijkkeerd. Ja, en eigenlijk ben deze 2 dagen eigenlijk in oorsom en in uw voordeel.
1: In mijn naam zou je mij van de focus bij die man is zo scherp. Ze praten net, ze doen alleen maar hun ding. Ik hier het idee dat dat nou een open toe is hier.
2: Bij hun of huis?
1: Bij hun. Ja, beide wel, maar bij hun vooral. Ja,
2: ik denk dat ze nog steeds wel lekker gefocust binnen, maar dat het, het nou krijgt net even slagen en bij huis wel. En dan laat het denk ik soms heel dicht bij me door.
1: Het lijkt wel een beetje op de wedstrijd van Juwet, want je hebt hier de focus nog heel erg op Menno en Maarten en ook even nog 4-12.
2: Ja, natuurlijk Juster en Wik echt heel gebrand en gefocust om van die man te winnen. Ja, die orenpartij natuurlijk ook, maar dan slagen het al in het. En Juwet eigenlijk weer precies hetzelfde als Juster. En dan ken ik gewoon 2 keer 4 winnen en 5-12 werden.
1: Ja. Wat doet het mooi in, was het toer, dit weekend?
2: Ja, dit jouwt zeker wel een hele hoop vertrouwen. Natuurlijk jammer van deze omloop krijgt. Ik denk dat de tank wel eens een beetje leeg wie zeerst ik wel. Ik is zelf nog wel nodig, maar ik doe natuurlijk ook het minst op het moment. Er zit net een heel soort beleving meer in. Hesselrek is er net echt meer vriend. Het klapt al. Je krijgt wat aan terwijl Juster en de eerste 2 omlopen, maar als alles hier in de tribune slaat.
1: Ik zou van ik mooi draai omlopen keertje of jou omlopen keertje. Maar eigenlijk hebben we 2 een hele omloopkist, had ik het zo bezig.
2: Ja, uiteindelijk wel. Ja, Juster natuurlijk een mooie 4 omloop. Dan gaan we het op 2 heel het beste.
1: En nou op naar morgen?
2: Ja.
1: Vakker of gewoon iedereen maar verslaan?
2: Je hoort maar het jou, je hoeft net iedereen te verslaan. Maar
1: wat van iedereen winnen kennen bedoel ik?
2: Ja, dat zeker. Maar je hoopt natuurlijk dat je net hier van de top 3 of jou of 5 treft natuurlijk. Het is altijd lekker om er op zijn dag even in te komen. En dan gewoon lekker tot de stoom. Maar ja, daar heb je altijd weinig invloed op, Jan.
1: Ja, we treffen je misschien morgen wel even in Frenzy. Maar vader, als ik je hem net meer tref, hoe wil je hem nou naar waar zit daar? Doe je hem denken in working, neem je hem vrij, het is goed te zien.
2: Nee, we hebben Safir dat ik weet alle trui vakantie. Ik is sowieso, we hebben bouwvak, dus we zijn nog 2 weken dicht. Nee, we zijn morgen een mooi trainingsploegje in, want we beginnen met de pitch in Poeten. Daarna natuurlijk even naar de lading, daarna even een hapje eten moest je halen. Nou, het is die lekker niks en dan kunnen we maar eens die knallen.
1: Waar ben je erbij heen?
2: Doen we dat.
1: Hou je hem in de gaten.
2: Ja, hey, best. Ik hoop zo lang mogelijk.
1: Ja, ik vind het mooi dat je bij huis komt. Dat wordt heel erg waardeerd. Ik doe het meestal toe. Dank je wel.
2: Geen probleem, bedankt Jan.
1: Oké, hoi. Gaan we studio, dat wie hem.
0: Dankjewel Jan. En we gaan door naar Henk Hempenius bij de dames.
3: Ja, dat is ondertussen de 2e partij op die 2e list. Ik hou rond dus de bodyfinalisten binnen inmiddels bekend. Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia, stonden zien we Roelie Kroondijk, Lisanne Scaringa en Noël Eldinga. Ja, en dat ging mooi gelijk op. Traaien gelijk, 4 6 naar de toerslag van Lisanne tot in het perk, 4 om het traaien. Vervolgens op de zorg gelijk, Jeanette Boppen. En dat betekent dus de 4 is een gelijk. En via een snel verkeerste eerst is het toch uiteindelijk op Nijen een prachtige zitbal in dit geval van Jeanette Winia. Zij pakt de mooie op die schienersuis voor hun het als eerste het vijfde eerst. En zij komen de mooie op een 4-1 voorsprong. En in het laatste eerst komt er dan nog Suis 12 de telegraaf uit Engie. Dan wordt er een keertje in de tussenspel en dan wordt de bal uitslaan terug naar Siet Jeska te plak. Zij retourneert uiteindelijk de bal tot in het perk. En daarmee pakt zij voor haar de winst. Dus de finale gaat hier razen tussen de nummers 2 en 6 van de list. Annette de Haan, Gert de Liklema, Nijholt, Jenny Terpstra, Jeanette Perdue van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. En de strijd om het reddenprijs opneert. Hier tussen Janne Palma, Ilse Baanstra, Suzanne Allema, Jeanette Perdue van Roelie Kroonik, Lisanne Scaringa en Noël Zega. En we herkrijgen de begrepen van de speaker hier in Arnhem. Dan gaat om Ugoed Jalvim. Worden ze loswijzen, maar de bodyfinales bij zowel de heren als de dames.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat betekent dat wij zometeen een kwartiertje muziek gaan draaien in afwachting van die beide finales. We beginnen met Elvis Presley, Good Luck Charm.

Plumia met Afscheid. Nou, afscheid nemen wij nog zeker niet. We gaan in elk geval door tot 5 uur. Het is nu 23 minuten over 4. Over een minuut of 7. Dan beginnen zowel bij de dames als bij de heren de finale. En mocht dat langer duren, wat ik eerlijk gezegd wel verwacht, dan 5 uur. Dan gaan we naar 5 uur gewoon door. We gaan in elk geval nu nog eventjes muziek laten horen van de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: Let's Dance, David Bowie. Ja, ik denk dat in Arnhem zometeen ook gedanst gaat worden. Ik hoorde, tenminste ik dacht op de achtergrond het Friese volkslied te horen. Klopt dat, Henk of Jan? Henk, Jan, zijn jullie in uitzending?
1: Dat is de broers.
0: Nee, dan draaien we nog eventjes een nummer voordat de finale... Ah, daar zijn jullie.
2: Ik ben er weer.
0: Jij bent er weer. Ik zei net, ik dacht het Fries volkslied te horen en dat is eigenlijk een opmaat naar de finales. Klopt dat?
2: Dat is altijd een opmaat naar de finale.
0: Dat dacht ik al.
2: Ja, en die finale die gaat tussen Patoer en de Mason.
0: Ja.
2: Peter van Zuiden, Alert Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Sint het Patoer van Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Kooster, Keersdoender, Noemer en Jochem. Dus die man die ben heel aan het inslaan. Het Fries volkslied aan. Dus waar ben ik leer voor? Verrassende partijen natuurlijk, Joert. Het waren omloop Menne van Zuiden, Rick Minnespa, Jesse Steenstra, de Roodje, Maarten Bergsma, Hester Pasma, Erwin Zielstra. En die omloop er nog, Maarten Bergsma, Hester Pasma en Erwin Zielstra, de Roodje. Zin. Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. En als we aan de lijst vierde zullen, dan zullen we dat Peter van Zuiden, ja, die heeft nog maar. Sorry, die heeft nog maar amper eerst. Want die hebben eerste omloop 4 of 4 eerst. En de tweede omloop, of de derde omloop, dan. Ik ben een 1 of 2 eerst in zin kregen. Dus die man die. Hebben het net heel dreigend, maar ja, het bloot eerst natuurlijk. En iedereen wil graag omlopen draaien richting de PC. Dus dat is in. Wat zei er wat van mij zie. Het kind, het ben trapentoeren waarvan ik dacht die in die blokjes, toen ik de blokjes invulde, dat die beide wel eens in zijn blokje, als ze goed laat zien, in zijn laatste vierjaar, in zijn vierjaar, blokje voor vierjaar komen kind en dan terugstromen naar de hele finales. Dus dat is in wat ze kennen en wat ze hoe vieren ze binnen richting de PC. Wat ik zei, ze binnen aan het inslaan, we binnen net los, ik meld me.
0: Prima, nou in afwachting van die beide finales draaien we nog een nummer, een evergreen wat mij betreft, Somebody to Love van Queen.

0: Ja, Somebody to Love van Queen moeten we even laten voor wat het is. Want de beide finales staan op het punt te beginnen. Ik stel voor dat we er een marathon-uitzending van maken. In die zin van dat ik er tussenuit stap. En dat Henk, jij en Jan elkaar het commentaar overgeven. Veel plezier bij beide finales, kaasfinales in Arum.
1: Ja, dat ken natuurlijk altijd. De vrouw, je bent natuurlijk nog hun rond inrennen en rond in slaan. En dan gaan we haast los. Maar de laatste beide partijen van de dag bij de dames. En dat ben de finale. Annette de Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra. Sint-Pril van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia, Sinne en Street om het Redprijs. Het gaat tussen nummers 4 en 8. Janne Palma, Ilse Baanstra, Suzanne Allema, Sinne Rudy Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Jan, ben ze bij los?
2: Nee, ze zijn nog inslaan nog en inderdaad, dat is, als verslagjouwer is het natuurlijk hartstikke leuk om het integraal een beetje uit te sturen. Maar door dat vaker, Henk, dat is altijd wel heel leuk. We vormen elkaar raar, altijd aardig gewoon. En ik met die horen, verslagjouwers natuurlijk, dat is het leuk om de mensen dat keertje te brengen. Maar wat ik zei, Peter van Zuiden, Arend Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Zij stingen als nummer 1, dus zij krijgen de reet door de Telegraaf straks. Want zij hebben steen het nummer aan en dan ben je automatisch het leegste nummer. Maar ja, Johan Sipma, Gabia van Popter, die krijgen Vita straks van de Telegraaf. Gabia van Popter, die krijgt nog even die gooit de bal even naar Hendrik Kosta en Lajana, die zit er nog achter in het of Kevin Jordi Hiemstra, die zit er nog achter in het perk. Dus ja, we beginnen nog net los, Henk. Ik weet niet hoeveel je de stoop is. Ik zie wel dat het waar. Ik krijg een hele dikke bui toen ik het veld even omgang. Ik heb net last van de wien, omdat wij met de regen we zitten in de perstribune en die stil met de regen in de wien. Maar ook naar de top van de BM-show, daar heb ik wel het idee dat stoot dat de volle map heeft.
1: Nou, het lijkt nou even wat autozak in de wien. Dus wat dat betreft kan die hier Jutta wel zijn invloed op de hele keertvrij hier op het voetbalveld werd de vrouw dus Jutta in actie binnen. Ja, ik hier weer de laatste bal heen en weer slaan. En dan is het scheidsrechter Henk van der Zee die daar in het stads zijn jouw. Maar zowel de vrouw in de finale als de vrouw in de strijd om het redden prijs op neer. Ik denk dat wij nog even tijd hebben van een liefste plaatsje, Jan. En dan gaan we los.
0: Prima. Nou, dan gaan we dat doen. Survivor Burning Heart.

0: Nou, de opzwepende muziek die we hadden gekozen, Survivor, Eye of a Tiger, dat komt prachtig van pas. Want de finales in Haarlem gaan beginnen. Henk en Jan, aan jullie de eter.
1: Ja, wat dat betreft, de laatste ontmoedigingen onderling gingen los. De finale bij de vrouw is die de punt van begin. Annette de Haan, Maya Gettel-Liklema, Nijholt, Jenny Terpstra, Steen. Het zijn oude partoe van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia. En het is haast Annette de Haan die de eerste opslag verzwaarig ziel. Daarnaast stiet het partoe van Janne Palma, Maya Ilse Baanstra, Suzanne Allema stiet kleren om de street om te gaan. Maya Rudy Kroondijk, Noah Eldinga en natuurlijk Lisanne Skaringa. Ik weet net, Jan, ben je helemaal los?
2: Ja, en ik moet even iets recht zetten, want ik kreeg op het installeren toen ik mijn eerste introductie praatje hoort. Het is Peter van Zuiden die in de partijen voor al een keer van het veld al moest en daarna alleen maar bal keert had. Maar die had nog zo'n van, ik keer die finale met, we moeten richting de PC. Maar we toch even op je hoort wijzen. En daar neemt Jorrit Nanninga je van de moer. En dat hier kan beginnen, we zijn maar dat is bij Bloemen. Dus bij deze hebben we dat recht zetten. Dus het is Johan Nanninga, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Het zijn Johan Sippen, Gabian van Popt en Hendrik Koostra. En die laatste die had gang erin. Yes. Het schijnen eerst en schijnen zo is dat nota, maar nu is het diezelfde Johan Sippen die de bal boeten gooit. En daarmee is het dus de eerste 12 van hun op de Telegraaf krijgt. Dus nog een keer Johan Nanninga, keert van Peter van Zuiden. Mooi Alert Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Het zijn Johan Sippen, Gabian van Popt en Hendrik Koostra. En die laatste is mooi. En eerst voor en zo is 12. Henk.
1: Ja, dan heeft hij al inderdaad de gang erin, Jan. Want hier ben we nog net zo via Jeska. Die krijgt de eerste bal de wol in het voorperk. Witter Fok voor hier, maar die bal gaat een heel lang door de boppen heen. En nu komt er een keertje te lezen in het tussenspel. Dus de eerste twee punten hing je aan de kant van de ploeg van Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. En dan laat een keertje in het tussenspel. Op de andere kant luidt de eerste keertje al. En dan is het Suzanne Allema die nou de bal richting het perk stuurt. Komt achterin bij Noël Eldinga. Die bal die komt natuurlijk. Ik heuvel waarom. En Ken Ilse erbij. Ja, die kent erbij. Oeh, die houdt die Sanne Skaringer nog een kans. Maar ja, het is toch een retour tot ongeveer varenmiddelingen. Dus twee keertjes in het tussenspel. In de street om het redderprijs op neer. En nu is het Jeanette Winia die de bal achterin krijgt. Oeh, daar krijgt Jout Gedda. Liekema Nijholt. Jout, ja, Jeska werd de kans in een triktraak situatie. En daar werd Jeska hoor hier mooi. Die bal gaat op Nijna over de boppen heen. En zo had het bedoel van Louise Krol een schien of jou houden. En in de street om het redderprijs op neer. Ging het nog niks om de Telegraaf. Jan?
2: Ja, we zullen dat je... Gabian van Popt die een bal voorin krijgt en dat laat een keer een meter size verder middenlijn en Gabian van Popt die krijgt die bal een beetje briek onder hans, een beetje onder tussen de heup en de knibbel in, maar hij ramt die bal in één keer door de boven heen en daar is net iemand die erbij zit natuurlijk en daarmee hing het eerste spul al onder de Telegraaf van het partoer van Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koostra. Het gaat hut, maar prijsspul is bezuurd, Henk.
1: Ja, dat klopt, Jan. Dat is altijd nog zo west en dat zal ik altijd zo blowen. Ja, nu is het Jeanette Winia die de bal achterin krijgt. Ja, dat is weer wat onbetrokken. Maar ja, die volleybaljerm natuurlijk, die witte Borien. Maar die bal gaat een heel lang door de boppen heen. En zij heeft het bedoel van Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Het eerste size on de Telegraaf in een keertje op een 12 kilometer vaart de middellijn. En dat betekent dus dat het de formatie van Annette de Haan. Maar je gaat de Liklema Nijholt en Jenny Terpstra. Zij gaan nooit de Perkta. Louise is onderwijs, stuurt de bal nou naar het Perkta. En dan is het, oh, daar gaat die bal tussen Jeanette en Louise terug. En dat betekent dus 6-2. Alles in voordeel van het bedoel van Louise Krol. Suzanne Allema die pakt de eerste twee punten onder Telegraaf. In de street om het redderprijs of neert. Want die rammelt de bal even een keer een hele goede boppen heen. En zo komen zij in ieder geval op voorsprong. Nu is het Noah Elzinga die de bal naar het Perkta stuurt. Dat dat niet doet, die bal gaat boeten. En zo heeft het bedoel van Janne Palma de eerste vier onder Telegraaf hing in. Jan.
2: Ja, we zorgen dat Gabian van Popt die slaat die bal uit en die wordt retourneerd terug. Jordi Hiemstra en die wordt daarna weer waarom slaat prik-trak situatie nemen we dat en dan komt er een keerslezen van de partoer van Johan Sippen die luidt tussen de stuit en tussen de opslag en de boppen in en dat is een dikke keers en dan komt er nog een keerslezen. Het is het kinderspel onder de Telegraaf van Johan Sippen, Gabian van Popt en Hendrik Koostra en wij draaien hier even, dus draaien wij even naar Henk.
1: Ja, hier is Rudy Kroondijk die de bal nog nooit perkt. Die wordt levert fantastisch werk over voor haar patoer. Prachtige sitbal van Rudy Kroondijk. En dat betekent in die street maar patoer van Janne Palma. Ja, dat betekent dus 4-2 om de Telegraaf derde. Die partij is echt krek uit de start gewoken. Mooi. Louise Krol die mocht krek op de size 2 de bal naar het perk sturen voor haar patoer. En levert een prachtige sitbal op het perk van Gerda en Jenny. Jenny komt er net weer bij achterin. Dus de eerste 12 punten, het eerste bordje hing het in de finale hier bij de vrouw onder Telegraaf. Dat is in handen van Louise, Jeska en Jeanette Chinoer. Dus Annette, Margerde en Jenny. Dan is de Rudy Kroondijk op naaien in die street om het redprijs op neer. Achterin bij Suzanne Alma. Ja, daar is Rudy er toch wel heel goed bij. Dat scheelt wel een paar meter in het tussenspel. Dat is het 4-2 tussen de patoeren van Janne Palma en de patoeren van Rudy Kroondijk. Dus nou achterin Jenny Terstra, ken Louise erbij, die kent erbij. Ja, dat is Gerda Liekema. Nou, die krijgt toch wel een stuitje. Komt er een hele dikke keert te lezen in het tussenspel. De eerste trap, een tronkweer slag van Gerda. Ben ik alweer van het bedoel van Louise. Zij staan in de eerste woord en de schinnen toe Jan.
2: Jongens, Sip en Gabriel van Pot en Hendrik Koos, ze pakken de eerste keers, want het is Albert Hoekstra die het voor in het perk stiert. Hij zit eigenlijk jouw uit het perk, maar hij komt net naar voren daar en hij kan die bal net verwerken. Daar nog een bal kweer van diezelfde Albert Hoekstra. Dat betekent dat de patoer Johan Sip, Gabriel van Pot en Hendrik Koos, hier skien het wel eerst net en skien het voor jou en van de rest neer tot de Telegraaf, Henk.
1: Ja, hier is het ondertussen Noah Elzinga die de bal uit het perk daar sturen mocht, want al een keer zien het tussenspel. Dat nog wel net goed, de bal gaat boeten en zakken. Komt het bedoel van Janne Palma. Mooi Ilse Baanser en Suzanne Alma komen als eerste op de Soistwa voorsprong. In het eerste in de street om het redderpries op neer. Mooi Rudy Kroondijk, Nisanne Scaringa en Noah Eldinga. En een keersel uit er in het tussenspel. En dat betekent dus even naar Rudy van opslag. Nu is het op de andere kant in die finale. Is het de perk van Jenny en Gerda. Stap even heerlijk in die bal. Giet de bal een heel lang over de boppen heen. En zo ging het daar dus een eerste en twaggeliek onder de Telegraaf. En stiert Jeanette Winia achter hem kleer. Om die bal weer richting het perk. In dit geval Jenny voorin. Gerda achterin en te sturen. Komt Jeanette mooi heron en stuurt de bal naar het perk. Ja, en dan zei Jenny thuis daarvan. Daar ken Jeska ik net bij. En dat betekent voor jou in het voordeel van het bedoel van... Annette de Haan in dit eerste. Het eerste is, dat is in hand van Louise. Jan.
2: Johan Sip, maar Gabriel van Pot en Hendrik Koos. Skinner 12 voor. 12 eerst en Skinner 4 voor. En dan is het Johan Sip, maar die de bal... achterin bij Kevin Jordi Hiemster brengt. En die witte Riemel, die slaat die bal mooi boven. 4-2. En dan brengt Johan Sip een andere bal. Krijgt wat mensen heen. En dan met Albert Hoekstra, omdat er Safir in het perk staat. Maar die helemaal naar voren daar onder Hans kunnen redden. Een keer zijn mooi. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. Johan Sipma, Gabriel van Potten, Hendrik Koosta, Skinner, 2 eerst naar voren, 4-2 voor. En we moeten, er is een contacteerst te lezen, dus we moeten weer even opnieuw beginnen, Henk.
1: Ja, hier is het dus een eerste in de finale van het bedoel van Louise Krol. Het is 4-2 in het voordeel van het bedoel van Annette de Haan. Mooi haar boy, haar patoer. En er is een nou twee keer in het tussenspel. Dat betekent hier hebben we Rudy van opslag. Maar zij zijn nog met de plak. Janne Palma die stuurt de bal ondertussen richting het perk in de street om het redderpries op neer. Tot Janne net goed. De bal gaat de boeten van Janne. En dat betekent deze zuidelijk om de Telegraaf. En dat het goed, als het goed vindt, Jan, pak ik die opslagbal aan. Van Janne nog even mooi, kom ik dan weer bij de Heerdenhaakloss hier in Arnhem. Dus Annette de Haan, zij stiert dus een eerste achter, 4-2 voor. Twee keer, de eerste keer sluit op 12 meter achter de opslaglijn. Komt voorin bij Jeske Terpstra. En dan is het Annette de Haan die het heel goed werk doet. Zij keert de bal voor de keers in Denemark pakken. Zij de eerste, de zijstwa in het tweede eerste van die finale. Janne Palma, zij stiert clear. Zijgelijk in het eerste van die street om het redprijs op net. Voorin bij Lisanne Scharringen. Die rekent hem net lekker. En dan krijgt Ilse Baasra nog een kans. En dan krijgt Lisanne nog een kans. En zal komt er in ieder geval een keertje te lezen op de boppen. Een meter of twee rijden van nou. En dat betekent even rijden van opslag. Zo snel weer in Bion.
2: Ja, we zullen Kevin Jordi Hiemster een dikke keer of een keertje verdediging maakt. En die denkt in termen van het Tour de France. Want hij brengt een bal in het kader van het bergklassement achterin bij Hendrik Koster. En die kinder net zo vol en mooi. Dat betekent dat het hier fjouw gelijk wordt. Maar ondertussen is het ik alweer saus fjouw geworden. Omdat Johan Sipma, Gabriel van Pot en Hendrik Koster de punten verzamelen die ze nodig hebben om naar de trede eerst te komen. Gaan we naar de dag, Henk.
1: Ja, Jeska, zij passeert de kids en dan maakt ze dat erop, maakt zij zoiets voor jou. Ja, op de andere kant hing het dus die zoiets stand en een keert in het tussenspel. Een hele dikke keert die laat op een 12 kilometer ongeveer van oude boppel in. En Rudy Kronik, zij is niet clear. Zij maar proberen om dat eerste bordje in die street om het truitvlies op neer te veilig te stellen. Ja, die bal is goed op en dan is het, ja, Rudy die keert de bal. Zelf van de kids. Dus zij pakt het eerste bordje aan de Telegraaf. Door dat hele goede werk in van Rudy in het tussenspel. Zij keert de bal van de kids. Dus het eerste is verkeerd. Jeske Terpstra ondertussen. Ja, die rammelt de bal maar weer een keer door de boppen heen. En zij hebben het dus in het tweede eerst. In die finale hier. Sois Gliek aan de Telegraaf. En ja, dan is het toch even wachten op de opslag van Annetje. Maar weer in Bion.
2: Ja, want daar is het zoals jouw van Johan Sipman. Die had een dikke keer op de hecht van de stuit van de opslag te verdedigen. En die brengt nog die bal, of hij gaat nog naar de opslag, daar brengt die bal voor in bij Alert Hoekstra. En ja, dan is het Johan Sipman zelf die heel normaal keurig de bal keren kan. Rugdekking van Hendrik Koester, die is die er 12 meter achter. Die is die zelf nog vader keert. Dus daar heb ik geen enkel probleem voor Johan Sipman, Gabriel van Pop en Hendrik Koester. Ze komen bij Skinner draaien voor Henk, de Gaunendij.
1: Ja, Annette de Haan is onderwijs, maar de haar opslag. Die...

0: kant. Dus een eerste onder Telegraaf en die Skinner Size en die Keertse, ja, die dat 3 meter van nou de middellijn loopt. Louise Krol, zij is hier, mooi aan die opslag verzwaren. Ja, het is Rudy Kroon die alweer, die is alweer onderwijs naar die opslaglijnen. Stuurt hem op naar voren bij Ilse Baanstra en dan komt er een Keertse, dat is een krek, een meter van de middellijn. En dat betekent in ieder geval, daar in ieder geval op ruil van opslag. Louise Krol, zij is ik al onderwijs, stuurt de bal achterin bij Jenny Terstra. Nou, die bal die had een heel soort heugde, maar daar kan Jeska wel bij, denk ik, ja. En dan ziet Annette de Haan, ziet op het goede plak, op het goede moment. Keert de retourslag voor de Keerts. En daarmee is de stand weer volledig in liquid. In die finale bij de vrouwen H-klasse hier in Arnhem. Het wordt eerst een gelijk, Jan.
1: Ja, Johan Sipma die krijgt de trui eerst, wat ik hem vertelde. En daarna brengt hij de bal simpel. Net vervelend achterin bij Kevin Jarde Hiemstra. En die maakt er een prachtige opslag van. Pakt hij maar eens keer 2 en dat is de stand tot nota. Er laat een Keers bij de middellijn ongeveer. En het is Hendrik Ooster die de bal opnij bij Kevin Jarde brengt. En Kevin Jarde die kan er opnij knap onderstappen. Slaat die bal boven. Skinnerfjouwer in het voordeel van het partoer van Johan Nanninga, Alad Hoekstra, Kevin Jarde Hiemstra. Maar ze steekt wel maar Skinnertrui eerst achter.
0: Ja, nou is de Gerda Lieklema en hij haalt in de finale. Die stapt heerlijk, zien die bal aan en die krijgt ze voorin van Louise Krol. En dan geeft die bal een heel lang over de boppen heen. En door die boppenslag van Gerda pakken zij in ieder geval de leiding in die finale. Eerst een gelijk en een Skinner Twano. Ja, en op de oorkant hing het de Skinner Sois, want een prachtige zitbal van Noe Elzinga. Levert maar 2 zitballen van Roelie. Alweer de Skinner Sois op voor de formatie van Roelie Krondik. Mooi natuurlijk, Sander Skaringa en Noe Elzinga. Zien het bedoel van Janne Palma, maar Ilse Baanstra en natuurlijk Suzanne allemaal. We laten nou wel een Keers. Die Keers laat op een meter van de middellijn. En dan is het Janna Suistiet ondertussen alweer kleer om die opslag te verzorgen voor haar partoer. En Sienna dat zij de ontsluiting weer herpakken kennen. Doet de bal achterin bij Noah Elzinga. Ja, die bal is veerstend te mooi. Daar stapt Noah heerlijk het zien aan. En dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen. En zak komt er al een speelvoorsprong om de Telegraaf te hingen in het voordeel van partoer van Rudy Kroondik, Marlisanne Skaringa. Ja, Noël, Gassien, Janna Palma, Ilse Baantra en Suzanne Allema. En dan stiet het op de voorkant. Is het eerste week en een Skinner-Twaar, Jan.
1: Ja, we zien dat Nanninga en Maarten de Skinner-Fjouwer pakken. En dan is het Hendrik Kooster die onder oren een prachtige bovenslag voor Kevin Jarde Hiemstra. En dan is het Hendrik Kooster die denkt van ik zal die Kevin Jarde ik eens even opzien. Ik druk hem wat meer naar de kweel in het taal. En inderdaad, dat die vertuten, want Kevin Jarde die koe die bal wel uit zien, maar hij rekt hem net goed. Dat betekent dat die bal net over de voorlinie kwam. Eigenlijk het kweergang, dat is houdt in dat het 4-2 is. 4-2 wordt in het voordeel van Johan Nanninga, Alad Hoekstra, Kevin Jarde Hiemstra. Maar ze staan nog steeds voor maar het Gutter God van Traaien is naar achter, Henk.
0: Ja, dat is een heel groot verschil. Vier binnen verschillen. Jij nog net, Lisanne Scaringa ondertussen. Die staat heerlijk in de bal. Wit de boppen te vinden. En daarmee bouwt het partoe van Rudy Kroniek om een prachtige voorsprong. Een spul voor en de eerste 1200 Telegraaf. Nou is het Jeanette Winja die de bal achterin brengt bij Gerda Lieklema Nijhoff. Komt er in ieder geval een 2e keer te lezen. Maar het is daar eerst een leek. Een boppenslag van Gerda, een boppenslag van Jenny. Dat betekent ik wel de Skinnerfjouwer en nog 2 keer in het tussenspel. Dat betekent weer even een ruilje van opslag. Jan.
1: Ja, we zullen dat het perk van Popta en Koester een Keerts voorbij slaan. Maar de Keerts staat op 12 meter verder middellijn aan hun kant. En het is Hendrik Koester die de bal krijgt. En die staat die bal vliegend boven. Ja. Dat is echt een mooie slag om te zien. Technisch heel goed. En dat betekent dat het voor jou ook gelijk wordt. En dan zullen we dat Kevin Jarde nu opstaan zal. En ik zeg ik dat Gabia van Popta een ander perk had. Ja, die zit jouw maar die komt nog wel voor daar. En krijgt hij die bal? Nee, dat is weer hier van het bergklassement. En die gaat helemaal mis. Hendrik Koester die shut hem en die let hem gingen. Die bal die valt wel een meter. Misschien wel oorlog meter boeten het perk aan de rechterkant van de opslag van het perk. Dat betekent dat het partoer van Johan Sipma, Gabia van Popter en Hendrik Koosta is kindertraaien is het voorstit. Maar nog extra is voor jou hoor. Henk.
0: Ja, hier zien we een prachtige triktrak situatie tussen de beide achterin. Ze zien in dit geval Gerda en Jeanette. En dat loopt Jeanette eigenlijk aan het langs aan, want Jeanette Winia, zij passeert de Keers. En daarmee hebben we dus eerst een leek en Fjouwertwa. Onder de Telegraaf Janna is ik alweer onderwijs. Stuurt de bal naar Perka achterin bij Noah Heldinga. Daar kent Ilse wel bij, denk ik. Ja, die retourneert de bal en dan is het Rudy Kroondik die er heel goed bij is in het tussenspul. En er maakt een Keers de lijn weer en is het Rudy die zet de voetbel en dan wordt gewoon een blokje del zetten. Dus de vrouw bent ingezet en dat is natuurlijk al helemaal mooi. Dan komt de bal achterin bij Jeanette Winia en opnij met Jeanette Winia er wel maar die bal gaat weer een heel lang over de boppen heen. En dat betekent dus eerst een leek en vierlijk, Jan.
1: Ja, hier nog steeds die 6 jaar op de Telegraaf van Johan Sipman, Gabia van Popten en Hendrik Koester en

0: Fabian van Potter, die krijgt die bal krijgt van Johan Nanninga. Beetje plat voorin en dat ken ik, want Gabian die had nogal het perk, maar hij kent het al een keer zo mooi. Die gaat richting de boven, komt de stuit aan. Kevin Jordi Hiemster kan hem retourneren, dus dat betekent dat er een keers komt te lezen bij de middellijn ongeveer. En dat het nou jongen Sipma is die die keers verdediging had. Even zien, Hendrik is het precies van het blokje van mij. Gitt nou een stapje achteruit. Johan Sipper brengt nu die bal voorin bij Alert Hoekstra. En die kinderen met zijn linkerhand prachtig bij. Die schoten door die orenhoeken onder de rechterkant van Hemboy. Keert voorbij. Zuivelijk, Henk.
1: Ja, die Zuivelijk stand die kerstdagen zou oppakken, Jan. Want ja, ik heb hier spul. Eerst een en vier jaar onder de Telegraaf hing in de finale. En een spul voor de formatie van Roelie Kroondijk. En Roelie, zij is die het kleer. Zij mooi de opslag verzwaren voor haar patoer. Komt ze mooi heron en brengt de bal. Voorin bij Ilse Baantra. Ja, die, wat doet die bal? Ken Lisanne erbij? Nee, die kent er net meer bij. En dan is de bal voor ja, jammer genoeg kweer van Ilse Baantra. En dat betekent dus een spul. En voor jou waar, Jan, die zou ik liek.
0: Ja, zou ik liek, Johan Sipman. We hebben nog 12 minuten centiet voor het nieuwsbericht. En we zullen altijd Hoekstra krijgt die bal. En Johan Sipman kan die bal retourneren. Oh, nog een keer Nanninga, nog een stuit. Ja, oh, prachtig. Dit is waar we van het eerst komen. Johan Sipman, die shit dat Nanninga de bal wel rekken toucheert. Maar. En er komt een geweldige stuit om van Johan Sipman. En die kunnen vliegend door alles heen slaan. Skinner voor jou eerst voor het tour. Johan Sipman, Gabian van Popte, Hendrik Koester, Sien. Johan Nanninga, Alert Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. En ik denk dat we dan het nieuwsbericht gaan.
1: Ja, ik denk dat we inderdaad kijken voor de klok van voor de nijberichten nog even een slaapmaar nemen kennen. Nu is het een prachtige zitbal van Noah Elzinga. En daarmee komen zij op een spulvoorsprong en een size 2 voorsprong. Dus het bedoel van Rudy Kroondijk. Het de touwtjes in een spulvoorsprong en de size 2 onder de Telegraaf. Op hoi naar de reclame. Nee, de reclame bij Baron.
2: Dit was het 4 uur van Ziltemiddag. Straks na de pauze of na de boodschappen en het nieuws de absolute slotfases van beide finales van het kaatsen in Arem. Blijf bij ons, we zijn zo weer terug.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co. Geona Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is dit het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
9: Dus jouw je hem gauw op.
10: We zijn aangekomen in het 5e en laatste uur van vandaag. De Ziltemiddag op Omroep Zilt. We gaan heel snel terug naar Arum. Henk.
11: Ja, dan jou ook meer van aan Jan Bakker. Want ik denk dat het vrij vlak is, Jan.
12: Ja, wie Johan Sip met Gabriel van Popt en Hendrik Koester die misschien of jou al eerst voorkomen. En dan is het Alad Hoekstra die de bal boven slaat. En dan pakken ze de schien uit 12. En dan denk je, nou, misschien zit er wat een kentering in. Maar toch wat gebongel en geboekel. Wordt het toch zoals jou in het voordeel van Johan Sip met Gabriel van Popt en Hendrik Koester. En die man, die slaan ook een bal boven. Dat betekent dat het je schien of je eerst wordt in het voordeel van Johan Sip met Gabriel van Popt en Hendrik Koester. Zijn Johan Nanninga, Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Die Johan Nanninga, die krijgt wel een prachtige zitbal nog. Maar wat doet het daar had je misschien in de vier eerst naar achter komen, Henk?
11: Ja, hier zit er in ieder geval meer spanning in een wedstrijd. In vooral de finale tussen de bedoeling van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette en Winia. Ja, Jeanette en Ram op, maar we zijn even in de boppen heen. Dat is het bedoel dus van Annette Nahan, Jenny Terpstra en Gerda Lieklema. Wie krijgt eerst een glik? Dan wordt het op mij saai glik. En dan is het Jenny. Ze staat op het goede plak op het goede moment. Keer de bal ophakken. Maken eigenlijk voor de keers. En dat betekent het spul om het eerst in hun voordeel. Ja, een boppenslag, nou een boetslag van Annette, nou een boppenslag van Jeanette betekent het skin of jou. werd voor de formatie van Louise Krol. Op de oorkant is het Noah Elzinga die de bal achterin stuurt bij Suzanne Allema die het een boer uit heeft. En dan is het Lisanne Scharinga. Ze looit de bal heel rustig deel en komt er een heel iets keerschild te liggen. Ja, dit is het krachtverschil wat grutter in het voordeel van Proel van Willy Kroondijk, mooi Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. Oh, nou is het Gerda Likkelma. Hij had die bal toch weer heel knap. Waarom? Hier tot even een stapje naar achteren. Dan krijgt die bal toch weer een stuitje. Werd ze weer wat McKen. En dan was ze de twaalf keer op een meter gevaar de middellijn werd al. Dat betekent in ieder geval daar waar we uit van opslag. Ja, zet ik al zo uit. Bedoel van Rudy Kroondijk. Het de touwtjes stevig in handen. Rudy Kroondijk, Lisanne Scharinga, Noah Elzinga. Geen Janne Palma, Ilse Baanstra en Suzanne Allema. Op de 0-2 en de Soys. Kijk, prachtige retourslag van Rudy Kroondijk tot in het perk. En daarmee pakt zij het redden eerst. Zo snel en bij al.
12: Ja, ik zie dat Alad Hoekstra Skinnevier weer eerst nagestuurd en dan twee ballen boeten slaat. Daarmee de Skinnevier onder telegraaf krijgt van Johan Sipman, Gabian van Popt en Hendrik Koostra. En ja, het gaat in het patoer van Johan Nanninga vooral om Alad Hoekstra. Dat is de man die het patoer dragen moet. Maar dat lukt op dit moment even net. Kevin Jordi Hiemstra, een paar ballen boeten die op belangrijke stand. En Johan Nanninga, die komt er ook net daar in deze finale. En is het Alad Hoekstra die dat naai opslaat. En die brengt die bal nou voor in Bagabia van Popta. En die weet er wel hier mooi. Die geeft de bal boven. Kevin Jordi Hiemstra die probeert het nog wel mooi. Een sprong. Het is een sportman natuurlijk. Hij kent een heel soort. Maar dit koorde krijgt net. Dat betekent dat hij Skinner 4 eerst moet. En Skinner Soys alles in het voordeel van Johan Sipma, Gabia van Popta en Hendrik Koster. Maar Henk, daar bent ook in telegraaf staan van de finale.
11: Nee, ik hier er krijgt oor mijn oude kroniek huid van Rudy en Corrie natuurlijk hier naast me. Ik denk van ja, wat dan verwacht je natuurlijk al een fantastische finale bij de heren. Maar toch best volle sneller uit dan wij.
12: Nou, dat nota. Wij ja, okay, maar... die slag even mooi. Ik ben ik door de het setje in de boezen. Dat is wel handig, maar die setje die we tegenwoordig hebben, want dan kun je rennen met de microfoon. En dan kun je eventueel een winnaar of een verliezer even bij de microfoon pakken. Maar ik zal eerst even zien wat deze slag doet natuurlijk. Maar dat is Johan Sipma die de bal nou naar het perk brengt. En Alad Hoekte met hem zittel deden. Dat betekent een finale. Vier dagen van de PC. Een finale. Skinner 4 eerst en Skinner Soys. Ik weet niet wat dat Soys Henk, maar dat, ik vind het net echt heel leuk.
11: Nee, maar dat is natuurlijk. Daar heeft hij het al een heel soort verrassingen op de Telegraaf. En dan verwacht hij uiteindelijk een prachtige finale. En dat gaat uit als een nachtkers. Ja, zo ken je dat uiteindelijk wel zitten, vier wezen en Soys niks. Kijk, dat is nooit leuk om zo'n finale te zien, Jan.
12: Nee, ik ring gewoon naar de man daar. De eerste, de beste die je bij mij komen kan, dat is misschien wel Gabe. Gabe, heeft u tijd voor u?
9: Zeker.
12: Lokmeester.
9: Dankjewel.
12: Hoe heet dit?
9: Ah, lekker.
12: Want?
9: Nou, foutloos keert. Ja. En als eindresultaat de winst, dus wat wordt er meer?
12: Ja, helemaal niks. Het is een verrassende dag, hoor, de hele dag.
9: Nou ja, weet ik niet. Hoezo?
12: Oh, de sterkere patroon er al je rouwen.
9: Ja.
12: Hier met een prachtige partij kist.
9: Ja, nou ja, als Maarten die woont juist dus van Chissen, nou, dan weet je dat kennen. Je weet het sowieso dat kind. Want hij was jongen ook, 12 dagen achter koor. Nou ja, en wij het laatste paar keer net zo goed keertje Maarten en die. Nou, en Joe het eerste om zit met vliegend in, 4 wien. Nou, alles ging fut wat we maar kregen. Johan foutloos, Hendrik foutloos, ik foutloos. En dat hebben we de hele tijd doorzetten.
12: Ja, ik vond het dat wel een van de mooie.
9: Dankjewel.
12: Ik vond het wel een mooie spannende partij die nog keert.
9: Chin.
12: Die Maarten.
9: Ja, het is een hutje en hut, dus, maar alles voor je kant op. En wij zijn foutloos.
12: Ja, jullie zijn foutloos, maar is er dan ook een andere focus bij hun? Want zij hebben natuurlijk zijn man of verschieten alles jong, dus een andere scherpte.
9: Misschien wel, maar ik denk dat zij het nu ook wel scherper binnen, want ze weten wat we kennen.
12: Ja, maar ze moeten je mee het onderschatten natuurlijk.
9: Ik denk dat ze u eerst allemaal ook wel zien, hè. En nou ja, dat vond ik wel eens fut. Nou, dat dienen met jou en ik, dus ja.
12: Nog eens wel helemaal zin in wagen natuurlijk.
9: Tuurlijk, dit is lekker. Ik merk het zelf al de laatste weekend dat het steeds beter ging. Dus ik hier volste vertrouwen sowieso wel. En van morgen maak ik me een goed gevoel wekker. Nou, ik denk je goed kan wel eens weg, hè. Nou ja, dat wie ik zei.
12: Ik heb in mijn inleiding ook zo'n van Jim Patoer is toch wel een van de gruttere outsiders.
9: Nou ja, er binnen traaien denk ik toch. Ja. Dat is vrij logisch.
12: Ja, maar iedereen had het door Maarten en iedereen had het door Menno. Maar Jim kan wel eens heel verrassend terugkomen.
9: Nou ja, ik denk dat wij hetzelfde kuitje zitten. Ik denk dat zij dat ik wel namen kennen. Maar ja, Menno en die zijn natuurlijk zijn favoriet. Die hebben alles, bijna alles doen.
12: Bijna dus, alles doen, behalve dit weekend. Wel een belangrijk weekend.
9: Daarom, dus ja. We beginnen het jammer, zie.
12: Wij, ik wil nog winnen bij.
9: Ja, top. Tot dan.
12: We houden hem in de gaten, Gabe.
9: Goed zo, tot dan.
12: Hey, tot dan. Nou, dat is wat mij betreft mijn bijdrage hier vanuit de arm. Ik heb een leuke medehand, leuke interviews proberen te mooi te zien. Mooi met Henk samenwerken, mooi met de mensen in de regie samenwerken. Wij zijn morgen bij de loting van de latting van de PC van de 173ste PC met Jelle Bangma. Waar ben ik bij Hans Velkens en Jelle Bangma, door wij verslag van die PC. En dan ben ik natuurlijk een heel prettig meisje in de techniek. Maar wat mij onbelangrijk, wordt die jongen konden getrokken hoor en hang ik het hierbij op. Dank je wel.
10: Bedankt voor het commentaar en tot de volgende keer.
12: Ja, dank je.
11: Ja, dan pak ik hem voor maar even op. Want ja, je wordt nog volop keerst bij de Vrolie. En dan zie ik de bedoel van Rudy Kroondijk, Marlies Sanders Karingham, Noël Helsingham. Ja, ze hebben de touwtjes echt al in de handen. Zien het bedoel van Jana Palma, Ilse Baansra en natuurlijk Suzanne allemaal. Het bedoel van Jana probeert het wel degelijk. En er zijn wel wat mogelijkheden. Dan krijg je een keer zoals gelijk. Maar ja, dan pak je dat bordje net. En dan is het Rudy Kroondijk mooi zelf de bal in het perk daar sturen. En dan is het Rudy Zijkeert de bal voor de keers. En daarmee pakt zij de sausje. 12 voorsprong. Ja, meer spanning zit er in die finale hier bij de vrouw. Tussen de bedoeling van Louise Krol, Jeska Terpstra, Jeanette Winia, het bedoel van Annette de Haan en Gerda Liekemaam. Hij houdt niet op de boppen staat en dan komt die bal een hele lange retour. En zij keert natuurlijk samen met Jenny Terpstra. En het wie spul om het eerst in het voordeel van het bedoel van Annette de Haan. Dan een kweeropslag krijgt op de soistwaar van Annette de Haan. Betekent het spul een geliek. En nog een skinner fjouwer op Nijvaar, het bedoel van Annette door die retourslag van Gerda Liekema tot in het perk ta. En nu is het Lisanne Scaringa die de bal retourneert ja, tot een meter of draaien voor de middellijn. En dat is genoeg om ja, hun vierde bordje om de Telegraaf te hingen. En daarmee pakt het bedoel van Rudy Kroondijk. Ja, ze pakken een comfortabele voorsprong. Maar is geen fjouwer eerst een de toeslag van Lisanne op het bedoel van ja, Janne Palma. Mooi haar bij de maten natuurlijk Ilse en Suzanne. Rudy Kroondijk ziet op Lisanne Scaringa stiert bij haar op de boppen. Noël, ja. Terugte van de ongeveer de opslaglijn. Ja, in die finale, daar is het een spul onder de Telegraaf en een skin of jou. En dan is het Rudy Kroondijk. Zij krijgt even een voorrang van Jenny Terpstra. Die de bal haast nog slaan mooi. Dan stiert Ilse ondertussen achterin. En dan is het Lisanne. Oeh, daar kiet het al hier. Maar krijgt goed voor. Ja, dan komt er nu eigenlijk een keertje te lezen in het tussenspul. En dat betekent de skin of jou lezen. En de eerste keer Jenny Terpstra. Ze is onderwijs naar die opslaglijn. Stuurt de bal achterin bij Jeanette Winia. Die had hem fantastisch uit. Maar een soort van dropkick pakt zij die bal alsnog. En dan komen er twee keer te lezen in het tussenspel. Spullengeliek, Schinnefjouwer en twee keer in het tussenspel hier in de finale bij die dames H-klasse. Ja, de laatste beide partijen van de dag. De Mali bent ondertussen dus al uitkeerst. Ja, dat wie net echt een finale, tenminste net finale waardig. Want ja, Schinnefjouwer en Schinnezoos, dan binnen het hele duidelijke cijfers. En dat is natuurlijk jammer voor zo'n slot van een hele mooie keer. Zou uiteindelijk, ondanks het wetter van de man hier in Arem. Noël Zinga, die stuurt de bal achterin bij ja, Ilse Baansra. Ja, dat is het weer succesvol. Prachtige zitbal is het resultaat van Noël Elzinga. En zo bouwen zij langzamerhand de voorsprong verder en verder uit. Schinnen voor jou eerst, schinnen twee. Ja, meer spanning zit er dus in die finale bij de vrouwen. Twee eerst een schinnen voor jou en twee keer in het tussenspel. De eerste luidt op een meter of jouwer van de boppeline. En dan is het Louise Krol. Zij stiert klaar om die bal richting het perk van natuurlijk Gerda Liekema en Nijholt. En Jenny Terpstra te sturen. En dan is het Louise die denkt van ik let hem rustig uit de rol. En keer hem dan op mijn gemak voor de keer zijn. Maar we dus spullen gelijk. En fjouwer twa. En de bovenkant dus geen fjouwer eerst. Schinnen twa. En dan is het Noël Zinga weer klaar om ja, die opslag werd de verzwaring van hun bedoel. Zij de wien er aardig voor. Komt die bal van Noah, die gooit hem eigenlijk wat richting de Agerinse. En dan is het Lisanne die het eigenlijk even in de sprint maar ja, die tussen de vingertoppen trof van Jana. En dat is, scheelde natuurlijk wel een paar meter. Twee keersen daar in het tussenspel. Ruidje van opslag. Formatie van Jana Palma, Ilse Baansra en Suzanne Alma. Ja, zij gaat naar richting de opslag. Skinner van jou eerst een achter. Skinner 2. Jeanette Winia is onderwijs in de opslaglijn. Ah, en die had het vizier net op scherp steen. Want die bal die knikt een heel lang aan de rechterkant boeten. En zo komt het bedoel van Annette de Haan. Trouw die boetenslag van Jeanette. op een 6-2. Spullengelijk en 6-2. En dan is het daar voor die tweede keer Louise Krol. Er werd even wat dronken. En op de boppen trok het doel van Louise Krol. Jessica Terst en natuurlijk eens in het winnen. En er werd natuurlijk even online. Ja, die is in ook Spullengelijk en 6-2. Als je de formatie van Annette en haar Gerrit maar Nijholt en Jenny Terst. En Annette denkt van, ja, zij hebben een lietse pauze. En dan ren ik even naar mijn beide maten in het perkte. En nou is het Janna ondertussen die de bal weer naar het perkte stuurt. Ja, en dan gaat het wel even heel goed in die street om het reprise op neer. Want Janna, ja, ze mist het perk. Ja, en dat betekent een skinner voor jou en een skinner voor jou. En het kent eigenlijk al niks laaien. Nou is het Janna die zegt, Suzanne, neem door de van beste opslag maar even naar oer. Zien of wij die partij een ambitie kantelen kennen in hun voordeel. Jenny Terpstra, oeh. Derde is het Jeanette die stekte de hoorn uit en die lukt hem op het laatste moment weer om. Want die gokte er misschien wel op dat Jeska nog wat maar die balk in koel. En zou er een hele dikke keertje op 12 kilometer achter de opslaglijnen. Spullingelijk en 6-2. En nou is het Suzanne allemaal die de bal naar het perk daar brengt. Ja, dat ja, is, zit geen geluk in, want die bal die shit over het perk in. En dat betekent een goede opslag van Suzanne allemaal. En het bedoel van. Roel ik rond, ik maar natuurlijk Lisanne Scharinga en Noah Elsinga. Ik hou de skinner sorry te pakken. En Liki zei op boy naar de skinner 4 weer eerst een verschil hier in die street om het redden prijs of neer. Die finale dus Spullengelijk, Soistwa. Die Soistwa is in de handen van Annette de Haan, Jenny Teustra en Gerda Likema en Nijholt. En ja, er is wat overleg weer aan de kant natuurlijk van Louise Krol, maar Jeske Teustra en Jeanette Winia. En ik denk dat dat even gaat van ja, hoe gaan wij deze keer nou aanpakken. En die keert die loopt op een meter of jou van oude boppeline. Beide dames natuurlijk zou op de boppen Gerda en Jenny natuurlijk. Janna, zij is die op de bal naar het perk daar. Ja, die is goed op. Die bal, het is de beide dames in het perk die roepen beide van hij de bal is voor. En de dame op de voorlinie die zei van ja jongens, ik zie ze dat de bal zit. En de keurmeester jouw dat ik gewoon. En dan is het, dat, denk ik dat de scheidsrechter Henk van de Zee, ik gewoon zei van hij koopt net, oh hij jouwt hem. Toch uiteindelijk jouwt er de bal voor. Dus Henk heeft het toch wel leuk goed zien. En ja, dan is het trouwens die voorslag van Janne. Is het, daar hing er al een schijnende vier weer nog aan de telegraaf. In het voordeel van het bedoel van Rudy Kroondijk. Maar hij had bij de Lisanne Scharinga en Noah Elzinga. Zij hebben dus de eerste, als eerste de vuur bootje te pakken. Op de andere kant Spullengelijk en de Sarge Fjouwer aan de telegraaf. Toch een boetenslag in dit geval van Annette de Haan. En dan mooi Annette het opnieuw proberen die Spullengelijk. En zoals jou. Die zoals jou is voor hun. Nu is het Noël Elzinga die de bal weer achterin krijgt. En dan is het Suzanne Allema. Die er toch weer heel goed bij in het tussenspel. Dat scheelt weer een paar meter om die bal te retourneren tot in het perk. Op die schijnen vier weer en achter. Maar een keertswer is weer het begin van het volgende eerste derde in die street om het redden prijs of niet. Annette de Haan is onderwijs naar die opslagbeling. Stuurt hem voorin. En ja, die het Jeska heel goed uit. Die pakt hem maar zwaar onderhoud. En dan shit die bal uit de wand waaien. En dan komt die keertse op een ja, weer op een meter of jou vier van de boppel in het te lezen. En dat betekent weer even ruilie van opslag. Dit de formatie van Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette en Winia. Gien dus naar de opslag. En dan is het daar nog een perk van Gerda Likema en Nijholt en Jenny Terpstra. Om dus die keertse te passeren. Suzanne, ja, die kennen er voor de tweede keer kennen erbij. Ja, dan komen beide keren zowat op dezelfde hoogte te lezen. Dat betekent in ieder geval derde even ruilie. Gien de formatie van Rudy Kroondijk. Nou, de opslag. Misschien dus het bedoel van Janne Palma. Daar hing het vier weer naar de telegraaf. Oh, daar is het even geen communicatie tussen Gerda en Jenny. Jenny komt in en Gerda denkt van ja, ik ken niks, dus ik maak zelf het maar proberen. En dan is het dus het resultaat een sitbal van Louise Krol. Spullengelijk, zorgelijk. Spanning dus in het vierde eerste dus van de finale hier in Arnhem. Sinds je er ondertussen weer heerlijk trok aan even hier in Arnhem. En dat maakt het natuurlijk een stukje comfortabeler al je op een de kids rijden vanmorgen behoorlijk wat water gewoon in de eerste omloop. Ja, langzamerhand is het opklaren en dat nota is het dikke prachtig mooie waar hier in Arnhem. Ze nou een heel beetje water, maar dat is natuurlijk ja, net te vergelijken met van de morgen. Nou is het de Ilse Baanstra, die krijgt de bal achterin. Ja, en dan is het, ja, die probeert het nou wel. Maar ja, dat is net meer genoeg. Het is nou een schinnetwa in het voordeel van het bedoel van Janne Palma. Zij is eerst in skinner 4 weer later. Maar de eerste 2 punten ben wel weer voor een Louise Krol. Stuurt de bal achterin bij Jenny Terpstra. Kan Louise hem zelf retourneren? Ja, dat is een gouden slag van Louise Krol. Zij retourneert de bal in het perk. Tijd voor een plaatsje. Ja, ja.
13: Ja,

0: Moves Like Jagger, Maroon 5th, featuring Christina Aguilera. Een hele mond vol. Henk, heb jij een zuurstoftank nodig of red je het nog wel?
1: Ja, nee, dat komt altijd clear hier. Het is, ja, denk ik, maar nog even een meten worden. Maar als wij op het eigen zorgen, dan liep het de keers wel een hele meter voorbij te wijzen. In die finale dus tussen de bedoelingen van Louise Krol, Jessica Terpstra, Jeanette en Winia. Ja, Henk van der Zee, die denkt van, ah, ik heb het meetlint langs de kant liggen. Laat ik toch maar eens even een meten. Het is ondertussen wel draaien met 12 worden voor het patour. Of nee, ja, Triumphant van het bedoel natuurlijk van Louise Krol. Zij hebben dus de voorsprong gepakt. Louise retour tot in het perk op de Sauge League. En dat betekent dus ja, dat zij de touwtjes op dit moment hebben in hand hier in die finale. Dus het zien het bedoel van Annette de Haan. Nou is het, het is daar natuurlijk de nummer 12 in de nummer Sauge in de finale. En ja, dan is het even meer. En dan in de keer. Dus correct, ja, Louise stond al bij de keers, die joeg het al aan. De keers is voorbij en ja, dat slaagt uiteindelijk ik. En Sapaka zei dus op naar de skinnen van jou. Louise Krol dus, Manjeska Tepp, dat is net Winia 16. Dus een unieke trui om het waarvoor. Zien aan net naar Haan. Mooi natuurlijk Gerrit Lukema, Nijholt en Jenny Tepsen. Ja, en aan de voorkant is het Janne Palma. Zij stiet ondertussen een clear skinnen van jou eerst naar en van jou achter. Komt er de bal voorin bij Lisanne Scaringa. Ja, dat is het Lisanne Scaringa. Die krijgt een keer weer een bal in het voorpark. En die werd er voor hier, maar die bal gaat een hele hoge bob in. En dat is een mooi contact. Een wedstrijdpunt voor de ploeg van Rudy Kroondijk. Maar Lisanne Scaringa, Noah Elzinga, zien het ploeg van Janne Palma, Ilse Baatra natuurlijk en Suzanne Allema. En hoe is het... in die finale Annette de Haan die toogslag verzwaring maakt tot dat net goed. Die bal die bedaart op een hele meter voor het perk. Ja, en dan kan het bedoel van Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia kan de voorsprong uitbouwen game. Ze steen traaien om het waar voor het terugrek. Dat hele goede werk van Louise retour in het perk op die twaalfde en die zesde league. En dan hebben ze de skinner zesde al weer te pakken. Jessica zij stiet voorin en Jeanette natuurlijk achterin. En ja, Jeanette verzwaart natuurlijk ik de verminste opslag binnen dat bedoel. Nou is het Annette de Haan. Jout, die mooie opslag verzwaring komt die bal nog achterin bij Jeanette Winia. En die denkt van ja, dat blauwe maar rauw. Want die bal die knikt op het laatste moment nooit de rotterkant. En dan keer die bal boeten van Annette. En dan rent het verschil in de finale hier bij de vrouw. En ik kreeg op nou, die 4 om het 12 voorsprong van de formatie van Louise Krol. Simpedoel van Annette de Haan. Dan is het nog even een oorlissen natuurlijk op de boppen. Maar bij het bedoel van Annette de Haan. Want ja, nu sta je in één keer vier om het waar achter. Komt de bal van Rudy Kroondijk naar het perk. En dan maakt Noah, die sprint naar die bal daar. Maar dat is goed eigenlijk net. Zeg je keert de bal voor de keers Noah. En dat betekent dus de tredde prijs. Hier, je hoort in de arm. Die geeft naar het bedoel van Rudy Kroondijk. Noah Elzinga en Lisanne Scaringa. Ze winnen maar skinnen vier wezen. En zoiets wat van het bedoel van Janne Palma. Ilse Baanstra natuurlijk en Suzanne Allema. En dan is er nog één partij die daar wordt volop keerst. Daar komt ik een keerst te lezen in het tussenspel. Daar is het op dit moment 4 om het waar in de finale. Van Louise Krol, Jeanette Winia, Jessica Terpstra. Het bedoel van Annette de Haan, Jenny Terpstra en Gerda Lieklema. En hij had een keerst later in het tussenspel. Is het aardig Jenny Terpstra die de bal alweer in handen had. Dat zei je mooi aardig niet op Lauwe Verswaring. Perk staat werd te plak. Jessica en Jeanette natuurlijk. En zij hebben dus het houdt in de finale hier in arm in handen. Zien wat er gebeurt. Het, Jenny is onderwijs naar de opslaglijnen. Brengt hem achterin bij Jeanette Winia. Ja, die hier misschien wel vrij van kent. En Ken Gerrit, nee, die kent er zich al net meer bij. En dan is het Jeanette Winia die de boppen weer weet te vinden. En dat betekent dus de eerste 2 punten voor hun patroer. Om de Telegraaf. 4 om het waar, skinnen 2. Bouwen ze daar nou in één keer de voorsprong verder en verder uit hier in Arem. We zullen het oude actie maten. Dus Jenny zei stiet ondertussen alweer kleer het de bal weer in handen kregen van Gerda. Die hier dus krijgt net bij komen. Want ja, Jeanette stuurde hem vanuit Perkwabijsjoen. Klik de linkerhoek in. En dan maak je heel snel op de vulten wijzen om daar nog bij te komen. Dan komt de bal voorin bij Jeska. Ja, die bal die gaat nog verder hoe de boppen heen. En ze bouwt het bedoel van wie is nou in één keer terug die boppenslag van Jeska Terpstra. Bouwt zij de voorsprong verder uit. Vier om het waar. En die schinnen voor jou. Nou, ja, dan is het zo langzamerhand toch wel alle hens aan dek. Van het bedoel van Annette en de Haan natuurlijk in die finale hier. Het is Jenny Teustra, zij stiet op naar je kleer. Fjouw nummer 2 en Fjouw 2. Verschillende Fjouw natuurlijk, alles in het voordeel van bedoel van Louise Krol. Jeska en Sinense. En wat zijn nou wat dwang in die bal gaat voor. Ja, dan gaat het in Nieke toch. Ik wil weer het hier een trolley voorslag van Jenny Teustra. Komt er op een Fjouw nummer 2 en Sinense. Dat betekent even Ruidie van opslag. En dan is het daar Louise Krol om dat vuurbordje veilig te stellen. En dan ziet mijn collega die ziet nog niet. Jan Bakker, zusters.
2: Nee, ik moet er even hebben.
1: Oké, okay, ja, we maar als eerste deed die finale even nou hier natuurlijk in Arnhem. Want Louise Krol, zij is op waar je nou dat vuurbordje misschien wel. Een keertje ja, om en nabij de middellijn. Vier om het waar en een schinnen saus. Het is Louise, zij komt mij gewoon in en brengt de bal voorin bij Jenny Terps. Ja, fantastisch opslagwerk van Louise Krol. Tiet van een heel kwart plaatje. We zijn bij je met Bron.
3: Wat gaan we doen? Soft Cell, Tainted Love.

0: Nou, de titel hoef ik niet meer te zeggen. Dit was de Soft Cell. We gaan weer razendsnel, razendsvlug terug naar Henk in Arum.
1: Ja, dat weer het af jaar om het waarschijnlijk. Het zou prachtige zitbal van Louise Krol betekent 4 om het waar. Ja, nou hebben ze steen zijn jou niks achter. Want wie krijgt een prachtige uithaal van Gerda Liekema aan Nijholt. En zij weet uiteindelijk de boppen te vinden. En daarmee pakken zij de schijnen van jou. En nu is het, ja, denk ik dat we op Nijen meer te mooien. En ik denk dat hij houdt hem toch voorbij. En dat betekent dus dat Sint Winia de keertse weet te passeren. 4 om het waar steen zij voor. Maar wel voor jou om jouw het waar achterin het volgende is. En dat is dus in hand van Annette de Haan. Gerda Liekema en hij had een Jenny Terpstra. Ter broer van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. 4 om het waar, jouw het waar. En dan keert snow van een meter of jouw uit de voorlinie. Maar dan is het om Jenny natuurlijk om die bal Sanna het perk te doen. Dat zou die keertse willen te behoren. Dan komt de bal heug op achterin bij Jeanette Winia. Ja, die rikt en die strekt. En die kende het krijg bij Marja Jerem en ze weten. Maar de polsbeweging. De bal shuffelgang naar Martian, dat is net in ieder geval de keert wit te passeren. Ja, daarmee wil het dus 4 om het waar. En Fjouwelijk, ja, dan komen ze dichter en dichter bij die overwinning hier in Arnhem. Zo vier is het natuurlijk nog net, want het bedoel van Annette en haar. Ja, Gerda Liekema, Nijholt en Jenny Terpstra, dat lid de Jood. Ik wil wel zien dat zij op komst binnen natuurlijk. Maar juist in trein, ik weer in de finale zien wat er gebeurt met Annette en haar. Best wel in staat om weer een size onder de telegraaf te hebben. En van je me bedoel. Hij is de bal de eerste gang op een schinnensoortje achter. Ja, nooit de bal ja, goed open. En dan is het even zien wat de scheidsrechter Henk van der Zee doet. Is het even discussie of net. Nee, het is uiteindelijk denk ik dat er een keert komt te lezen in het tussenspel. Ja, de oorbal vooral hierop natuurlijk dat de bal onwest is. Maar ja, volgens mij sloeg Jeska in ieder geval mis. En is het dan een keert terug Jeanette Winia. Komt dus in je keert 400 waar, Fjouwelijk. Ja, en dan is de Jenny Terpstra op naai. Zij stiert weer klaar om die opslag te verzorgen voor haar repertoire. Komt ze mooi haar om en brengt de bal voorin bij Jeske Terpstra. Dat gaat er krijgt goed. Ik denk die bal die shit uit de wand waaien. En dan gaat hij misschien wel richting de kweeling. Maar er komt een hele dikke keert bij te lezen. Dus een liedje en een grote keert. Hier in de finale, tijdens die finale van de Vrouwse H-klasse hier in Arnhem. Het Sintje ziet er nog heerlijk boven. Het ziet er heerlijk op de rechte win is wat listening gang. En dat maakt het natuurlijk allemaal wat prettiger om te keersen hier. Het is even oorlis natuurlijk van hoe pakken we die eerste keert zo. Jeanette neemt de Jeska mooi naar de boppen. En dat betekent dus dat Louise terug van die keert steen gaat. 4 om het waar. Fjouwelijk is het Jeanette Winia die wacht het even, denk ik, tot het perk te pakken stiert Jenny voorin en Gerda achterin. We zullen het oude maar ja, Jenny stapt voorin, Gerda stapt weer even achterin. Hij staat is gedurende de finale wat van plak in het perk. En ja, daar ben je natuurlijk ik vrij in als perk zijn. Komt die bal van Jeanette heel heug op achterin bij Gerda Liekema en hij helpt. Maar ja, dan komt die bal heug weer om. En dan kan Jeska hem nog een keer. Ja, en die retourneert hem fantastisch retour tot in het perk. En daar mooi pakt zij het wedstrijdpunt voor haar de toe. 4 om het waar, 5 jouwer. Alles in het voordeel van het van Louise Krol. Jeske Terpstra, Jeanette Winia. Zij staan dus op wedstrijdpunt hier in Arnhem. En dan laat er nog een tweede keer. En die keer laat er hoogte van de hoofdlijn zo ongeveer. Is daar een Louise Krol om die bal richting dat perk te sturen van Louise. Af natuurlijk van Jenny en Gerda. Komt die opslagbal van Louise Krol. Brengt hem, ja, die is fantastisch op. En daarmee pakt Louise Krol. Zij weet de keert te behouden. En daarmee pakt zij de overwinning hier in Arnhem. Zij winnen uiteindelijk op 4-2 en 6-jouwer de finale van het bedoel van Annette de Haan. Mooie natuurlijk Gerda Liekema aan Nijholt en Jenny Terpstra. Die pakken de tweede prijs en de eerste prijs dus. Die wordt van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia hier ja, op deze vrije formatiewedstrijd in de Arnhem bij de Vrouwse H-klasse. Ja, en zij hebben dus een prachtig mooie keertse daar toch nog uiteindelijk met Sintje achter u op de recht. Ja, en zij krijgen dus dan een mooi slot van deze mooie keertse daar hier in Arnhem. Sinterkaarsens proberen, ja, dat kan je niet van de vrouw bij de microfoon krijgen.
0: Henk. Bedankt voor je commentaar en graag tot de volgende keer. Dit was Ziltemiddag voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. De techniek was in handen van Verder ten Hoeve en Tjerk de Boer. En mijn naam is Jacques de Vries. Voor nu een fijne middag en graag tot de volgende keer bij Omroep.

0: Daarom, Henk Campenius heeft een van de, neem ik aan, winnaressen van vandaag aan de microfoon.
1: Nee, dan net Jack. Ik kom er de zaal op over om.
0: Oké.

0: Ja,
1: Henk, je hebt iemand voor de microfoon.
0: Ja, klopt. Bij mij staat Louise Krol. Wat een dag eigenlijk, hè?
2: Ja, pittige dag. De wien vooral. En dan steed eerst om op net lekker te kids. Een keertje 5 gliek, 6 gliek. En dan kom je krek mij hakmoedersleert Geertro. En dan pak ik het steeds beter op. En dat is heerlijk.
0: Ja, en dan zo'n finale. Het is altijd wat race in het bedoel van Annette, hè?
2: Ja, tuurlijk. Gerrit is tot echt moe vliegend te keertsen. En dan ja, zei op lijst ik al van, hier is niks om. Nee, hè, dat is tactiek. Dus dat zag me goed op. Dat wij eerst een geliek moesten er even doorheen. En die 2 gliek, 6 gliek, toen viel ik zelfs ook al van, oké, waar ze nou trokken op de mat en nou trokken al en dat dien weg.
0: Ja, want vooral eigenlijk Dobie is heel belangrijk in deze finale, hè? Want dan pakten ze 2 traaie bordjes voor Jimpe Tour.
2: Ja, het opstand ging best wel lekker in de finale. Eerst omloop ik wat volle boeten, maar dat weer geen wennen aan de wien. Want achter die tribune waar je dan denk je eerst dat waait net zo, maar dan kom je honger in en die is best wel wien. Wien is volgens mij nooit in de finale ik wat draait, dus dan ging ik wel lekker jocht uit knallen. Dan is het gewoon wel lekker met wien, dus heerlijk.
0: In ieder geval, wat een prachtige overwinning bij hem totaal natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, Louise. En we gaan op naar de prijsuitreiking in Jerven krijgt.
2: Ja, we zullen kroon zijn op Ellie.
0: Hey, dankjewel Louise Krol. Natuurlijk komen we daar nog wel even later dan nog wel even langer op hebben om. In ieder geval dankjewel. Wij gaan op weg naar de prijsuitreiking hier en daarmee komt een einde, echt een einde aan deze prachtige mooie keerzaal hier in Arnhem. De eerste prijs is voor de formatie van Louise Krol, de 2e prijs voor het bedoel van Annette Haan en de 3e prijs gaat naar het bedoel van Rudy Kroondijk.
1: Henk, nogmaals dank voor jouw bijdrage vanmiddag. Nogmaals, dit was de Ziltemiddag voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. De techniek was in handen van Verder ten Hoeve en Dirk de Boer. En mijn naam is Jacques de Vries. Voor nu, een fijne middag en graag tot de volgende keer bij Omroep.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze...
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen...
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het taljet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
9: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jou je hem gauw op.
12: Dit is Omroep Zilt non-stop.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond. Hun blik vervaagt al.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim €29.000 opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakten 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.
7: Are you ready?
8: Born ready.

Je hoorde in Ricky Iglesias en Kylie's met Not In Love als eerste plaatje van een nieuwe Brian On Air op deze zondag 26 juli. En dat betekent alweer de laatste zondag van juli. En die gaan we nog leuk opvullen de komende twee uurtjes hier op de zondagavond van Omroep Zeeland. En wat gaan we dan doen de komende twee uurtjes? Straks in de tweede uur in de historische top 3 de grootste hits van 46 jaar geleden. Oftewel 1980 met muziek van Maywood. Ook komt er een klein schrijf en dat is deze week een Nederlandstalige singer-songwriter. En wat gaan we dan nog meer doen? Natuurlijk in dit uur de historische feiten en de verjaardagen. Jan Verzoekjes, die zijn natuurlijk ook weer van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian On Air Omroep Zeeland. En niet te vergeten, ook weer deze week aanwezig, het keuzepakket. Met muziek uit de jaren 80 en de jaren 10.

En de jaren 80 die zijn gevuld met muziek van Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream. En verder Gypsy Kings en Bamboleo. En dit is keuze nummer 2.

En de bekende stem van Passenger met Let It Go en Maroon 5 en samen met de formatie SCA. What Lovers Do. Dat zijn liedjes in het keuzepakket. En wel, voor welke ga jij? De muziek uit de jaren 80, Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in a Stream. Of de Gypsy Kings, Bambo Leo. Of natuurlijk de muziek uit de jaren 10. Die komt dus van Passenger, Let It Go en Maroon 5. En SZA, SZY, met What Lovers Do. Dat zijn de keuzes. En de keuze die jij gaat maken kan je doorgeven via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En we blijven nog even in de jaren 80 met muziek van L. DeMarch. Who's Johnny? Dat is de volgende plaat. Onderweg voor je The Weeknd en Jaap Reesema.

0: Ja, begin ze maar.
1: Voor je van me houdt.
0: En voor je van me houdt op Omroep Zeeland. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na de muziek van The Weeknd, zoals beloofd. Dit is Blinding Lights. Zometeen ook onderweg een plaat die je vlak voor het nieuws van 7 uur al hebt gehoord. Dus als je hebt genoten van de non-stop muziek, dan komt er gewoon weer een band nogmaals voorbij. Welke band dat is, dat hoor je over ruim 4 minuten.

0: Blinding Lights. The Weeknd brengt de tijd op bijna 10 minuten voor de klok van 19:30. Tijd voor de historische feiten. Dan beginnen we op 26 juli 1977. Want dan zwemt de 13-jarige David Morgan als jongste persoon het kanaal over tussen Dover en Calais. Hij deed dit in een tijd van 11 uur en 5 minuten. Het huidige record qua jongste zwemmer staat op naam van Thomas Gregory. En die deed de oversteek op 11-jarige leeftijd. Verder wint Michael van Gerven in 2015 als eerste Nederlander ooit het internationale darttoernooi World Matchplay. Hij versloeg in de finale James Wade met 18-12. Ook in 2016 en 2022 schreef hij dit toernooi op zijn naam. En tenslotte woedt er in 2023 een grote brand op het autovrachtschip Fremantle Highway. Aan boord van het schip, die zo'n 27 kilometer ten noorden van Ameland zich bevond, stonden bijna 3800 auto's, waaronder 500 exemplaren van een elektrische EV, zo'n elektrische auto. Verder is het de 43ste verjaardag van voormalig hockeyster Naomi van As. Ze won met de Nederlandse hockeydames Olympisch Goud in 2008 en 2012. Verder won ze in 2004, 2005 en 2006 de Champions Trophy. En voormalig politicus Henk Bleker wordt vandaag 73 jaar. Hij was in het kabinet Rutte 1 de minister van... de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En als laatste hebben we nog een muzikale jarige en dat is Mick Jagger, de Britse muzikant en zanger, bekend van de Rolling Stones. Ik zei al, net voor de klok van 7 uur hoorde je op de radio al muziek van hun. Maar op zijn 83ste verjaardag moeten we dan ook nog even wat draaien van de Rolling Stones. Dit is I Get No Satisfaction, onder het motto van...
1: Nog een keer!
2: Nog een keer! Nog een keer! Nog een keer!

The Course, Breathless op Omroep Zeeland en daarvoor de Rolling Stones. I can't get no satisfaction uit 1965. En dat op de 83ste verjaardag van Mick Jagger. Gaan we verder met een verzoekje en het wel het eerste verzoekje van deze avond. Die komt van Boukje. En die vraagt aan muziek van Bow Wow Wow en de Man Mountain. Dat plaatje gaan we draaien en daarna het regionale nieuws in het kort. Dus nu Bow Wow Wow, de Man Mountain.

0: Wow, brengt de tijd op 2 minuten over de klok van 7:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de grondwatervoorraad op de Schelling en Vlieland flink onder druk staat. Dit meldt het Wetterschip Friesland. De Wetterschip Friesland is volgens hun de hoeveelheid beschikbaar grondwater op de eilanden sterk afgenomen. Er is de afgelopen tijd niet veel regen gevallen, behalve vandaag dus. En het neerslagtekort op de Schelling in Vlieland was daarop door opgelopen tot 270 mm aan regen. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 230 mm. En dan gaan we even terug naar donderdag. Want donderdag was op het Tjoekelon de Kids Off. Daarin werd bekend welk laatste partuur gaat meedoen aan de PC. En dat winnende partuur was het partuur van Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Mietema. Ze wonnen de finale met 2-5-0-6 in de finale tegen Wiebe van Vier en de andere personen in dat partuur. Meer nieuws over de PC en de loting van de PC, dat hoor je morgenavond van 5:30 tot 7:00. En natuurlijk zijn we op de dag van de PC er live bij vanaf 7:00. En dat is dus komende woensdag.
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: En meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzilt.nl en in onze fantastische Omroep Zilt app. Gaan we verder met de bekendmaking van de winnende liedjes uit het keuzepakket. En wat hadden we daarin staan? Muziek uit de jaren 80 van Dolly Parton en Kenny Rogers, Islands in the Stream en de Gypsy Kings' Bamboleo. Tegen de muziek uit de jaren 10, Passenger, Let It Go en Maroon 5 en SZA met What Love Is To Do. Dan gaan we stemmen tellen. Anneke, die leverde de eerste stem aan deze week. Zij ging voor nummertje 1. Chris ook. Sjoerd voor 2, Bernd voor 1, Nienke voor 1 en Rikkes die gaat voor optie nummer 2. Dus dan komen we uit op 4 stemmen voor de muziek uit de jaren 80. En helaas maar 2 voor de muziek uit de jaren 10. Dus gaan we lekker classics draaien. Zometeen Gypsy King. En nu Dolly Parton en Kenny Rogers.

De zomerse klanken van de Gypsy Kings en Bamboleo. En daarvoor Dolly Parton en Kenny Rogers' Islands in the Stream. Maar liefst 66% van de stemmen ging naar de muziek uit de jaren 80 in het keuzepakket van deze week. Volgende week hebben we weer nieuwe decennia in het keuzepakket. En dan ook weer aan jou de keus welke liedjes we gaan draaien. Nu gaan we eens eventjes wat nieuws draaien. Namelijk nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Samen hebben ze een nieuwe single uitgebracht. En die heet Fireflies. En die hoor je hier op Omroep Zelts.

Muziek van Boston, Don't Look Back, aangevraagd door Riekes. Zometeen gaan we luisteren naar Adele, Set Fire to the Rain. En eerst een vooruitblikje op de historische top 3. Deze week gaan we terug naar week 30 van het jaar 1980. Bovenaan in de lijst onder andere muziek van Olivier.

0: Maandag is het zover, de loting van de PC. Omroep Zilt is er natuurlijk weer live bij. Je hoort hoe de wedstrijdlijst eruit gaat zien en wat de kaatsers verwachten van de PC. Volg het vanaf 5:30 live op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Je hoorde de Duitse Eurodance act Captain Jack met de gelijknamige single Captain Jack uit 1996. Het liedje stond 5 weken bovenaan in de Vaderlandse top 40. En de band scoorde in dat jaar 5 hits, waaronder Drill Instructor en Soldier Soldier. Maar we begonnen dus met de gelijknamige single en de gelijknamige band Captain Jack. En dan gaan we nu verder met het begin van het tweede uur, Brian On Air. En wat gaan we daarin doen het komende uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van precies 46 jaar geleden. Oftewel week 30 van het jaar 1980. Met muziek van Matchbox. Ook jouw verzoekjes die zijn nog steeds van harte welkom. Je kan ze doorbellen op 0518 45 1502 of via de Facebookpagina Brian On Air Omroep Zilt. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschijf en die gaan we nu bekendmaken. Omroep Zilt. Deze week komt de kleinschijf van singer-songwriter Nienke Leone. Haar muziek beschrijft ze op haar eigen website als poppy, ultra catchy en radicaal eerlijk. Zo zingt ze over onderwerpen die soms in het doofpot worden gestopt. Vrijdag verscheen haar nieuwe single genaamd 7:30. En ze schreef het liedje voor de belangrijkste persoon in haar leven. Wie dat is, dat heeft ze 8 weken gelaten. En over het aankijken van je problemen en hoe je daar samen een weg in kan vinden. Dit liefdevolle liedje hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Dit.

John Stewart en All Aboard. En daarvoor Nienke Leone met 7:30. Ja, het liedje gaat ook over problemen die je oploopt in het leven. En hoe ga je daarmee om? En ja, dat komt meer voor in de wereld. En het enige nadeel is dat je veel mensen daar niet voor openstaan als er problemen zijn om hulp te vragen. Want we lossen het zelf op en komt allemaal wel goed. En soms komt dat niet goed. Dat hoorde je bijvoorbeeld een tijdje terug met het verhaal van de Friese shortkijker Sven Roes. Ja, die was er helemaal klaar mee. Die is toen naar het buitenland gevlucht. Gelukkig weer terug. Maar hij gaat aan zijn leven werken en heeft besloten, dit kan zo niet langer. Ja, en bij iedereen gaat het wel slecht. En zo ook in Bad Day van Daniel Potter. Een hit uit 2005. Hoe kwam hij op het liedje? Hij was op reis op een veerboot in 2002. En hij zag op een poster staan: Having a bad day. Is dat goed? Is dat slecht? En hij maakte dus deze grote hit: Bad Day.

Leon Russell, Stranger in a Strange Land. Op verzoek van niemand minder dan Bauke. En dan gaan we verder met muziek van een kleinzoon van Bob Marley. Ik heb het over Skip Marley. Hij maakte in de Tens een hit met Katy Perry, Chains to the Rhythm. En die gaan we nu draaien hier bij Seelt.

0: Back to the 60s met Paul Simon en Art Garfunkel en Mrs. Robinson. En dan brengt de tijd op 1 minuut over 8:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de grondwatervoorraad op de Schelling en Vlieland flink onder druk staat. Volgens Wetenschap Friesland is de hoeveelheid beschikbaar grondwater op de eilanden sterk afgenomen. Er is de afgelopen tijd niet veel regen gevallen. Het neerslagtekort op de Schelling en Vlieland is daardoor opgelopen tot 270 mm. Dat is hoger dan het gemiddelde van Nederland en dat staat op een 130 mm regentekort. En dan gaan we verder met een bijzondere poppenkraam. Op de Oude Beeldijk staat namelijk een poppenkraam met gedichten voor een raam. Initiatiefnemer Loet Hin wil voorbijgangers aansporen om zelf gedichten te laten schrijven. En dat doet hij op een heel unieke manier. Al 4 jaar lang maakt Loet elke zomer een poppenkraam. Het begon met de aardappelweken waarin Hin een stellage maakte waarin poppen naar de velden keken. Omroep Zilt was even te plekken bij de poppenkraam. En dat kan je terugvinden op omroepzilt.nl en in onze Omroep Zilt app. Net zoals al het andere nieuws uit Noordwest-Friesland. En dan gaan we nu verder met de historische top 3 met de grootste hits van maar liefst 46 jaar geleden. Dan komen we uit in week 30 van het jaar 1980. Op nummer 1 Maywood, Late at Night. Op nummer 2 Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra met Xanadu. En we beginnen met Matchbox en Midnight Dynamos.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hits van 46 jaar geleden. En dit was Maywood, Made It Late at Night. De formatie bestond uit Alice May en Karen Wood. Maar eigenlijk heette ze gewoon Ali en Doetie de Vries. En kwamen ze uit het mooie Uitwel. Op nummer 2, Olivia Nielsen-John en de Electric Light Orchestra, Xanadu. En we begonnen met Madbox en Midnight Dynamos op nummer 3. En dan gaan we nu verder met nieuwe muziek van Misha. Zijn nieuwe single heet Lost My Life. En zometeen Vanessa Carlton met haar grote hit.

0: Je hoorde Vanessa Carlton, A Thousand Miles, een hit van haar uit 2002. Een jaar later scoorde ze nog een hit, maar dan samen met de Counting Crows, genaamd Big Yellow Taxi. Gaan we verder van de ene Vanessa naar de andere Vanessa, namelijk Vanessa Paradis. Dat is een verzoekje en die komt van niemand minder dan Karin. Ze vraagt aan Joe Letaxi. En dat gaat dus over een taxi. En dat duurt even voordat het op gang komt. Zo werkt dat. Maar er gebeurt wat.
1: Bienvenue, c'est Joe.

En ik weet niet hoe dat bij jou is. Heb je nog een vakantie in het verschiet? Nou, bij mij duurt die nog eventjes. Half november, dan ben ik weer een paar weekjes vrij. Maar tot die tijd knallen we gewoon lekker door. En misschien heb jij komende week wel vakantie. Of zit je midden in de bouwvak, het kan allemaal. Simmer in Friesland. En dat betekent naast het scootjesielen ook de belangrijke kaartwedstrijden. De PC komende woensdag met de uitzendingen vanaf 7 uur hier op Omroep Zeeland. En de loting komende maandag, dus morgen om 5:30. De week daarna de Vreule, dan een weekje niks en daarna de Dames PC. Dat is de programmering voor de komende weken qua grote kaartwedstrijden bij Omroep Zeeland. Verder met de programmering op deze avond, dat gaan we vervolgen met een nieuwe Black & Blues met Wim Velderman. En dit was hem, aflevering 784 van Ryan On Air. Ik hoop dat je hebt genoten aan de andere kant van de radio. En als dat zo is, dan hoop ik dat je er volgende week gewoon weer bij bent. Tussen 7 en 9 uur op de vertrouwde zondagavond van Omroep Zeeland. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag tot de volgende.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerpen en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interland toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je ook deze keer weer luistert naar Black and Blues. Ik ga weer een aantal artiesten aan je voorstellen met hun nieuwe cd's die op het punt van uitkomen staan of net uit zijn. Vorige week was het cd van de week. Grits and Glory van Albert Castilla uit Florida. En deze man heeft deze keer gekozen voor een totaal andere opzet. Hij maakt een uitstapje naar de Abbey Road Studios in Londen. En dan krijg je een beetje andere sound, maar wel heel erg mooi. Grits and Glory, there is uncertainty. Veel plezier hier bij Black and Blues.

No Second Changes werd gezongen en gespeeld door Ben Paul. Ben Paul met zijn album Post Midnight Behavior. En die Ben, ja, die gaat al heel wat jaren mee in de blues scene als blues rocker. En hij is nog maar 32. Maar als je kijkt wie bijvoorbeeld al over hem geschreven heeft, dan wel gesproken, ja, dan kun je wel nagaan. Dat is al lang geleden. Jeff Beck, Gary Moore, Bess Hart. Zo kan ik het rijtje nog een klein beetje aanvullen, maar ach nee, hoeft ook niet. Het verkoopt zichzelf wel. Trouwens, wordt wel eens gevraagd, zeg Wim, wat schuift het voor jou? Nou, helemaal niets hoor. Ik ben gewoon liefhebber. En als liefhebber geef ik de muziek graag aan je door. En omgekeerd, wil je wat aan mij doorgeven, kan dat uiteraard. @ Wim Velderman. Big Harp George uit de States was onder andere detective, werkte in het leger en is tegenwoordig vooral muzikant. En zijn 8e album No Shortcuts heet het en daarvan Death Rattle of the Republic.

0: Black and Blues album review.
1: Ik weet niet hoe het met jou is. Zelf vind ik zo'n blues ballad heel fijn om naar te luisteren. Daar mogen ze er, wat mij betreft, veel meer van maken. We hebben het over Wim. Nou, de CD van de week is afkomstig van GA20. Dat is een trio en ze hebben zichzelf weten aan te vullen met niemand minder dan Charlie Musselwhite. En Charlie Musselwhite staat garant voor heel veel mondharmonica geweld. Dus eigenlijk een geweldige CD-album. LP, vinyl, wat je maar wil. Blues Now heet het. En daarvan draaide ik The Blues Never Die. En zoals gewoonlijk bij de CD van de week. Ja, je raadt het al. Nog een tweede track. Strangeland. MUZIEK

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

Het is de eerste single van een nieuwe cd van David Cohn. En dat is ook zijn eerste cd. David Cohn uit de States heeft het album Hurricane Man, waarvan je de titelsong hoorde, opgenomen. Een eerbetoon aan zijn in 2020 overleden vader. En de sound, ja, die is goed, vind je niet? En de stem ook, niks mis mee. In Black & Blue snel door met Doug Davy en Bad, want zo heet zijn begeleidingsband. Souvenirs het album en daarvan Broken Heart and Empty Hand.

0: JP Reality heet hij. En hij heeft heel wat podia gezien in de States en in kroegen en zaaltjes en op kroegjes in de op de hoek, moet ik zeggen. Grateful Blues heet het album en daarvan Loose Lassie.
1: Dat goed?
0: Ja. I'm Worried. Dat is de titel van een song geschreven en gespeeld door Jake. Jake Sobriak. Zijn album heet I'm in Trouble. Wat is er zo bijzonder aan het album? Nou, Jake is nog maar 17 jaar oud. Zijn vader is beroepsmuzikant en muziekleraar. Daar is natuurlijk een goed voorbeeld gegeven. En hij heeft ook lessen gehad van pa. Maar Jake doet het verder helemaal zelf. En het eerste album, het debuutalbum I'm in Trouble, mag er zijn. Ik stel het graag aan je voor. I'm Worried.

Een van de beste bluesbands uit de Benelux vind ik altijd. King of the World. Ze zijn terug met The Raw Project. Een project dat ze helemaal zelf hebben weten gestalte te geven. Mooi hoor. Prima cd van deze heren. Met Blood on Your Hands. Natuurlijk wel een track met een titel waar je even voor moet gaan zitten. King of the World, The Raw Project. Van harte aanbevolen. Net zo trouwens als John Primer. De oude bluesveteraan heeft met zijn kameraden van weleer een tribute to Teresa's Lounge. Een grote muziektent in de States uitgebracht. En dat heet Blues Survivalist.

0: Nou, daar zit power in deze dame. De band van deze dame, die heet de Sean Lee Band. Sean Lynn Band, moet ik zeggen. Chapter 3. Sean Lynn heeft maar liefst 6 personen om zich heen om deze sound te maken. Klinkt goed. Blues chose me.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Ja, het zit erop. Het is niet anders. Het uur is altijd zo voorbij. Maar goed, dat is ook wel weer lekker. Want dan ga je alvast weer nadenken van wat...

gaan we volgende week samen beluisteren. Toch? Wil je alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er was. En kom graag weer terug. Neem al je vrienden en vriendinnen mee. En maak het gezellig rond Black & Blues. Niks mis mee, zou ik zeggen. En we gaan eruit deze keer met... eens even kijken. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? Deze van Nikki T en de Snake Charmers. Het verhaal erachter hoor je later. Mistreating Mama. Fijne dag nog. Dag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal.

0: De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomergasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakt een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bei der Anschlag kam eine Frau um und 29 Menschen raakten gewond. Der Verdachte war ein Bekende von der Polizei.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Kennel Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op de 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Of Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel, het is Van der Poel.
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Goh, ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport.
12: Oh, Champs-Élysées.
2: Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
13: Er valt een draad naar beneden hier, dat je dat weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
13: Nee, ik zou er niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Abbering nam even het heft in handen.
14: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
13: En mezelf moet ophangen.
14: Nee, ja, dat we hier...
13: Gaan we dit...
14: We moeten hier vanaf. We gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
14: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Abbering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
14: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
13: Ja.
14: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
13: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
15: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
15: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
15: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daar roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
15: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vast zat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: blinds, because you're mine, I walk the line.
1: Onmiskenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond, Mieke.
1: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
2: Nou, naar alle waarschijnlijkheid is deze man gerecruiteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand, want dat zijn voor hun homo's straffen.
1: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is?
2: Ja, ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Ja, vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
1: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS? Weten we dat?
2: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook een enige tijd, korte tijd, voor vastgezeten in Duitsland. En nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerecruiteerd, zo lijkt het.
1: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
2: Het is gelukt, want hij heeft een aanslag gepleegd. Ja, ja, hij heeft een aanslag gepleegd.
1: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
2: Ja. Hij is naar alle waarschijnlijkheid online gerecruiteerd de afgelopen tijd. Ja, ja. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
1: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
2: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerecruiteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. We weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan... Als je het af en toe hoort, zoals gisteren nog in Duitsland, een 15-jarige jongen die opgepakt is omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië, wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen er dan naar buiten, maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
1: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren. Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon het vuren openden en 15 doden het gevolg waren.
1: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet je dat?
2: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië. Om daar Al-Qaeda-radicalen te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het het percentage wat lukte ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
1: Nee, maar toch meer dan de helft.
2: Ja, maar voor deze jongeman bijvoorbeeld, nee. Die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
1: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar totaal tegenover legt, dan als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
2: Nee, dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is, dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024 dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is. Een groep die een tegenstander was van ISIS. Terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen. En die halen ze ook weg uit Irak. En die troepen, die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS er een kopje kleiner te maken. Ja.
1: Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
2: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerekruteerd. Dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Ja. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Ja. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
1: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
2: Geen dank.

0: Je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag je dakloos uit er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen?
1: Ik had wel 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar deze was me echt gegeven. Ja.
0: En als die er is, dan is die er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Mensen met kinderen lijken mij dat die misschien dan toch wel voorrang hebben.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar. Of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd. Daar kwam ze ook niet voor in aanmerking. Omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam, ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker. Zeker.
0: Dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen.
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook, want ja...
0: Want? Je zag er niet dakloos uit.
1: Ja, ik zag er niet dakloos uit, maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3 en ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan
1: je. Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Nou, die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig, maar dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen, maar hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind, dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja, ja, hoe kan dat eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt.
2: Ja.
0: Ik vraag het aan jou, jij bent sociale.
2: Ja.
0: Sociaal makelaar ben je,
2: ja,
0: toch?
2: Het is zo dat je, ze kijken ernaar of, normaal gesproken kijken ze ernaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval. Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
0: Maar wat wordt er dan gezegd?
2: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben, eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
0: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
2: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, hè, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
0: Dan?
2: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
0: Is dat?
2: Ja. Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Oh. Die dan een huis krijgen. En van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
0: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
1: Nee, nu begint het pas.
0: Hoezo?
1: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
0: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
1: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
0: Kun je dat misschien uitleggen?
1: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
0: Oh, hoe zag
1: dus,
0: wat voor drugs?
1: Cocaïne.
0: Een zakje cocaïne? Ja. Oké, dan had iemand uit je zak laten vallen.
1: Ja, waarschijnlijk, ik hoop het.
0: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
1: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
0: Ja, en vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
1: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.
0: Ja, Pizza, hoeveel woningen zijn er in Dordt beschikbaar voor dakloze mensen die gehuisvest moeten worden?
2: Er is sinds 1 januari is er een pilot gestart in Dordrecht. Dat heet Wonen Eerst.
0: Ja.
2: En de gemeente heeft gezegd, we gaan 50 daklozen dit jaar een woning geven.
0: Ja.
2: Daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja. En ja. Hoe denk jij over deze, dat Jessica zegt van, ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
2: Nee.
0: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent. En stel dat je dan weer een woning krijgt. Dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan. Een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. En dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ze hebben natuurlijk zoiets van, je hebt een huis gekregen. Dat is ook zo. Ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste. Dat wordt ook vaak gezegd.
0: Ja.
2: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben. Doordat ze al jaren dakloos zijn geweest. En Jessica is dat geweest met haar kinderen.
0: Ja.
2: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen. Ja. Om je leven weer op te bouwen.
0: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
1: Nee, niet zozeer het hulp vragen, maar gewoon het passende.
0: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen, zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
1: Ik ben bang dat mensen me ondankbaar vinden.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik alleen maar kijken op de toekomst en op het oog van de kinderen.
0: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bijhouden.
1: Ja, zeker. Maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ga maar lekker buiten spelen. En dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt... ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis... zich met mij gaat bemoeien.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders... die dakloos dreigen te worden?
1: Vraag hulp.
0: Vraag hulp.
1: Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
0: Ja.
1: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
0: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita, Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

0: Betterman dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Britt Eerland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Britt.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycot is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. Dat in een competitie, zoals de Europese Cup, konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet dat het internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder. Ja. Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwenbewijs van in Iran of Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En tot we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het alsof het natuurlijk een dreiging tot heel Europa. Van hoe gaat het zich uitbreiden? En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone en we kunnen niet vliegen. Dan ja, dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En ja. Daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je eigenlijk gezegd niet aan een sport. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen. Ja. Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin dan echt 5 maanden haar man niet kunnen zien. En denk van, nou vind ik wel knap dat zij ook zij blijft doorsporten onder die omstandigheden.
0: Ja, die zat aan het front, die man.
1: Zij kon dus wegens haar status volgens mij gewoon uit Oekraïne weg om ergens anders te trainen en te spelen. Ja. En hij moest toen blijven, want volgens mij moesten alle mannen toen blijven in Oekraïne.
0: Jee. Die opheffing van de boycott tegen Rusland is natuurlijk wel pijnlijk voor Oekraïners, vind jij niet?
1: Zeker, zeker. Er zijn natuurlijk genoeg slachtoffers, maar ook voor de Russen, maar ook voor de Oekraïners, zeg maar. Niet dat het allemaal dezelfde soort slachtoffers zijn, dat zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
0: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel? Of weet je daar iets van?
1: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren.
0: Ja.
1: En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF-statement was. Maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was. Uh-huh. Ik weet wel al bij van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club. Wat kon zij, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club. Van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden. Wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leeg zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar Ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
0: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden. Ik heb vaak dan contact met de manager bij de club. Dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
0: Ja, heb je het daar wel over dan? Wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
1: Nou, eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling. En kunnen de Russen komen, ja of nee? Of komen de Oekraïners? En hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in de tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was het wel heel even, dan wat ik al zei, een boycott van de Oekraïners, als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
0: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
1: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze hadden gewoon degelijk geweest. Vooral het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
0: Ja.
1: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
0: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
1: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen 2 seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
0: En ga je daar ook echt wonen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou ja.
1: Wat ik zei, ik ben ook moeder.
0: Ja.
1: En ik probeer altijd wel, ook mijn privé en mijn sport, mijn werk eigenlijk een goed balans te zien.
0: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen?
1: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig om te kijken hoe past het team daarin, zoals het Kroatisch team of het Nederlands team.
0: Ja, oké. Maar goed, je speelt voor een club uit Kroatië binnenkort. Verwacht je dan ook een Russische tegenstander binnenkort?
1: Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij in een Spaanse club speelt er een Russische en een Italiaans ook. Wat ik al zei, afgelopen seizoen ook al tegen gespeeld. Dus dat zou best wel weer kunnen, ja.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte en dankjewel. Britt Eerland, de Nederlandse kampioen tafeltennissen. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, de expositie is vandaag officieel geopend.
2: Ja.
0: Voor genodigden. Hoe was dat?
2: Nou, het was heel druk. En hele mooie, enthousiaste reacties.
0: Ja, ja, op de kunst ook.
2: Op de kunst.
0: Ja, vooral op de kunst.
2: Ja, vooral op de kunst, ja.
0: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Mm. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden.
2: Ja.
0: Hij was toen 28, jij was 1,5 jaar jonger. Mm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
2: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam.
0: Ja.
2: En ik hield me. Kijk, Bart was naar de Sint-Joost-academie gegaan.
0: Hij was in Breda.
2: Ja. Hij was als schilder opgeleid en ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
0: Jij ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuwse tuindersgezin, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Ja, maar wel altijd weer artistiek. En, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld.
0: Ja.
2: Ja, dus daar hield ik me mee bezig.
0: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
2: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En toen vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet. Nee.
0: Dat weet je nu wel?
2: Dat weet ik nu wel, ja.
0: Hoe zag het eruit?
2: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
0: Ja, en dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen.
2: Ja.
0: Waarom wil jij nu of die documentaire over hem maken?
2: Ja, ja, ik heb wel een plan gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou, ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed de goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
0: Ja, dat is flink wat jaren.
2: Ja, precies. Ja, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van nou, nu moet ik echt doorpakken.
0: Ja.
2: En toen heb ik het opgestart.
0: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
2: Zeker, ja.
0: En die leven nu nog.
2: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
0: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
2: Ja. Ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet... ze zijn ook wel met bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet pietluttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is
0: stoer.
2: Het is stoer, inderdaad, ja.
0: Ja.
2: Ja, en het zijn schilderijen. Het is een serie van 8 schilderijen. Van jonge mannen. En ze staan allemaal. En ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere, steegachtige locaties.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen dat ze een heel andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten en contact willen leggen met andere mannen.
0: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
2: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft. Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor. Geposeerd? Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad. Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
0: En vonden jouw ouders die kunst mooi?
2: Ja, vonden ze heel mooi.
0: Ja?
2: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
0: En ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was.
2: Ja.
0: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien?
2: Nee.
0: Nee. Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
2: Ja.
0: En toch heel accepterend naar je broer.
2: Ja, ja, klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het... Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
0: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen, hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar?
2: Weet je niet. Nou, ik denk... Nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
0: Niet?
2: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
0: Maar hij had wel talent volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
2: Ja. Ja, nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En dacht, ja, hij was echt heel goed.
0: Hij kon echt wel wat.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem.
2: Ja.
0: Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
2: Ja.
0: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in de steek hebt gelaten.
2: Ja.
0: Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, of in ieder geval dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat. En dat, daar gaat de film over. Is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
0: Ja.
2: Omdat. Goed, de kerk nam dat over. En er was helemaal geen ruimte om dat te doen. Ja, en alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen, dat doe ik wel nu met deze documentaire.
0: Ja, en ook, laten we zeggen, het feit dat je zo moeilijk iemand bij durfde te staan destijds, omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
2: zeker,
0: toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
0: Dat is nog wel misschien het. Ja, tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid. Ja. He, iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
2: Nee, en het werd niet uitgesproken, nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
0: Toen pas. Hij was ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
2: Ja,
0: is dat zo?
2: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
0: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
2: Ja.
0: Dat moet je toch wel goed doen.
2: Ja, dat is fantastisch, ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
0: Ja. Oké. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit Meer Slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die je hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
4: Ja, goedenavond, Mieke.
0: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja. Ja, dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?

0: kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja.
1: En weet jij hoe hij het deed?
0: Hoe hij deed? Hij deed dat goed.
1: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
0: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
1: Okay.
0: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
1: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
0: Ja, in mijn illusies. Ik ben natuurlijk een echte illusionist.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De kunst van het manipuleren, zo noemen we dat in onze wereld. De vingervlugheid. En dan zeker wat ik met speelkaarten en dat soort dingen doe. Heb ik zeer zeker goed naar Fred Kaps gekeken. Alleen mijn presentatie is wat anders. Ik doe dat ik het allemaal beheers. Dat ik de meester ben. Bij Fred Kaps overkwam hem van alles. Hij deed bijvoorbeeld zijn kaartenmanipulaties. En er verscheen ineens een kaars in zijn handen. En dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, stop maar een brandende kaars. Stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
1: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, hè.
0: Wie weet.
1: Ja, dag. Dankjewel, Hans Klok.
0: Dankjewel.
1: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: stemherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.